0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Griekse journalist en oud-Europarlementariër Stelios Kouloglou is gehackt met Pegasus spyware tijdens een onderzoek naar spionagesoftware door Europese regeringen. De hacks in 2022 en 2023 vonden plaats in Griekenland en België. Minder dan 5 landen kunnen hiervoor verantwoordelijk zijn. De spyware maakt heimelijk toegang tot telefoondata, microfoon en camera mogelijk. Het Witte Huis bekritiseert het Smithsonian Institution vanwege een activistische leiding die volgens een rapport te weinig patriotisme toont. Het instituut zou te veel nadruk leggen op de donkere kanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig op helden als Lincoln en Washington. De kritiek richt zich vooral op de directeur van het National Museum of American History. In Venezuela is het dodental van de aardbevingen van 24 juni opgelopen tot 3.342. Twee bevingen met een kracht van 7,2 en 7,5 troffen vooral de kustregio La Guaira zwaar, waarbij gebouwen instortten en duizenden mensen dakloos raakten. Waarnemend president Delcy Rodriguez stelde tijdens een militaire ceremonie dat er juist sprake is van diepe maatschappelijke solidariteit. In Zuid-Frankrijk worden 10.000 mensen geëvacueerd vanwege hevige bosbranden. De organisatie van de Tour de France past daarom de etappe van maandag aan. De veiligheid van deelnemers en omwonenden staat voorop bij deze beslissing.
2: Het weer tot slot.
1: In de nacht is het in het noorden bewolkt met mogelijk een spatregen, terwijl het in het zuiden opklaart en droog blijft. De temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Morgenochtend blijft het noorden bewolkt met kans op een spatregen, elders droog en zonnig met temperaturen van 21 tot 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.

alsof ik nooit bestond. Ik word vergeten, maar mijn naam komt uit jouw mond. Jij vangt de stukken

Top de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. Ja.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Griekse journalist en oud-Europarlementariër Stelios Koulloglou is gehackt met Pegasus spyware tijdens een onderzoek naar spionagesoftware door Europese regeringen. De hacks in 2022 en 2023 vonden plaats in Griekenland en België. Minder dan 5 landen kunnen hiervoor verantwoordelijk zijn. De spyware maakt heimelijk toegang tot telefoondata, microfoon en camera mogelijk. Het Witte Huis bekritiseert het Smithsonian Institution vanwege een activistische leiding die volgens een rapport te weinig patriotisme toont. Het instituut zou te veel nadruk leggen op de donkere kanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig op helden als Lincoln en Washington. De kritiek richt zich vooral op de directeur van het National Museum of American History. In Venezuela is het dodental van de aardbevingen van 24 juni opgelopen tot 3.342. Twee bevingen met een kracht van 7,2 en 7,5 troffen vooral de kustregio La Guaira zwaar, waarbij gebouwen instortten en duizenden mensen dakloos raakten. Waarnemend president Delcy Rodriguez stelde tijdens een militaire ceremonie dat er juist sprake is van diepe maatschappelijke solidariteit. In Zuid-Frankrijk worden 10.000 mensen geëvacueerd vanwege hevige bosbranden. De organisatie van de Tour de France past daarom de etappe van maandag aan. De veiligheid van deelnemers en omwonenden staat voorop bij deze beslissing.
2: Het weer tot slot.
1: In de nacht is het in het noorden bewolkt met mogelijk een spatregen, terwijl het in het zuiden opklaart en droog blijft. De temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Morgenochtend blijft het noorden bewolkt met kans op een spatregen, elders droog en zonnig met temperaturen van 21 tot 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Griekse journalist en oud-Europarlementariër Stelios Koulokloe is gehackt met Pegasus spyware tijdens een onderzoek naar spionagesoftware door Europese regeringen. De hacks in 2022 en 2023 vonden plaats in Griekenland en België. Minder dan 5 landen kunnen hiervoor verantwoordelijk zijn. De spyware maakt heimelijk toegang tot telefoondata, microfoon en camera mogelijk. Het Witte Huis bekritiseert het Smithsonian Institution vanwege een activistische leiding die volgens een rapport te weinig patriotisme toont. Het instituut zou te veel nadruk leggen op de donkere kanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig op helden als Lincoln en Washington. De kritiek richt zich vooral op de directeur van het National Museum of American History. In Venezuela is het dodental van de aardbevingen van 24 juni opgelopen tot 3.342.

0: Zeebevingen met een kracht van 7,2 en 7,5 troffen vooral de kustregio La Guaira zwaar, waarbij gebouwen instortten en duizenden mensen dakloos raakten. Waarnemend president Delcy Rodriguez stelde tijdens een militaire ceremonie dat er juist sprake is van diepe maatschappelijke solidariteit. In Zuid-Frankrijk worden 10.000 mensen geëvacueerd vanwege hevige bosbranden. De organisatie van de Tour de France past daarom de etappe van maandag aan. De veiligheid van deelnemers en omwonenden staat voorop bij deze beslissing.
1: Het weer tot slot.
0: In de nacht is het in het noorden bewolkt met mogelijk een spatregen, terwijl het in het zuiden opklaart en droog blijft. De temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Morgenochtend blijft het noorden bewolkt met kans op een spatregen, elders droog en zonnig met temperaturen van 21 tot 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dadelijk Friesland van de Moor. Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: 6 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 8 mensen omgekomen. Enkele tientallen anderen raakten gewond, melden Oekraïnse media. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Een paar uur daarvoor plaatste de Oekraïnse president Zelensky al een bericht op sociale media, waarin hij waarschuwde voor nieuwe Russische aanvallen. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er dan een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert daar pas na de zomer over. Maar verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om daarop te wachten. De nieuwe regels gaan daarom over 2 weken in. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 4500 hectare natuur verwoest, melden de autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen vandaag in die regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat wel door, maar dan zonder publiek. Op het WK voetbal heeft Engeland zich geplaatst voor de kwartfinales. In een spannende wedstrijd wonnen de Engelsen met 3-2 van Mexico. Engeland speelde in Mexico-stad ruim een half uur met 10 man, maar wist toen toch nog te scoren uit een penalty. In de kwartfinale neemt Engeland het op tegen Noorwegen. Dat land won eerder vannacht met 2-1 van Brazilië. Erling Haaland scoorde 2 keer. Het weer, vooral in het noordoosten bewolkt, met ook

0: kans op een bui. Vanmiddag dan geregeld zon, vooral in het zuiden van het land. De temperaturen lopen ook flink uiteen. Het wordt 19 graden langs de kust tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland van de Moor. My Erit.

0: van de morgen. En crazy.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Friesland van de morgen.
1: Van Sijs van Jochen.
2: My Erich Sijs.
3: Nou, ben ik wel een beetje saai, die Engels. Maar dan weer van, oh, wow. It was marvelous. One of the best ever.
0: Ja, maar duidelijk wijzen. Directeur Liewe Krol is tieren tevreden met het verin van de Tallship Races in Haas. En de coach van zwemster Marit Steenbergen, die shot waarom op haar grotere koor in Rome, vriendenwieken.
4: Persoonlijk stond op mijn schoot. Ik heb wel echt hard gegild voor mij. Maar hij begrijpt het wel een beetje als 4 jaar oud. Dus het is, begint net een beetje te begrijpen allemaal.
0: Goedemorgen, het is Nije Wieke. En die beginnen we met onder andere Jitse. Goedemorgen.
5: Goedemorgen, Erit.
0: Ik zorg dat er een paar harken zeker bij ben. Dat binnen zelfs Jaap en Tjalkje, die binnen er eigenlijk allemaal bij.
5: Ja, dus we gaan in elk geval 2 harkers en misschien, ja, misschien ook wel 3.
0: De teller die...
5: De teller ringt, ja, toch op van
0: we turven van de morgen. Dus dat scheelt. Hij slot in de oren media voelen of best nog...
5: Nou, ik ben nog een beetje aan het ziekje. De vakantie begon, hè?
0: Ja.
5: En dat kan je direct in de media wel vernippen.
0: Kom, kom het niet.
1: Om het Jochen horen.
2: Omroep Friesland.
1: Friesland van de morgen.
6: Up and ready for a new day.

0: een nice berucht uit de nachtwaai. Gerard de Braconnier is verstolen op zondagjarige leeftijd. Gitarist en de songwriter van Toontje Lager. Nog een goede reden dus om deze even te draaien. Toontje Lager, wie dat, en stiekem gedanst.
1: Om het njoggen oeren.
2: Friesland van de Moor.
0: Honderdduizenden bezoekers kwamen dit weekend naar Haas om de grootste historische zielskippen van de wereld te bezien. Voor de vierde keer wie de sterke gasthaven van de Tall Ships Racers. Directeur Lieuwe Kroon.
3: Ik ben al vooral ik beurig even. Maar nee, geweldig. Het weer hoort even, ik dacht van de morgen, het reinde wat. Ik denk oeh. Maar op een of andere vreemde manier, zodra het dan droeg is, dat in één keer komt er van alles. En ik denk, waar komen al die mensen bij? Nee, geweldig. En heel veel blieden mensen aan. De Engelse organisatie, die had inmiddels al min of meer onjong wat ze ervan vinden. Die ben heel tevreden. De trainees en de kapiteins, uit de schroeven, zat ze juist te zijn over hoe het verroen is en de activiteiten voor haar. Dus ja, meer dan tevreden.
4: We hebben natuurlijk ik drie dagen best wel hudde wien gehad. Heeft dat nog invloed gehad?
3: Nou, net eigenlijk op het programma hier. We hebben op een paar moment wel toch van, het bloed alles steen. Maar dat is er gelukkig heel goed gong. Ja, juster waren er wat groepen die te farm gongen. Ja, die moesten wel even maar een sleepboordje van de kant. En ja, dat, die gingen wat milde zee. En de koe, ik meestal de zaal net omheen als ze te farm gongen. Maar voor de rest eigenlijk net.
4: Hebben we enig idee hoeveel mensen uit de West hebben ontnota in dit weekend?
3: Ja, ik zei juist, nou, morgen weet ik waarschijnlijk wat cijfers, maar ik weet het net. Ik ken er globaal iets hoe ze zeggen. De eerste dag wie je volle drokker als de eerste dag van jou. Dat werd ik bevestigd door Arriva en dat soort dingen. De tweede dag wie je bij u deze keer ik drokker als de vorige keer. Maar de vorige keer wie dat een tongsje en een vreet. En nu wie een tevreden en een sneur. Ik denk dat Joe het wat rijstiger is als de tweede dag van vorig jaar. Ik denk dat we per saldo nou iets heger zitten als Fjouwerielien, maar doe hier in de laatste dag met nine en nou op een maandag. Ja, ik heb geen idee. Het is een werkdag voor een soort mensen, dus ik heb geen idee.
4: Waar zitten we Fjouwerielien dan op?
3: Ja, zo'n 300.000. Even heel globaal 40, 60, 100, 100 weer toen in duizenden, ja.
4: Ja, dan moeten we vanzelfs ik vooruit zien. Deze editie, dat wie de vierde editie. De vijfde editie, eventueel, als we zijn vierde keer in 2030 wezen. Dan is ik Sail Amsterdam. Hoe liekt het?
3: Weet ik nog net. Ik had er niks over te zeggen. Ik ben maar een oproepkracht. De gemeente en de stichting zullen eerst evalueren. En dan zullen we zien naar, hey, wolven waar en wanneer zullen we wollen. Sail Amsterdam is dan, en twee van die grote evenementen in hier, dat is net handig, denken we. En bovendat, in 29 komt de Tall Ships Racers deze kant weer uit en gaan ze naar Delfzijl. Nou, daar had Haas net op inskreun, dat is te betiet. Dus daar moeten ze door hebben. Ik heb zelf wel eens gedacht, en daar had ik wel eens met de directeur van Sail Amsterdam over gaan. Zullen we net een soort combinatie-evenement, matje kennen. Dus zij hebben die hele drokke Sail Amsterdam. Maar die skippen komen deze kant op. Zo is nou het weekend ervoor, net een soort pre-sale in Haasdwang kennen. Maar nogmaals, ik ging er naartoe. Ik ging het stichtingsbestuur horen en ik ging de gemeente horen. Eén ding. Wol, de gemeente die had naar ouderen van 22 zijn in 2034, dan had Haas 800 hier sted terug. En dan willen we eigenlijk gewoon een knal-editie hebben van Sail Haas. Dus er maakt wel wat in het ritme, bij jongens, get de kennis voort en als je het STA-huis misschien. Dus dat pleit het wel voor om het wel in 2030, maar hoe? Ik weet het net.
4: Ja, en als we Sayerre, de organisatie van de STI, de organisatie natuurlijk achter die Tall Ships Racers, die bent tevreden. Dus daar luidt het in ieder geval net hoor.
3: Nee, dat kan ik me net voorstellen. Wij doen het hier al een krek wat oor zoals op een heel soort oren plakken. Dat is altijd wat informeler hier. Daar moet ze soms even om wennen. Maar als dat, en zeker in oren, dan denken ze, god, dat maar die tarie dingen, hoe komt dat? En dan ben je hier, dan zeggen ze altijd, wow, it was amazing. En juist weer dat ik bij de crew party, 1100 mensen eten en douchen. En dan, nou ben ik wel een beetje saai, hè, die Engelsen. Maar dan weer het van, wow, it was marvelous. One of the best ever. Nou ja, dat. Nee, dus ik denk dat we er bij STI heel goed op staan. Ja.
0: Een leeuwe kral zei dat oor. De Tall Ships Racers.
1: De media van de moor.
0: Jitse, het nice het horen media dan.
5: Ja, dan kom ik toch even uit bij RTV Drenthe. Had je het net me weten, dan kom je vaak uit bij RTV Drenthe.
0: Ja,
5: RTV Drenthe had een heel verhaal over vakantiefoto's. Ja, want ik zei al, het is vakantie. En vakantie valt dus binnen toch van een platte meisje een belangrijk onderdeel van het vieren van vakantie. Al is het ook wel zo dat die foto's, ja, tegenwoordig eigenlijk net niet eens meer in een mapje bedaren. He, je meidje ze en je zussen daarna net meer. Nou, heb je Drenthe, een fotograaf, die zei dat moet eigenlijk ons. Ik ga een paar tips van meisjes die vakantie foto's meidje willen.
4: Begin eens met een horizon recht te zetten.
2: Dan moet wij even, zeg maar, zo
4: in de Eiffeltoren. Ja, het is ook leuk, een doorkijkje. Ja. Dat is niet zo standaard. Wat ik heel vaak zie is dat ze dan bijvoorbeeld de Eiffeltoren fotograferen. Ga eens inzoomen. Mis de onderkant van de Eiffeltoren, heb je alleen een puntje. Dat is ook niet leuk. Neem die mensen gewoon mee, geef een beetje beleving. Een ander standpunt. Ga eens een keer door je knieën, neem het een beetje laag. Weer omhoog.
2: Ja. Ja, dit is super.
5: Ja, dat denkt misschien, hoe weet je nou dat het om vakantiefoto's gaat en net om gewone foto's? Maar ja, dat kon je dus jaren onder dat muziekje.
0: Hé, hey, dat ben ik met op. Van Joort aan mij, wij officieel Eximus kwamen op de radio, hè?
5: Ja, dus t-shirt, ja. Maar on.
0: Dat let een briefje, we mij nou Simmerske muziek draaien.
5: Dat gaan we dus bij deze echt op het direct dingen.
0: Ja, de meteorologische Simmer. Kijk, de radiokundige Simmer.
5: En dat is de echte Simmer.
0: Dat is de echte, die is begonnen.
1: Sis het maar.
0: En misschien past er wel een mooie plaat bij. Een mooie Simmerske plaat. Stuur maar even terug. Nee, 0620 4 9 9 9 9. Welke Simmerske plaat was er?
1: Antwoord.

0: The Olsen Brothers en Fly on the Wings of Love. En de Fire Dust Golden van Harry Styles.
1: Het is nog petit, maar...
2: Iris Seijens.
1: Is al wekker.
2: Nodo nog.
1: Van Saison Jochenoren.
2: Friesland van de Moor.
0: Zwemster Marit Steenbergen. Die waat het weekend op Verskaten als toen Nederlands kampioen. Op de 100 meter vrije slag op sneeuw bleuze maar in het ziende van een seconde poppen haar eigen wereldrecord dat ze een week eerder zwom in Rome. En dat deed ze zonder haar coach Patrick Pearson. Dat vertelde hij zijn verslaghouwer Andor Faber.
3: Ik zat op mijn bedrand thuis in Doorn met mijn zoontje op schoot en mijn vrouw naast me. En we waren de kinderen naar bed aan het brengen. Dus met de telefoon opengeslagen. En toen 4 meter voor de finish, toen was mijn Paralympisch zwemcoach, die belde mij. Dus ik dacht, shit, hij belt mij. Er is iets aan de hand. Waarschijnlijk is het goed. Maar ik heb dus het einde niet kunnen zien. Dus moet ik even snel een beetje voor om te kijken welke tijd het was. Ik had er wel vermoeden dat het goed zou zijn. En daarna heb ik pas op de telefoon opgepikt.
4: Ja, want jouw collega die was in Rome aanwezig. Die wilde jou gelijk op de hoogte brengen van het goede nieuws.
3: Ja, die waren eigenlijk een soort van live verbinding aan het maken met me van tevoren. Maar ja, ik zat gewoon in het proces met mijn kinderen. En toen wilde hij me inderdaad gelijk bellen nadat ze had aangetikt. En ja, zij lopen natuurlijk daar net iets voor. Waarschijnlijk 10 seconden of zo. Dus dat was een beetje knullig. Ik denk, ah! Maar ja, en toen natuurlijk de ontploffing thuis. Dat was wel leuk, ja.
4: Ja, want hoe ging dat? Zijn de kinderen door de lucht gevlogen of viel dat nog mee? Lagen ze al?
3: Nou, mijn zoontje zat op mijn schoot en ik heb wel echt hard gegild volgens mij. Maar hij begrijpt het wel een beetje als 4 jaar oud. Dus het begint net een beetje te begrijpen allemaal. Maar het had wel impact, het was wel leuk.
4: Ja, hoe was dat voor jou?
3: Ja, fantastisch. Natuurlijk merkwaardig om er zelf niet bij te zijn. Het is heel gek, want mijn tweede wereldrecord waar ik er zelf niet was, zeg maar. Het begint een soort van running gag te worden. Want Renomi in het verleden had het ook een keer gedaan, toen was ik er ook niet. Dus misschien moet ik er voortaan niet zijn. Maar ik ben heel trots. En op het proces, in ieder geval in eerste instantie op Marit. En op het proces dat we samen hebben doorlopen. En ik hoef er ook echt niet bij te zijn. Dat is ook al een verdienste, hè. Dat is van zichzelf. Dat is dat ik gewoon... los van iedereen kan, zeg maar.
4: Dan zijn we in Nederland zo dat we dan gelijk alweer denken inderdaad van misschien kan het dit weekend wel weer verbeterd worden. Misschien straks in Parijs wel. Maar ja, aan de andere kant, het heeft natuurlijk 9 jaar gestaan. Dus dat zegt ook wel wat. Ja. Aan welke kant sta jij?
3: Ja, nee, ik sta wel aan de kant dat het ook wel verbeterd kan blijven worden. Omdat Sarah die het oude wereldrecord had, is 1 keer neergezet. En daarna was het allemaal 52 laag en kwam niet echt in de buurt. En ik zie bij Marit dat het niveau nu over een periode van 5-6 weken... zit ze wel alles op die 51 hoogte zwemmen. Heeft dan 4 keer 51 gezwommen. Waarvan de 51 68 uitschiet aan de positieve kant. Dus ja, het lijkt erop dat ze gewoon een heel hoog basisniveau heeft. Over een hele periode nu. Dus ik denk ook wel dat ze dat deze zomer ook nog heeft. Ja, en dan moet alles gewoon net weer de goede kant opvallen. Wil ze net dat wereldrecord wel zwemmen. Dus we gaan het gewoon zien. Het zal natuurlijk nooit dik verbroken weer gaan worden. Het wordt wel met kleine stapjes. En ik denk dat... voor de lange termijn, voor volgend seizoen en richting de Spelen. En dan gaan we werken aan grotere stappen weer. In een periode van 5 weken kun je werken aan kleine stapjes. En hopelijk net voldoende om die tijd nog een keer aan te vallen deze zomer.
4: Je begrijpt natuurlijk wel dat op dat indrukwekkende palmares van haar... daar nu niet heel veel dingen meer overblijven.
3: Nou, Olympische titels nog, hè. Dus natuurlijk, je hoopt natuurlijk meerdere wereldrecords nog te kunnen zwemmen. En, kijk, het is natuurlijk ook Europees kampioen en wereldkampioen, zowel korte baan als lange baan. Alleen Olympische titels of medailles, die zijn er nog niet. En dat is natuurlijk iets wat ze heel graag nog wil. Ja.
4: Ben je erbij in Parijs?
3: Ja, zeker. Ja, ik ben er dit keer wel bij.
4: Ja, dat weten we dus. Dan wordt het geen wereldrecord.
3: Nee, precies. Dan misschien wil ik overwegen dan naar huis te gaan. Met mijn kinderen op schoot te zitten voor 1 avond. Dan kom ik daarna weer terug naar Parijs.
1: Ze komen al je voorbij.
2: Die heerlijke simmerhits.
1: De frequentie.

0: Katrina and the Waves en Walking on Sunshine. Het staat opvallend op de lijst dat dit plaatje, Jitsen, dat brengt zo'n $1 miljoen het jaar op.
1: Zo.
0: Maar dat smiet Katrina helemaal geen vakantiegeld op. Niks.
1: Oh. He, die, waar keert dat geld dan heen?
0: Die band die is uiterlijk van. Op een gegeven moment. En nou ja, dat Buma Stemra geld wat zij gewoon wij krijgen. Wat we op de radio draaien, dat wordt dan gewoon wij verdeeld onder de vier leden. Maar zij is op een gegeven moment uit die band stapt. En dat heeft ze juridisch net helemaal goed dicht timmeren. Dus als het noemen draait, krijgt zij niks. Maar he, het is wel weer de tijd van de Simmer natuurlijk. Als zij optreedt, dan krijgt ze er wel weer wat voor.
1: Ja, en ons maat waren aanschijnlijk kwijt zo'n meisje.
0: Ja, en dan misschien een keer een tikkie sturen of zo. Ja.
2: Krijgt het allemaal in de mail?
3: Hij is vergees en hij is superactueel.
4: De nijsbrief van Omroep Friesland.
2: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus...
5: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
3: Scroll die nou in omroepfriesland.nl/nijsbrief. Dit is Omroep Friesland.
5: 92.2 FM.
0: Jalbezon, Jitse de Vries, met Nijs.
1: Goedemorgen. Meer dan 100.000 mensen hadden dit weekend in Haastwest voor de grote historische zielskippen van de Tall Ships Race. Het was de vierde keer dat Haast de gast hier was van dat evenement. En de directeur, Luwe Krol, is na 3 dagen tegenwijs met hoe het al een keer verint.
6: Ik ben al vrolijk burger even. Maar nee, geweldig. Het was goed even. Ik dacht van de morgen, het ruimde wat. Ik denk, maar op een of andere vreemde manier, zodra het dan droeg is, dat in één keer komt er van alles. En ik denk, waar komen al die mensen bij? Nee.
1: Ja, haast dus, Luwe Krol, weer dat. Paraswemmer Lisette Bruisma van Jesterijn die had op het NK Lange Baan zwemmen in Eindhoven een wereldrecord zwom op de 800 meter vrije slag. Eerder dit weekend pakte zij ook al een Nederlandse titel. Dat wie op de 100 meter, op de 200 meter en op de 400 meter. En de prestatie van het wereldrecord die is extra bijzonder. Want het was de eerste keer dat zij zwom in een wedstrijdverband die 800 meter vrije slag. In oude tsjerken lezen verspraat over heel Friesland meer dan 150 graafkelders. Dat wien de romtes dat de Friese adel en ek veroorsteende meesken meer dan 1300 verstorene familieleden bijzetten lieten. De schreeuwer Hessel de Wallen die is nou dwaande met een onderzoek naar die graafkelders. En ek met een boek over de skiertnis daarvan. Hij vertelt wat hij ontrof toen hij een van die graafkelders
0: Nou, dat is net zo.
1: Nou, het zal iets meer wijzen. Ik zou zeggen, als ik dat fragment erbij kreeg.
0: Ja, Hessel de Wallen, hier is er al.
7: De haar ooit van die dikke eikenhouten kisten is die een zo'n centimeter dik vol het hout. Maar de kifkroppen die fret alles op. Ik sokken kisten. En als dan na een paar honderd hier in zijn kelder komt, ja, dan treft net volle meer ogen als ja, rond. En ik krijg vaak wel bonken, schedels, maar vooral rommel, modder, vocht.
1: Zei het Hessel de Wallen dus. Friesland had de Ierlijkse twakamp woen bij het vierleppen. In Weensum lepte het Friese team na een totaal van 400 meter. Dat weer goed half en een hele meter verder als de Hollanders. Dat weer voor het eerst zond 2022 dat de Friese leppers de twakamp woenen. En het verschil waar dit hier benauwd maken bij de jongens. Jorrit Bousma van Reduzum die kaapte daar een scoresrecord van 9,79 meter. En de vierste sprong van de dij die weer misschien net heel dal verrast van het fenomeen Germ Terpstra. Hij weer de jennige lepper die kwam oer de jen 20 meter.
0: Jitse, dank u wel. Je terug mij het waar, mijn Sibbele Waaier. Goeiemorgen.
8: Ja, een hele goeiemorgen.
0: Dadelijk, dan draaien wij een plaatje dat heet Sielerswaar. Is het jood een beetje Sielerswaar?
8: Nou, dat is wel wien. Alleen, ja, je hebt eigenlijk ik wat zinnen bij. En dat is jood wel wat lastig. Zeker het eerste pad van de dij. Dus ja, zielen kennen altijd, maar ja, de zinnen die ontbreekt een beetje. Nou fijn, het weekend hebben wij, ik net een soort zinnen hand, om daar eens even op trot te gaan. We hebben een soort wolkenhand en daar voelen nou en dan wat matrein uit. Het wie wat, ja, dan een beetje zinnen, dan weer wat rein. Wat matrein en bui. Nou, dat waar, dat horen we eigenlijk, joort ik. Nou, en als het op het moment in de provincie shows, dan is het inderdaad bewolkt. Op de Maatschappij leidt een heel gebied met rijnwetter. Dat verbrokkelt wat, maar dat is toch weer hetzelfde beeld wat we de oude aan de dagenhand hebben. Dat we joort eigenlijk op naaien dij met een soort wolken. En matige, soms krachtige wind op het waard. En ja, dat maakt het toch allemaal een beetje dat het wat gemiddeld waar is. Op stuit is de temperatuur in Bakkeveen 8,1. In Halderwijk met 16,1. In Brechtum Sandje en Heel. En Akrum met 16,9. Waarnemer die hoog trog bewolkte droeg en een zwakke wind. Nou, dat is toch een heel verschil mee op het waard. Want er staat inmiddels weer een matig ontvrij krachtige wind. En dit waar, dat het eigenlijk wat uitsteen mij wat een vervelend lege druk gebied. Ten noordwesten van ons leidt. En het hege drukgebied wat bij Frankrijk leidt, hij krijgt net sterk genoeg om ons een beetje uit de bewolking in de Rijn te houden. Dus ja, dat met we Joort nog even trosteren. En ja, dat slaat het feest, want dat ben betere vooruitzichten op komst.
0: Ja, van morgen ben ik gelijk zeker.
8: Morgen dan hebben we ik nog net al te vol verloren. Maar ik moet wel zeggen, de kans op mijn buik wordt lietser. En de kans dat de zinnen er wat bij komt, die wordt steeds wat grutter. En de temperaturen die bloeien nog steeds wat op een niveau liggen van zo'n 20-21 graden. En de wind is matig ontvrij krachtig uit west, ont noordwest. En ja, eigenlijk is dat dan de laatste dag dat het nog een beetje gemiddeld zimmerwaar is. Want daarna dan knapt het op.
0: En de dagen daarna, hoe komt het dan?
8: Ja, op waarschijn, dan zien we dat er een hege drukgebied uitbreidt tot Oost-Schotland, met een uitrender door de Noordzee. Betekent bij ons dat we wat meer zinnen krijgen. Daarbij stiet dan een matige noordwestenwind. En omdat de zinnen meer speelruimte krijgt, dan gaat de temperatuur ook opheeg naar zo'n 23 graden. En in de nacht lezen de temperaturen om de 15 graden heen. Dat is eigenlijk al een heel noffelijk begin van een waarsverbetering. Want op tongensje dan zien we dat het hege drukgebied nog wat meer uitbreidt naar het noorden. Betekent dat we tongensje nog wat meer zinnen. Hè? De wind is wat de nathoeken opziekt. En ja, dat bloedt natuurlijk droog. En bij temperaturen die richting de Simmerske grens gaan zijn 24 graden. Ja, dan kunnen we wel stellen dat we deze periode mij wat cooler waren weer uitsluiten. En dat we weer onder voren jongsten van een betere simmerperiode.
0: Het warme waar waarin dus. Sibbele, dank u wel.
8: Ja, alsjeblieft.

0: krom en zielenzwaar wie dat. Kom je tussen wat koffieplaten binnen, maar nog net hele simmerske platen. En die, dat is toch wel aardig misschien om je wat tot die simmer op te zien in de platen. Hè? De muziek is juist in de bumpertjes en de tunes. Dat is al je simmers, Joert. Dat zijn we niet eens. Kijk, dat mij van Joert al. Dat zijn ik een brief kregen daarin staat dat we dat Joert waar mij bij mijn simmers kwamen. Dus we toch, nou ja, daar dan een simmerse koffieplaat bij kind. Dat zou toch ook wel mooi wijzen. Dus als je een idee hast, 0620-4-9-9-9-9-9 of zelfs nummer op app.
1: Goedemorgen, dit is Friesland van de Moorn.
0: Heb je een begrip in Hilversum, cameraman Dick Kool. Van de Afro reizigde hij de hele wereld door en versloeg onder meer de oorlog in Vietnam. Hij zijn pensioen in de jaren 90 verhuisde maar zijn vrouw Lina en zijn camera naar Schiermonzeeg. Op het eiland ging er geen storm, dwarsfeest of oorevenement voorbij zonder Dick en zijn camera. Dat smitte een enorme collectie op die te digitaliseren en online zetten is door het Friese Filmarchief. Verslaggever Dennis Terpstra die praatte met Jurjen Enzing van het Filmarchief en mijn widow Lina Kool.
2: Dit is de grootste collectie die wij ooit hebben binnengekregen in deze omvang van één maker. We hebben natuurlijk ook al van andere organisaties dat we films binnenkrijgen, maar 600, dat is niet iets wat we elke week binnenkrijgen. En dat het zo'n mooi beeld geeft van dat eiland is voor ons heel, heel bijzonder en mooi dat we dat ook met iedereen kunnen delen nu.
3: Hoe was hij als cameraman?
4: De rust zelf. Hij wist hoe hij de mensen moest benaderen. Hè? En dat is natuurlijk heel belangrijk, zeker als je een interview filmen moet. Dan moet je iemand rustig benaderen.
5: Wat is het dan? Toch fris en knap. Bultje wat ik zocht.
2: Normaal als mensen een camera op zich gericht krijgen, word je in één keer heel zelfbewust. Of je wordt wat nerveus van. Maar je merkt dat die bevolking van Schiermonnikoog dat hem kende.
4: Aandacht, als hij dan iets draaide, dan had hij er ook alle aandacht voor.
3: Oprechte aandacht.
4: Ja, oprechte aandacht, ja. Ja. Kijk, toen hij in Praag zat in 1968, is hij 3 weken zoek geweest. Ik had totaal geen communicatie. Ik wist ook niet of hij dan leefde, ja of nee. En toen kreeg ik ineens van bedrijf Zienerscentrum, kreeg bericht. Ja, hij is nu over de grens en hij heeft iemand meegenomen. Toen heeft hij een vrouw van 18 jaar meegesmokkeld naar Nederland. En die heeft hij ook nog voordat hij thuis kwam haar het Nederland laten zien.
3: Want waarom had hij die vrouw meegesmokkeld?
4: Zij was verliefd geworden op een jongen van Bata Internationaal. En daar was ze verliefd op geworden. Maar die jongen die woonde hier. En die moeder had dicht zijn auto zien staan bij de ambassade in Praag. En die is daar naartoe gelopen en zei, kan jij mijn dochter mee naar Nederland nemen? En dat heeft hij gedaan.
2: Wij zijn nu, denk ik, zo'n 9 jaar bezig geweest. Het was zo'n 9 jaar geleden dat ik voor het eerst bij Lina thuis kwam. Dat zij liet zien wat ze daarom had liggen. We hebben in die loop der jaren alles hier naartoe gehaald. We hebben ervoor gezorgd dat alles wordt gecodeerd, goed in ons systeem komt. Maar ook dat alles is gedigitaliseerd. Bijvoorbeeld op deze setup, dat we videobanden afspeelden en kunnen opnemen. Nou, die beelden zijn daarna allemaal beschreven. Zorgen dat er ook een goede context bij gegeven wordt. En nu is alles op onze website te zien. In ieder geval wat beschikbaar is.
4: Dick was met trots. Jongen, wat heeft die jongen gefilmd? Dat zeg ik regelmatig. En als ik televisie zit te kijken, dan denk ik, had die cameraman dat nou niet zo kunnen doen? Want dan heb ik kritiek op die cameraman. Dan denk ik, jongen, maak eventjes een goed shotje.
3: Dan denkt u, Dick had dit anders gedaan.
4: Dick had het anders gedaan. Die was detail. Detail. Ja, geweldig.
2: Ik denk dat dat hem wel inderdaad wat typeert. Van nou, zorgvuldig. Hij was natuurlijk ook heel erg vakbekwaam. Hij is jarenlang professioneel cameraman geweest. Dus je ziet ook dat hij er echt wat moois van maakt.
3: Wat maakt dan dat die films zo'n impact hebben?
4: Omdat het gefilmd is vanaf die tijd al dat we hier zijn, hè, vanaf 2000 sowieso, dat er personen opstaan die al overleden zijn. Dus als ze hier nu bij het Heerenveer, bij het cultureel centrum, films zien, dan gaan ze speciaal, want dan zeggen ze, oh, oma staat er ook nog op, of papa staat er ook nog op. En dat vinden ze ook fijn om dat te zien, want wie heeft dat film?
0: Mooi dat al je bewaren bleun is. Koffieplaatsje komt van André. Zomerzon.

0: Friesland van de Moorn.
1: Menno van Zwieten, Rick Minnesma en Jesse Steenstra, die hebben voor de 9e keer dit seizoen een vrije formatiepartij won. Op de Rengersdij in Leeuwt versloeg het patroon in de finale Matten Bersma, Hessel Bosma en Gerben de Boer. Met 5 om een vijouwer en 6 twee. Voor Bersma winnen de druven naar en Soer, want het wie net de eerste keer dat hij dit hier een finale verleer van het patroon van Jesse Steenstra.
2: Nee, hou maar op. Ja, ik heb hetzelfde.
3: Ja. Ja. Ingewisschen, 1, 2, 3, 4, 5, 6 keer zoals gelijk.
2: Ja, we winnen net, dus je hebt er helemaal niks van.
3: Nee. En dat is mooi als oorzaak dat het dan op de opslag te min vestigheid is.
2: Nou, en dat vind je dan niet dat zo?
3: Nou ja, ik zie dat een onkalkeerde mist op Zuid-Gliek. Dat is echt succes is op Zuid-Gliek. En dat bedoel ik bij vestigheid.
2: Nou ja, dan zal dat het wel eens een keer. Dan ben ik op Zuid-Gliek net goed genoeg dus.
3: Het is een vraag, man.
2: Ja, nee, ja, blijkbaar net dus. Nee. Zo simpel is het.
3: Ja. Want ja, je wil ze er wel eens een keer al keer zijn.
2: Dat zou het mooiste wezen, ja, maar ja, het slaagt het net.
3: Nee. Maar het is jullie en die man die beginnen toch wat te krijgen in hakt indruk. Dus ik had het idee dat hij steeds dichterbij komt. Is dat het gevoel, hè?
2: Ja, maar ja, dichterbij komen en er een keer doorheen klappen, daar zit een heel nog wel verschil tussen. En dat doen ze nog wel elke keer. Dus ja. Wat dat betreft, ja, maar er al wat bij u wat gebeuren, wat bij hun wat gebeuren. Maar als dat nou dan geef je het nog niet winnen.
3: Nee. Nou ja, en dan stel ik de vraag hier, maar wat maakt het met Versdij dan bij hem gebeuren om het wel winnen te kennen?
2: Nou ja, ten eerste hoop ik dat Erwin gauw weer fit is, dat we Moshi Traan een keer te kennen. Ja. Ik denk dat er ik nog wel een verschil is, dat zij Moshi Traan wel fit binnen en erop stingen en elke week allemaal een keer te kennen. En dat wij een hersel hebben, maar dat elke keer wel een mooie... Mooi geweldige vervangers om het zat te seizoen en respect en hartstikke mooi dat ze er binnen. Nou ja, wij waren het heel veel gedeelte, groot gedeelte is maar Sitwane elke keer.
3: Ja, nou ja, dat is eigenlijk het vervolg van mijn gesprek. Want dat matreuze vervelend was dat je maar steeds mooi Daniel Liesweer komen weer van je witte die door een omloop kunnen maar weer om een zender zijn. Dan matten werd hij in beide. Daar komt echt geen vestigheid in. Dat is hem nadeel gewoon. Dat is gewoon een groot nadeel.
2: Nou ja, Hessel is een Farinse en die mat achterin en die mat ik een hoop slaan, wat die jongens nooit doet. Nee. Dus dat is ten eerste. Daarna heb je dan vervanger erbij. Mooi een Daniel of een Rensen of iemand die stopt is of wat meer onderaan de ranking staat omdat ze het verliezen. Dus je doet al mooi respect aan Gerben, maar je doet altijd iets in die wat geen ritme heeft of wat minder is. Ja, ja. Nou ja, dus in principe mag ze het gewoon winnen. Ja. Zo simpel is het.
3: Ja, dat is wel een punt. En dan praat ik even met Erwin Sielstrik. Ik zei nou, nee, wie is Bols, wat Tinks best er weer bij. Hij zei, ik hoop het. Ja, het is zo'n lastige blessure, een leersblessure, Matten. Wat is beleerd? Wat is hem beleerd? Hoe denk je hem erover?
2: Nou, hij viel het, wij net. En hij moet hopelijk in de zo gauw mogelijk trainen. En dan kan hij zien waar hij last van heeft en wat die jongen kan. En we hopen dat hij er zo gauw mogelijk bij is.
3: Ja, maar daar zit een ongelooflijk bakse onwissigheid in. Hè? En de vraag is, hoe lang wil je hem dat onsje?
2: Ja, dat loopt bij Erwin. En of jou 4 weken. En ik denk net dat het onduurzaam is om te zien hoe fit hij is. Dat mag hij zelf onvielen. En ik hoop dat Erwin zelf realistisch genoeg is dat hij wel of net keert ze kan.
3: Ja, en dat hij zei van jongens, dit wordt het net. Wat is dan het beleid?
2: Ja, dat zie je dan wel weer.
3: Ja. Is er net een vervanger in Holland?
2: We hebben het al pikken proberen met bepaalde vervangers. Maar als ze koen net of woon net of die hing wat oors, ja, dan hoort het gauw op.
3: Maar wat ik nou begrepen heb, dat er wel een vervanger was, de kindersoer. Die zei nou, als het aan jullie is en naar de PC te gaat, dan zou ik het misschien wel doen willen.
2: Ja, dat is heel mooi van.
3: Dan wist ook wel wat ik op doel.
2: Ja, dat is hartstikke mooi dat hij dan beschikbaar is.
3: Maar anders was er nou.
2: Die er nou misschien ook wel bij hebben. Ja,
3: en, nou, nee. Hij woont al net.
2: Nee, hij heeft wat oren ding. En hij is maar een redenstap natuurlijk. En dat is helemaal het erg. En we gaan er eerst voor nu dat Erwin er is. En mocht er een andere situatie voorkomen, dan zie je dan weer hoe dat rent. En dan geef je nou nog net beslissing.
3: Nee, dat besnap ik. Dat kan ik net beslissen. Maar dat zou wel de vervanger wezen. Had ik er eens reëel naar show. Hoe is dat dan? Ik denk hetzelfde.
2: Ja, weet ik net. En dan ben je misschien ook keertjes en dat zo heel sneu wijzen, maar dat Steven en Pieter Jan en Gerben misschien net op een PC steken. Toch wel wat er ik maar gebeurt in de ranking.
3: Ja, dat ken
2: ik nog. Dan ben die jongens ik hoor. Ja. Dus ja, dat zullen we dan wel weer.

0: Electric. And I want you to want me.
1: De media van de morgen.
0: En nou, Jitse de Vries, mij het Nijse Door Media.
2: Ja, dat begint in Brabant. Omroep Brabant meldt er een opvallend verhaal van een telefoontje dat binnenkwam bij de plisje van een man die rierde over de A2 en die zegt er een bestelbus slingerien. Die zei, dat klopt net, hè, maar de plisje maar eens even hinnen. Dus de plisje is daar hinnen gang. Had inderdaad dat buske derk voen dat er ze slingerde. En ze had ja, dat buskijken aan de kant zet. Nou, toen bleek dat er wel meer aan de hand was. Alleen nog wat raar riekendrag. In dat buske daar zit een 600 flessen bij lachgas. Bij kniesgas. Die dus, nou ja, kennelijk net heel wel veilig vervoerd waren.
0: Dat is explosief goed natuurlijk.
2: Ja, je maakt er goed om denken als je dat vervoer. En je maakt echt net slingeren. Want dan loek je toch de aandacht van de plisje. Een onverhaal dat komt bij de collega's van RTV Noordwij. Dat gaat over de ringwij van Grains. Ik dacht eigenlijk dat die kreeg kleer weer. Maar daar maakt dan weer onderhoud aan dienen worden. In het bijzonder aan de op- en aanritten. Dus als je dan naar Grains maast de komende dagen, naar de stad. Dan maast er even op denken dat dat voor extra reistijd zwaar gekend. En ook voor omleidingen. Vaak jongens en naks. Ja, dat kent het beste zelf dus even op ziekje. En een laatste verkeersverhaal dat je door de brom mobiel. Het blijkt dat haast de helden van de bestuurders van sokken brommobielen eigenlijk de verkeersregels net goed kent. Ze weten bijvoorbeeld net, werd die brommobiel dan op de dijk rieden mat? Of op het fietspad? Nou ja, het antwoord is op de dijk. Maar ja, vaak zitten die bestuurders op het fietspad. Vind ik toch wat veiliger, want daar riet dat orenvluchtverkeer net. De politie die zegt ook dat er vaker die fietspaden broekt worden, die dus net broekt worden meien. En ook verkeerd parkeren komt vaak voor. Vooral dan in het centrum van de stad. Ja, en die meesten, ik zei het al, die vielen zich onveilig tussen de auto's. In de brommobiel. Dus.
0: Jitse, dank u wel. Het is niet wat nice van de NOS.
3: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: 7 uur, Levi van Eck met het NOS Journaal. De arbeidsinspectie is een onderzoek gestart naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak, is er sprake van intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik.
5: Het wordt eigenlijk een afrekencultuur genoemd. Dus op het moment dat mensen van buiten of dat klagen bij een leidinggevende, ja, dat ze dat later wel weer een keer terug gaan krijgen. En dat uiteindelijk de schuld bij hen neer wordt gelegd en niet bij de leidinggevende over wie die klacht loopt.
4: Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar meer dan 100 meldingen binnengekomen. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om daarop te wachten. In de Oekraïense hoofdstad Kiev zijn zeker 9 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Kort daarvoor had de Oekraïense president Zelensky al gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Engeland heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Engelsen wonnen met 3-2 van Mexico. Het was een spannende wedstrijd. Beide ploegen kregen veel kansen en Engeland speelde ruim een half uur met 10 man. Aanvoerder Kane had geen stem meer over na de winst.
6: It was one of those days that the ref gave it all against us. In the end, it didn't matter. So yeah, I'm happy.
7: What can the England fans look forward to now?
6: Well, just look at them here. Incredible, unbelievable support.
4: Ja, en in die kwartfinale neemt Engeland het op tegen Noorwegen dat eerder vannacht won van Brazilië. Het weer op veel plaatsen nog bewolkt. Vooral in het noordoosten kan ook wat regen vallen. Vanmiddag een afwisseling van zon en wolken. De temperaturen lopen dan flink uiteen. Het wordt 19 graden in het noorden tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: En naast in de Friese van de Morgen, dan zullen we waarom op het weekend van de Tallship Races in Haas. Muziekcontrole van Toto.

0: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, papiervluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
3: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Zelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
4: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
6: Friesland van de Moor.
7: My Erit

0: bent. Eigenlijk ben een pitten of voortdurend is wat het is. Toto van Zels en Africa.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moon.
3: Nou, bezig wel een beetje saai, hè, die Engelsen. Maar dan weer van, oh, wow. It was marvelous. One of the best ever. Nou
0: ja,
3: dat.
0: Ja, maar duidelijk wijzen. Directeur Leeuwen Krol is tieren tevreden met het verin van de Tallship races in Haas. En zwemster Marit Steenbergen zit waarom op het wereldrecord dat ze een week alleen zwom.
4: Dat vind ik ook wel echt heel raar, hoor. Wat ik net dus ook zei, dat er nog nooit iemand harder heeft gezwommen. Dat, ja, daar kan ik nog niet echt bij.
0: Dat nou het dus. Jitsen, nog eens de kant van die.
5: Ja, dat klopt. Ik vind onder andere een verhaal dat je door spionage. Er is een speciale commissie in het Europees Parlement ingesteld om spionage tegen te gaan. Maar nou blijkt dat een van die politici bespioneerd is.
2: Dit is Friesland van de Moor.
0: Dat verhaal dadelijk is die het van het Waarbrugd in kwart mei, Sibbel de Waaier.
6: Een hele goeie morgen. Jood heerst de bewolking. Daarbij valt er nog wat rein of een bui. Letter op de dag is er nog wat zinnen. De temperatuur rint op naar zijn 20-21 graden. De wind is matig, ontkrachtig en komt uit westelijke richtingen. Joen en vannacht is het droog en rijst waarbij de temperatuur omleeg gaat naar 15 graden. Morgen is er net een volle verhoring in het waarbeeld. We horen een afwisseling van wolken, soms wat zinnen en een bui. Bij een matig, ontvrijkrachtige west, letter en matwestenwind met de 20-21 graden. Meer over het waar, over een jaloeren.
0: Honderdduizenden bezoekers kwamen dit weekend naar Haas om de grootste historische zielskippen van de wereld te beschermen. Voor de vierde keer weer de stad de gasthaven van de Tallships races. En directeur Leeuwen Krol weer na drie dagen tieren tevreden.
3: Ik ben al vrolijk beurig even. Maar nee, geweldig. Het weer goed. Even ik dacht van de morgen, het reinde wat. Ik denk oeh. Maar op een of andere vreemde manier, zodra het dan droog is, dat in één keer komt er van alles. En ik denk, waar komen al die mensen bij? Nee, geweldig. En heel veel blieden mensen aan. De Engelse organisatie die had inmiddels al min of meer onjong wat ze ervan vinden. Die ben heel tevreden. De trainees en de kapiteins uit de schroeven zat ze juist te zijn over hoe het verroen is en de activiteiten voor haar. Dus ja, meer dan tevreden.
7: We hebben natuurlijk ik drie dagen best wel hudde wien gehad. Heeft dat nog invloed gehad?
3: Nou, net eigenlijk het programma hier. We hebben op een paar moment wel gedacht van, bloed alles stingen. Maar dat is er gelukkig heel goed gegaan. Ja, juster waren er wat groepen die te farmen gingen. Ja, die moesten wel even maar een sleepboordje van de kant. En ja, dat, die gingen wat milde zee. En de koe, ik wist al de zaal net omheen als ze te farmen gingen. Maar voor de rest eigenlijk net.
7: Hebben we enig idee hoeveel mensen uit de West hebben onnota in dit weekend?
3: Ja, ik zou juist, nou, morgen weet ik waarschijnlijk wel cijfers, maar ik weet dat net. Ik ken het globaal iets hoe ze zeggen. De eerste dag wie je volle drokker als de eerste dag jouw Rielien. Dat werd ik bevestigd door Arriva en dat soort dingen. De tweede dag wie je bij u, deze keer, ik drokker als de vorige keer. Maar de vorige keer wie dat een tongsje en een vreet. En nu wie een tevreden en een sneur. Ik denk dat Joe het wat rijstiger is als de tweede dag van vorig jaar. Ik denk dat we per saldo nou iets heger zitten als Fjouwer Jolien, maar doe je in de laatste dag met snijden en nou op een maandag. Ja, ik heb geen idee. Het is een werkdag voor heel veel mensen, dus ik heb geen idee.
7: Waar zitten we Fjouwer Jolien dan op?
3: Ja, zo'n 300.000. Even heel globaal 40, 60, 100, 100 weer toen in duizenden. Ja.
7: Ja, dan moeten we vanzelf ik vooruit zijn. Deze editie, dat weer de vierde editie. De vijfde editie, eventueel, als we zijn vierde keer zo in 2030 wijzen. Dan is ik Sail Amsterdam. Hoe liet het?
3: Weet ik nog net. Ik had er niks over te zeggen. Ik ben ik maar een oproepkracht. De gemeente en de stichting zullen eerst evalueren. En dan zeggen we Sjern Nij, hey, wollen we wer en wanneer zullen we wollen? Zeel Amsterdam is dan, en twee van die grote evenementen in hier, dat is net handig, denken we. Bovendien, in 1929 komt de Tallship Races deze kant weer uit en gaan ze naar Delfzijl. Nou, daar had Haas net op inskreun, dat is te betiet. Dus daar moeten we doorhaven. Ik heb zelf wel eens gedacht, en daar had ik wel eens met directeur van Zeel Amsterdam over gaan. Zullen we net een soort combinatie-evenement matchen kennen? Dus zij hebben die hele drokke Zeel Amsterdam. Maar die skippen komen deze kant op. Zoest nou het weekend daarvoor, net een soort pre-sale in Haasdwang kennen. Maar nogmaals, ik ging er naartoe. Ik ging het stichtingsbestuur roeren en ik ging de gemeente roeren. Eén ding Wol, de gemeente die had naar ouderen van 22 zijn in 2034, dan had Haas 800 jaar sted terug. En dan willen we eigenlijk gewoon een knal editie hebben van Sail Haas. Dus er moet wel wat in het ritme blijven, jongens. Geert de kennis voort en ons via het STA-huis misschien. Dus dat pleit het wel voor hem, want het was in 2030, maar hoe? Ik weet het net.
7: Ja, en als we Sayerre, de organisatie van de STI, de organisatie natuurlijk achter die Tosje Braces, die bent tevreden. Dus daar luidt het in ieder geval net hoor.
3: Nee, dat kan ik me net voorstellen. Wij doen het hier al een krek wat oor zoals op een heel soort oren plakken. Dat is altijd wat informeler hier. Daar moet ze soms even aan wennen. Maar als dat, en zeker in oren, dan denken ze, god, dat maar die tarie dingen, hoe komt dat? En dan ben je hier, dan zeggen ze altijd, wow, it was amazing. En juster weer dat ik bij de crew party, 1100 mensen eten en douchen. En dan, nou ben ik wel een beetje saai, hè, die Engelsen, maar dan weer het van man, wow, it was marvelous. One of the best ever.
1: Incredible media van Unbelievable.
0: Zo goed, ben je meest enthousiast van morgen. Jitse, het Nijsuitoren Media.
5: Ja, dat spionageverhaal, hè, dat heb ik die beloofd. Dat ziet juist in Nieuwsuur. Dat ging eigenlijk specifiek over spionage software uit Israël. Pegasus heet die software. En die wordt eigenlijk door de hele vrouw broekt om meesken te bespioneren. Politici, bigeliks. Nou had het Europees Parlement een speciale enquêtecommissie insteld om het inzetten en het misbruiken van die software te onderzoeken. Maar een lid van die commissie is nou Doelwit West van Pegasus. De jedere rapporteur van de Europese Commissie, Sophie in het Veld, die weer bij Nieuwsuur en zij is net verrast door dit nijs. Zij zei namelijk dat ze haar telefoon heel vaak checken liet op sporen van Pegasus. En kan jet dat net zijn in een democratie, zei ze.
8: Macht moet gecontroleerd kunnen worden. Er moet tegenmacht zijn. Dat is de kern van een democratie. En als regeringen dus allemaal spyware kunnen gebruiken tegen hun tegenstanders en critici, tegen degene die de macht controleren, ja, dan werkt je democratie niet meer. En dat is het grote gevaar. En eigenlijk is dat op dit moment al aan de gang, ook in Europa.
5: Zei Sophie in het Veld dus. Europa had in het verleden al een aantal onbevelingen dienen om die software om band te lezen, maar die binnen net oornaam.
8: Allemaal, collectief, ook de Nederlandse regering, hebben ze eigenlijk gezegd, we werken niet mee aan dat onderzoek en we vinden het eigenlijk ook niet nodig om dat gebruik van spyware aan banden te leggen. We willen gewoon alle vrijheid hebben om dat te kunnen gebruiken zonder dat iemand ook kan controleren wat we doen.
5: Ja, van Brussel is een stap naar Limburg misschien wel net zo grut. Het programma Dijkstra en Evenblij ter plekke, wie daar? Want het is 5 jaar geleden dat grote delen van Nederland, België en Duitsland te krijgen hier met oerstremingen. Bewenners bijvoorbeeld uit het dorp Vlodrop, die had toen geerwerken met mekaar om het droog te houden. Initiatiefnemer van die actie en ik Rietslid in Limburg, Wim Tegels, vertelt hoe dat ging.
9: Het resultaat was eerst van het ene moment had je wel vrijwilligers, maar geen materialen. Dus het was een enorm geknok om aan zandzakken te komen. Dan had je zandzakken, dan had je geen zand. Dan de burgemeester maar weer op bed bellen dat ze toch een lokale aannemer opdracht moest geven om zand te brengen. Dus dat was een constant gestoei. Maar het probleem was ook, er was geen draaiboek.
5: Ja, dat weer dus in 2020. Soentitiet is daar een heegwetterwacht opzet. Om wat vlugger in actie komen te kennen in het geval van een oerstreming. En zijn draaiboek, ja, dat moet er dus komen, zei het Tegels. Hij besieket dat ik in mijn koor te zetten, maar dat is nou net zo makkelijk.
9: Onze organisatie streeft naar een draaiboek waar per perceel, per pand staat bij die debieten, dat is de hoeveelheid water die de roer dan gaat brengen, heb je die maatregelen nodig. En dat is een stukje, daar zijn we wel samen aan begonnen. Dan komen er nieuwe partners bij, hoe dat werkt. In Nederland komt weer elder bij, die komt weer met hun eigen plannen. En in principe verzanden we in allerhande experimenten.
5: Ja, verzanden in de papierwinkel dus daar, om oerstremingen voor te komen in Limburg.
0: Nog even door dat verhaal van die spyware, hè? Het is wel niet eens duidelijk waarom het zolang door het wat er naar James Bond komt. Het ben al je telefoons tegenwoordig. Het zit nooit in de telefoon. Er is geen film van de meidje dat.
5: Nee, hoe maak je daar nog wel wat leuks van meid?
0: Het is niet meer te dan. Maar misschien weten ze gewoon voor de nieuwe films. Dat komen weer in de jaren 60 gespeculeerd of zo.
5: De tijd voor spyware. Dan hier die gewoon een spy.
0: Dat vond ik leuker. Nou ja, leuk.
5: Om naar te shen.
0: Om naar te shen.
5: Als het net echt is, is het leuker.
0: Let het erop houden.

0: Clean Bandit en Jazz Clean en Rather Be. Wiekelien som Marit Steenbergen met Jin 5068. Een nieuw roodrecord op de 100 meter vrije slag. En Snut Jong kwam ze in Eindhoven weer in actie op die oorstoon. Op een ijs zette de zwemster van gisteren een tijd onder de 52 seconden op de klok. Slagjel Ander Faber, die weer erbij.
1: Nou, ik blijf het wel heel raar vinden hoor. Het is nog steeds wel gewoon dat ik denk van ja, dat ik nu de snelste ben ter wereld ooit, vind ik heel raar. Zo voelt het niet, maar ik weet ook niet hoe dat zou moeten voelen eigenlijk. Maar het blijft gewoon een apart idee.
2: Ja, de Hestjerde willen zijn bij een vrouwtitel bijvoorbeeld van ja, ik ga echt iconen verslaan.
1: Ja,
2: best nou nog weer een stapje verder gong.
1: Ja, en dat vind ik ook wel echt heel raar hoor. Wat ik net dus ook zei, dat er nog nooit iemand harder heeft gezwommen, daar kan ik nog niet echt bij.
2: Nee. En dat voor een Famke uit Friesland.
1: Ja, nou ja, en dat zou ik ook blijven denk ik. Want ja, ik weet niet, het leven is niet anders wat dat betreft of zo. Nee, het is niet dat mijn leven ineens helemaal glitter en glamour is of zo. Nee,
2: dat bleef gewoon niet zelfs. Maar het is voor u's provincie, voor Friesland natuurlijk, zo bijzonder. Want zwemmen is zo'n grote sport. En dat dan hier nu u's provincie ja, zo'n record zwemt.
1: Ja.
2: Has dat besef al?
1: Nee, dat besef is eigenlijk ook niet. Daar had ik ook eigenlijk helemaal nog niet over nagedacht.
2: Bij deze?
1: Ja, nou dank je.
2: Wat wie nou het mooiste, de mooiste reactie die je de oren de week gehad hast?
1: Oh, weet ik eigenlijk niet. Gewoon het feit dat er zoveel reacties kwamen, dat vond ik al wel echt heel mooi. Echt mijn telefoon was ontploft en op Instagram en gewoon mijn eigen telefoon en WhatsApp en alles. Het was echt gekkenhuis. Ik denk dat ik eigenlijk alles inmiddels wel heb beantwoord, maar ja, het blijft hier nu ook gewoon komen. Ik bedoel, als ik kwam hier donderdag binnen, ja, iedereen wil eigenlijk even een praatje maken en feliciteren. Dus dat is wel echt heel bijzonder.
2: Ik sprus die mem nog even. Ik sprus die coach Patrick Pearson. Mag het de verhalen eromheen het misschien nog wel heroischer? Want die ouders die het maar op het nippeke op die het voor de stream zitten, die het net bij elkaar weerden. Die coach die thuis op het bed ziet het met zijn zwansje op zien voert. De wie is echt alleenig?
1: Ik was alleen met de fysio. Ja, nee, het was echt een trip alleen wat dat betreft, samen met de fysio. Niemand was mee, want ja. Ja, mijn ouders die moesten natuurlijk ook gewoon, die waren gewoon lekker thuis. En Patrick die moest gewoon bij de zwemmers zijn. Dus wat dat betreft was het heel raar dat iedereen het op een andere plek heeft beleefd. Maar daar heb ik eerlijk gezegd zelf niet heel erg over nagedacht. Totdat ik mijn ouders belde en dacht, oh ja, jullie zitten niet op dezelfde bank vandaag. Dat was wel heel raar. Voor mij het zwemmen maakte dat eigenlijk helemaal niet uit. Dat dacht ik me pas later.
2: ik begreep nog wel van die mem, de Hiest Wolfvaar Joert, was ook iets van, nou, het zou ook wel heel fantastisch zijn om het in Eindhoven, in het thuisbad, mijn publiek, familie, vrun, om het misschien nog een keer te doen.
1: Ja, tuurlijk. Dat was echt heel mooi geweest. Dat had ik ook echt heel graag gewild. En uiteindelijk was het hier ook het doel om harder te zwemmen dan vorige week. Dat mocht helaas niet. Dat is nog een hele mooie tijd, denk ik. En gewoon blij dat het alsnog best wel vol zit en heel veel mensen er zijn.
2: Ja, een hele mooie tijd, weer onder die 52. Er bent toch maar amper vooral je die dat überhaupt presteert, hè? Onder de 52 seconden.
1: Ja, 4 denk ik. Ja, en ik was de eerste die het 2 keer heeft gedaan.
2: Ja, dus dat zei het al Erik wat. Ik spruts Patrick, die coaches kijkt, die zei, ik denk eigenlijk dat het nog wel hudder kan. Omdat Marit de oren weken meer in 50 zwom had.
1: Maar ik denk ook zeker dat we hier echt wel bij stil mogen staan. En dat dit gewoon al heel bijzonder is. Dus uiteindelijk willen we natuurlijk gewoon door. Maar moeten we ook niet voorbij lopen aan het feit wat er is gebeurd. Dus ik denk dat jullie er heel mooi bij mogen staan. En dat wij gewoon verder gaan met een plannetje om harder te zwemmen.
2: Dan is toch nog wel even voor het EK heel augustus in Parijs. Nog wel even de tijd om even achterover te leunen en alles bezinken te letten.
1: Nou, we hebben nog 5 weken. Dus in die tijd heb ik wel even om even tot rust te komen. Ik hoop dat die 5 weken ook een beetje rustig verlopen. Maar dat denk ik wel. En dan zien we het daar wel weer.
3: De zondigste editie van de Tollships Races wiert dit weekend in Haas.
4: Gigantische tollships, stoere matrozen, muziek en tientoezende mensen op de kade.
3: Omroep Friesland is erbij.
4: Ik hiel het nog, had de skippen de haven weer uitvaren.
3: Tollships Races in Haas. Op radio, televisie en online.
4: de theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
5: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
6: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
5: Nog niet helemaal dus.
6: Tja, die administratie. Toevallig tips?
5: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
6: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
5: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
10: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
11: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
4: Dit is Omroep Friesland.
3: 92.2 FM.
0: Jelwachten. Jitse de Vries, goeiemorgen.
12: Goeiemorgen. Meer dan 100.000 bezoekers had dit weekend in Haas de grote historische zielskippen van de Tallship Races besjoen. Het was de 4e keer dat Haas de gasthaven was van dat evenement. En de directeur, Luwe Krol, die is na 3 dagen al hartstikke wies bij hoe het al een keer verint.
13: Heel veel blijde mensen aan. De Engelse organisatie die had inmiddels al min of meer onjong wat ze ervan vinden. Die ben heel tevreden. De trainees en de kapiteins uit de schroeven, zat ze juist te zijn over hoe het verroen is en de activiteiten voor haar. Dus ja, meer dan tevreden.
12: Op de Schotelandse weg bij Warnsesweg is vannacht een auto in de brand vlijn. Onder het rieden. De bestuurder die zette die auto voortdurend dadelijk zonder kant en hij belde de brandwacht. Dat wie krek na middernacht de rekken net in verwoenen bij die brand. De keertsers Jesse Steenstra, Menno van Swieten en Rick Minnesma die gaan voor de 9e keer dit seizoen een vrije formagepartij woen. Dat wie op de Rengersdij in Ljouwt. In de finale versloegen Steenstra en die het parcours van Maarten Bersma, Hessel Posma en Gerben de Boer met 4-5-4 en 6-2. Van Steenstra wie het alweer de zonde keer dat hij de Rengerspartij woen en ik de zonde keer dat hij ter kening uitroppen waard.
14: Oh, nou ja, dat is weer heel mooi. Ja, ja, ongelooflijk. Ja, het gaat me terug. Ja,
0: gaat me terug.
14: Ja, het is ongelooflijk.
12: Friesland had de eerlijkse twaakamp woen in het vierleppen. In Weensum lepte het Friese team naar een totaal van 400 meter 40. Dat wie maar liefst halve en een hele meter verder als de Hollanders. De laatste overwinning van Friesland die wie in 2022. Het verschil waard benamme makken bij de jongens dat Jorrit Bouwstra van Reduzum daar een scoresrecord kwam van 9,79 meter. De vierste sprong van de dij die wie net heel verrassend van het fenomeen Germ Terpstra, die lepte als jennige oer de jin 20 meter.
15: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreers leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
16: Men wat komt men wat dreig uit die stoel. Zullen we horen ze soms en naast een steen op stoel?
17: Maar lieve, dat is wel eens net te betellen.
16: Wel nee, men. Wie zit gemaakt op een jouwer, haar ze skitter in de gloed naaien, maar ik broekte en altijd mooie oorbierings.
17: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt op een jouwer? Des is goed.
18: Segel Haas, van Treien onder mij 6 juli. Geniet je van de mooiste tallships, muziek, strittheater, foodtrucks, merken en volle meer. Van het volslijnde programma en alle informatie, zoek op sailharlingen.com.
17: Voor een noffelijke steen op stoel en naaien af een broek niet zit gemaakt op een jouwer. Des is goed.
19: De Boer Drachten, al ruim 50 jaar officieel Makita dealer. Makita accu 18 volt 5 ampère nodig, nu voor €55 exclusief BTW. Zolang de voorraad trekt, zie ook deboerdrachten.nl.
20: Friesland van de Moor.
21: Erik Seijens.
0: Ziek van de kast, dit wat ik leer. Eerste jaren hoe het komt mij het ware. Sebbele Waaier, goeiemorgen.
22: Een hele goeiemorgen.
0: Hoe dat vandaag komen wij eigenlijk?
22: We komen uit de nacht met wat bewolking, wat spatje rein. En temperaturen die in Akkrum dalen naar 16,4. In Bakkeveen naar 15,2. En Halderwijk naar 15,3. Die nacht hebben we 8 rus. Joet, oordij, dan oorheerske de bewolking. We hebben nou en dan wat rein of een buiken. Somtijden kan de zinnen er ik even bij komen. En ja, dat is het waarbeeld wat we de afgelopen dagen in dat hebben gehoord eigenlijk ik weer. De temperatuur rint op naar zo'n 20 graden. Bij een matige ontkrachtige wind uit het westen. Die jon wat oud neemt en jon en vannacht is het dan droog. En is het maar 15 graden vrij koel.
0: Hoe komt het morgen?
22: Morgen, dan hebben we net volle verhoring. Maar het is wel zo dat de zinnen misschien iets meer rond te krijgt. En de kans op een bui of rijwetter langzaam wat aanneemt. Dus dat is eigenlijk al een heel iets beetje het begin van een verhoring. Er staat nog altijd de matige, ontvrijkrachtige west, natwestenwind. En de temperatuur die, nou, die rint weer op naar zo'n 20 graden. Dus dat is eigenlijk de afsluiter van een periode, maar een paar dagen dat we het wat meer bewolking in mij nou en dan wat rein. Nijmegen, dan zullen we wijzen dat er een hege drukke gebied vanuit het zuiden van Europa richting de Britse eilanden schoot. Dat jouwt dan meer zinnen, het bloed dan droeg en stiert dan een matige natwestenwind. En door invloed van die zinnen rinnen de temperaturen ik wat verder op. Naar zo'n 23 graden, een hele noffelijke temperatuur. En in de nacht leidt dan de temperatuur weer om de 15 graden heen. En eigenlijk hebben we stellen, dat, dan pak ik de tongjes dan even gauw bij, dan hebben we nog wat meer zinnen, dan ben ik wel eens wat stapelwolken. De wind die ziek het geende wij de nathoek op. Het bloed droeg en de temperaturen die lonken we naar de simmerske waarden van 24 graden. Dus we staan eigenlijk aan het begin van een hele aardige week. Mij knap waar.
0: En hoe liet dat de rest van de week? Met de airco's er bij, de ventilatoren en dat soort zaken?
22: Nou, er zit eigenlijk wel wat een verschil. Hè? Als het hier in het water zit, wij hebben, staat het nou liet een hele drukke gebied wat makkelijk van ons leidt. En daardoor hebben wij hier in het water van Nederland toch vaak een wat een eerst wat eerste win en werd toch de temperaturen die wel oprennen. Nou is dan nou ja, als je naar de vreedsjog opstuit, dan zou dat zo'n 28 graden willen kennen en een dag later naar de 28 graden. Het is toch wel een verschil met het zuiden van Nederland, want ter is het dan wel weer tropisch warm. En zolang dat die wind wat uit het eerste komt, dan denk ik dat het bij u nog redelijk draaglijk waar is. Maar we moeten ook wachten hoe zich dat ontwikkelt. Want ja, er hoeft maar wat te gebeuren en dan hebben we meer warmte. Maar voorlopig van de weekend denk ik dat dat nog wat afvalt.
0: Wij wachten het al. Sibbele, van nou, dank u wel.
22: Prima, dank u wel. Hoi hoi.

0: Het is vanzelfs de kast.
1: Maar een nieuwe dag. Bij Friesen van de Moon. Het klinkt heel lang stil.
2: De exacte tijd is...
0: Ja, dat is beter. Jorritje met de vraag.
2: Heegste tijd om eruit te komen.
3: Dit is Omroep Friesland.
2: Friesland van de Moon.
0: In de oude Tjerken van Provincie is er verspraat over heel Friesland meer dan 150 grijfkelders. Dat zijn de rondes, dat de Friese adel en far oorsteende meesken meer dan 1300 verstoorde familieleden bijzetten lieten. De kelders die litten tegere met de rouwborden en herenbanken in de Tjerken een bijzondere skiernis van 250 jaar begrafeniscultuur.
4: Nou, dat was over het algemeen toch de adellijke, de hegerij, maar dan vooral de adel in Friesland. En er zijn wat uitzonderingen, er zijn ook wel patricius families, ik denk aan een familie als Borisjes. Maar over het algemeen was het gewoon de adel.
5: Wie het jonger?
4: Ja, dat winnen heel wat kosten. Dus net alleen de kosten van de bijzetting. Als je de grijfkelder zelf bouwt, ja, dat wint misschien het eerste hele duur. Dat wint de plaatselijke timmerman en de plaatselijke metselen. Maar dat er alleen een sastien op moest, dat kost een kapitaal.
5: Ja. De grijfkelders die binnen te vinden in het Tjerken in Friesland. Wordt er mij zo'n Tjerken een soort van mausoleum?
4: Ja, daar komt het in feite wel op deel. Als ik zeg hoe het in die tijd ging, dus net hoe wel meer sporen van waarom te vinden. Maar de Tjerken hong vol met rouwborden, met prachtige grijfstien, hele dure van gerenommeerde stienhouders. De stien vaak herenbanken, de herenbank stien vaak nijst de grijfkelder. Om al die verbanden als het ware, want ja, hier zitten wij en daar leidt uw familie aan uw voeten weer.
5: Ja, er binnen zijn 150 grijfkelders. Binnen die Allegheerde Sjen, ken je daarin?
4: Nee. Ik denk het, maar ik mag het even goed in kaart brengen. Dat een stuk of zo, dat er meer of meer inkomen kisten. Soms met taststemming. Ik denk aan de Nassau grijfkelder, daar is überhaupt niet samen in. En er binnen oren, dat is echt een oorspraak, meisje, maar. Maar er binnen een handjevol dik is wel inkomen, ja.
5: Als jou zo'n kelder ingaan voor je onderzoek, wat zocht je dan? Een stoffelijke omschotten?
4: Ja. Van alle grijfkelder dat ik zelf in West ha. En dat ben wel een stuk wat. Ja, dat troffen we zonder uitzondering en chaos aan. Want ja, ik bedoel, de ha ooit van die dikke eikenhouten kisten is die een zo'n centimeter dik van het hout. Maar de kifkroppen die fret alles op. Ik zocht een kisten. En als dan na een paar honderd jaar in zijn kelder komt, ja, dan treft net volle meer aan als ja, rom. En ik krijg vaak wel bonken, schedels, maar vooral rommel, modder, vocht.
5: André Buwalde, je bent een dwarfshistoricus. Waar ben wij nou?
6: Ja, we zijn hier onder in de grijfkelder in het Tjerken van Skertens. Die speciaal maakt is van de familie van Eisma. Een adellijke familie uit het dwarf. En misschien wel een heel mooi voorbeeld van het onderzoek wat momenteel gaat.
5: Wat is het de Sjen?
6: Wat dit de Sjen is, we zien hier een sinds 1900 toegankelijke grijfkelder. Je krijgt een mooi voorbeeld van hoe de adellijke mensen waren bijzetten. Mooi, wat waren nieuwe kisten natuurlijk. Maar wel een heel mooi voorbeeld.
5: Ja. Lees je er nog stoffelijke omschotten in?
6: Ja, in deze kisten, nieuwe kisten natuurlijk, binnen de restanten bij in de ene zit Kelder van Eisma, de kolonel werd het hier omdraaid. En in de oren zit de familie, dus ze zijn al je weer keurig in hun kisten bijzetten.
5: Wat maakt het deze grijfkelder zo bijzonder?
6: Ja, deze grijfkelder is heel bijzonder, omdat hier misschien eigenlijk alles wel is te zien. Maar betrekking tot die funeraire geschiedenis, he, van die adellijke geschiedenis, hoe dat er aan toe ging. Hij is toegankelijk, er zit een aparte ingang in, dit is de originele ingang. We zorgen onder de stingen, he, dit is de originele grijfstingen. We zorgen kisten, maar we zorgen ook wat er gebeurd is in de rin van de eeuwen met deze kelder. Hij is ook verstoord geweest, de stingen is een hele meter naar beneden gebracht. Dus ik denk dat hij eigenlijk alle aspecten wel een beetje mooi krijgt.
7: Waar is dit van?
8: Is onder op Friesland.
7: Oké. Okay.

0: Four Non Blondes en What's Up. Eerder in het programma, jij rest al de succesvolle editie van de Tallship Races in Haas. Maar, die volle meer te doen in de provincie. Ze koest in dit jaar heelendal in fantasy-sferen komen bij het Imaginarium Festival dat er houden waard. Maar wat houdt zo'n festival eigenlijk in daar?
1: Imaginarium zouden we omschrijven als een heel magisch familiefestival. Waar iedereen helemaal zichzelf en daar voorbij kan zijn.
2: Franca de Vriend, onderdeel van de organisatie hier op het Imaginarium Festival. We doen het even in het Nederlands. Ja. Wat voor editie is dit, Imaginarium 2026?
3: Nou, het sowieso fantastisch. Letterlijk nu al in de zin van het woord. Want dat is waar we voor gaan. Fantasie, gezelligheid, gemeenschap. Dus mensen echt gewoon samenkomen. Het is nu de 11e editie. Vorig jaar jubileum editie. En we gaan gewoon door. Alle records worden weer verbroken. Mensen uit Friesland vooral heel veel, wat echt geweldig is. En, maar ook uit buitenland ondertussen, hebben een goede naam. Dus ja.
4: Vroeger dat we klein waren, mochten we op een gegeven moment... We gingen naar de middelbare school, dus we mochten geen rittertje meer spelen. We mochten niet meer in die prinsessenjurken rondlopen. En hoe mooi is het, zelf als 62-jarige... om af en toe gewoon weer lekker te kunnen doen wat ik vroeger niet meer mocht.
5: Ik ben in de Ruïde.
2: Oeh! En wat houdt dat in?
5: De Ruïde is een oud-Keltisch... Ja, en natuurmens van vroeger.
2: Hey.
5: Die uitgeroeid zijn door de Romeinen.
2: En dat rint je dus nou om op Imaginarium?
5: Ja, dat klopt.
2: Josje de Wom, beetje eng uit.
5: Ja, video?
2: Ik zie je daar kijken in. Ik denk, nou.
5: Nou, dat valt wel mij toch?
2: Ja?
5: Ja, ik ben hartstikke aardig, hè? Oh. Zeker.
2: Had je dat gevoel hier om schreeuwen, Martin, op Imaginarium? Wat komt er dan bij jou op?
5: Ja, het is niet de eerste keer, dus ik vind het hartstikke leuk.
2: Ja. Bevalt goed?
5: Ja, het bevalt wel goed. Ja.
2: Krijg je goede reacties op jouw outfit?
5: Ja, meisjes kunnen je weer een beetje vreemd hoor, maar...
2: dat begrijp ik wel.
5: Ja. Ja, maar ik vind het wel leuk. Jawel.
2: Je kinderen van genieten?
5: Jawel. Ja.
2: Mooi.
5: Ja, zeker.
0: Ja, een vrolijke druïde dus. Gewoon in het cirkel op het Imaginarium Festival. Iets verder de Boppetaal op het Ameland, daar heb je ook een festival. Want daar wie het de Aronde Weekend Tiet voor Madness. Organisator Simon Verbruggen die vertelt wat er alle keer te doen is op het eiland.
6: Je kan overdag van alles doen. Van yoga tot dansen, tot je eigen kleding maken. Tot dus allemaal surf- en skate-gerelateerde sporten. En s'avonds feest vieren met allemaal bands en DJ's en nog veel meer. Eerste editie 500 man. En nu zitten we jaren later met 5000 mensen hier. We zijn in de basis misschien gewoon hetzelfde geweest met surf, skate en muziek. Maar eigenlijk in al die jaren hebben we altijd geprobeerd te blijven vernieuwen en nieuwe gekkigheid toe te voegen. Dus juist ook al werken dingen goed, bijvoorbeeld workshops of wat dan ook, kunnen ze ook beter uitgooien en wat nieuws doen. Dus vandaag hebben we allerlei dansworkshops die we nog nooit hebben gehad. En mensen staan meteen helemaal gek te gaan.
7: Dat is eigenlijk vrij bewegen. He, dus we zijn heel erg geprogrammeerd om overal over na te denken. Alles moet er op een bepaalde manier uitzien. Maar aesthetic dance gaat heel erg over ja, gewoon durven te voelen, durven te zijn. En het maakt echt helemaal niet uit hoe het eruit ziet.
8: Het is bevrijdend eigenlijk, denk ik. Voor mij het beste woord. En plezierig. En ook wel ja, ontmoeten. Maar ook vrijlaten tegelijkertijd. Ja, je moet eigenlijk gewoon alles loslaten. En ik probeer gewoon een beetje wild te doen. En een beetje het kind in mezelf aan te spreken. Het is wel aardig gelukt. Ik ben helemaal bezweet. En ik heb heel veel glimlachjes uitgewisseld met mensen. En mijn spieren zijn los. En ik ben er klaar voor, denk ik. Ik ben open en helemaal ready. Klaar voor madness. Ik hoop het. Ja.
0: Het Madness Festival dus op het Ameland.

0: als Dolly Parton, maar het weer Lainey Wilson en Funky Swallet.
1: De media van de morgen.
0: Jitse, Store Media.
2: Ja, de Ljouwerse kranten had een verhaal, Joert. Ze zetten er zelf ook al bij dat mij wel eens in de kranten. Namelijk, de bus wie je op tijd.

0: voor passagiers meer. Had de bus nog even wachten op passagiers die het misschien wat stadiger rennen. Nou ja, toen gingen de dwaren dicht en dus hoefde net iedereen een afspraak te missen, meldt de Ljouwerter kranten. Telegraaf had op de Fassie de ek een opvallend verhaal dat dit door een achtervolging op de A16. Daar had de politie achter een hoen oor zitten. En die had ze ek pakt.
1: Jitse, dank u wel.
2: Onder op Friesland.
3: Simmer in Friesland.
4: Segel Haas, van Trijen rond en mij 6 juli. Geniertje van de mooiste tallships, muziek, strittheater, foodtrucks, merken en volle meer. Van het volslijnde programma en alle informatie, zoek op segelharlingen.com.
5: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2 en 3 wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
6: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op Balt.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, Balt.nl.
7: Voor een nieuwe Citroën, Heima, service en auto's, is er voor Elsingen.
8: Van Santje Nottemijn 20 juli, het Fjouwerzandigste Veenhof Festival. Fjouwer dagen feesten, kamperen en de beste muziek. Met onder andere Davina Michelle, Robin Heerzen, Mooi Werk, Feuerengel, Outsiders, Coming on Strong en Oerend Hart. Shop voor tickets op veenhoffestival.nl. Het Veenhof Festival, met Stiepen, trog AD Vakwerk.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: Roerendijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
11: 8 uur, Levi van Eck met het NOS Journaal.
12: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 9 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Kort daarvoor had de Oekraïnse president Zelensky al gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Staatssecretaris Erkens versoepelt de regels rond het afschieten van probleemwolven. Als wolven mensen aanvallen, agressief zijn of meerdere keren vee aanvallen, kan er een vergunning komen voor afschieten. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar de staatssecretaris vindt dat langer wachten niet verantwoord is. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk moeten hun huizen uit vanwege een natuurbrand. De brand woedt in de regio Pyrenee-Oriëntaal. Het blussen daar is lastig, zegt correspondent Saskia Houtuin.
13: Het is een beetje bergachtig daar, moeilijk begaanbaar gebied. En daarnaast zijn de weersomstandigheden heel slecht. In de zin dat het heel warm en droog is in het gebied door de hittegolven van de afgelopen tijd. En er ook nog eens een vrij harde wind waait.
12: De renners van de Tour de France finishen vandaag in dezelfde regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De etappe gaat door, maar zonder publiek en zonder reclamekaravaan. De arbeidsinspectie heeft onderzoek gedaan naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak, is er sprake van intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. Het lijkt onderdeel van de cultuur van de school, zegt deze verslaggever van Omroep West.
14: Op het moment dat mensen eigenlijk nieuwe leidinggevende worden, doorstromen, dat ze eigenlijk het gedrag van hun voorgangers over lijken te nemen, dat het zo institutioneel is en dat het ook niet beperkt is tot 1 of 2 afdelingen of faculteiten van de hogeschool, maar dat het echt wel onderwijsbreed is.
12: Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar meer dan 100 meldingen binnengekomen. In het Lalique Museum in de Elzas in Frankrijk zijn vermoedelijk zo'n 20 juwelen gestolen. De waarde zou enkele miljoenen zijn, melden Franse media. De dader of daders zouden op de vroege ochtend zijn binnengekomen via een nooddeur. Er gingen meerdere alarmen af, maar de inbraak werd pas later ontdekt door een schoonmaker. Op het WK voetbal heeft Engeland zich geplaatst voor de kwartfinales. In een spannende wedstrijd wonnen de Engelsen met 3-2 van Mexico. In de kwartfinale neemt Engeland het op tegen Noorwegen. Dat land won vannacht met 2-1 van Brazilië. De Noorse doelpunten kwamen van...
15: Vrij Haaland. Haaland, maar een keer uithalen. Jongen.
12: Erling Haaland scoorde 2 keer. Het is voor het eerst sinds het WK van 1990... dat Brazilië voor de kwartfinales is uitgeschakeld op het WK voetbal. Het weer, op veel plaatsen nog bewolkt. Vooral in het noordoosten kan ook wat regen vallen. Vanmiddag een afwisseling van zon en wolken. De temperaturen lopen dan flink.

0: uiteen. Het wordt 19 graden in het noorden tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: En naast in de Friesen van der Monde, je hebt gewoon een bijzonder filmarchief dat te zien is op Schiermonnikoog. Of tenminste, van die in dit soort Schiermonnikoog. Gaat dat verhaal, je hebt Azen. Kim Wild, je stek.
2: Voor jouw naaie bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er van Elsie.
3: Friesen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
4: EasyZit.nl, dan zit hij al goed.
5: HWO hinder van een loszittend keusgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor je op? Wolle jou bij zwargelis leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan met kunstgebit aan huis via 06-83-242-162. Zwargelis leidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
4: Kom naar EasyZit in Burgum. Nou, ontzoom om dit 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl, dan zit hij al goed.
6: Goeiedag, welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasvaart. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasvaart.
7: Friesland van de Moor.
4: My ear.

0: Kim Wilde en Checkered Love.
1: Dit is Friesland van Hoorn.
2: My Erit Science.
3: Dan heb ik kritiek op die cameraman. Dan denk ik, jongen, maak eventjes een goed shotje.
4: Dan denkt u, Dick had dit anders gedaan.
3: Dick had het anders gedaan.
0: Dick had het anders gedaan. Het archief van de verneemde cameraman Dick Kool is onbeen on het Friesk filmarchief. En kitser Matten Bersma hier na de finale van de Ringerspartij in Ljouwt. Ja, hij er wat te smoor in.
5: Nee, hou maar op. Oké, werd hetzelfde.
4: Ja. Ja.
0: Dan hoop ik niet dat het van dit programma geldt, Jetsen.
6: Ik denk het net, ja.
0: Meer van hetzelfde?
7: Altijd wat hoors.
0: Keurig. En wat is dat, Aasen?
7: Ja, dat is eigenlijk altijd zo.
0: Weet je nou de bedoeling dat ik nou dan een muziekje instart, zodat het minder stilwijzers
7: hoeft? Ja, maar ik ken nou ook al vers en vertellen wat we Aasens vertellen.
0: Nou, dat ken ik.
7: Dat git namelijk is toch wel heel leuk nijs uit Drenthe. Dat git door de oehoe, denk je het namelijk poehoer best mij.
2: Goeiemorgen,
1: dit is Friesland van de Moorn.
0: Notiet van het Waberucht en dat komt van Sibbele Waaier.
8: Een hele goeie morgen. Joort heerske de bewolking. Daarbij valt er nog wat rein of een bui. Letter op de dij is er nog wat zinnen. De temperatuur rint op naar zijn 20-21 graden. De wind is matig, ontkrachtig en komt uit westelijke richtingen. Joen en vannacht is het droeg en rijst waarbij de temperatuur omleeg gaat naar 15 graden. Morgen is er net een volle verhoring in het waarbeeld. We horen een afwisseling van wolken, soms wat zinnen en een bui. Bij een matig, ontvrijkrachtige west, letter en matwestenwind met de 20-21 graden. Meer over het waar. Oren jaloeren.
0: Heb je een begrip in Hilversum? Cameraman Dick Kool gaat het dan oor. Voor de AVRO reisde hij de hele wereld oor en versloeg onder meer de oorlog in Vietnam. En hij is in pensioen in de jaren 90 verhuisde er met zijn vrouw Lina en zijn camera naar Schiermonnikoog. Op de eiland ging er geen storm, dorpsfeest of oorevenement voorbij zonder dat Dick en zijn camera erbij waren. Ze smieten een grote collectie op die te digitaliseren is. En verslaggever Dennis Terpstra die praten met Jurjen Enzing van het Filmarchief en mijn widow Lina Kool over die collectie.
9: Dit is de grootste collectie die wij ooit hebben binnengekregen in deze omvang van één maker. We hebben natuurlijk ook al van andere organisaties dat we films binnenkrijgen, maar 600, dat is niet iets wat we elke week binnenkrijgen. En dat het zo'n mooi beeld geeft van dat eiland is voor ons heel, heel bijzonder en mooi dat we dat ook met iedereen kunnen delen nu.
0: Hoe was hij als cameraman?
3: De rust zelf. Hij wist hoe hij de mensen moest benaderen. Hè? En dat is natuurlijk heel belangrijk, zeker als je een interview filmen moet. Dan moet je iemand rustig benaderen.
10: Wat is het dan? Toch fris en knap. Bultje wat ik zocht.
9: Normaal als mensen een camera op zich gericht krijgen, word je in één keer heel zelfbewust. Of je wordt wat nerveus van. Maar je merkt dat die bevolking van Schiermonnikoog dat hem kende.
3: Aandacht, als hij dan iets draaide, dan had hij er ook alle aandacht voor.
0: Oprechte aandacht.
3: Ja, oprechte aandacht, ja. Ja. Kijk, toen hij in Praag zat in 1968, is hij 3 weken zoek geweest. Ik had totaal geen communicatie. Ik wist ook niet of hij dan leefde, ja of nee. En toen kreeg ik ineens van bedrijf Cinecentrum, kreeg bericht. Ja, hij is nu over de grens en hij heeft iemand meegenomen. Toen heeft hij een vrouw van 18 jaar meegesmokkeld naar Nederland. En die heeft hij ook nog voordat hij thuis kwam haar het Nederland laten zien.
0: Want waarom had hij die vrouw meegesmokkeld?
3: Zij was verliefd geworden op een jongen van Bata Internationaal. En daar was ze verliefd op geworden. Maar die jongen die woonde hier. En die moeder had dicht zijn auto zien staan bij de ambassade in Praag. En die is daar naartoe gelopen en zei, kan jij mijn dochter mee naar Nederland nemen? En dat heeft hij gedaan.
9: Wij zijn nu, denk ik, zo'n 9 jaar bezig geweest. Het was zo'n 9 jaar geleden dat ik voor het eerst bij Lina thuis kwam. Dat zij liet zien wat ze daar allemaal had liggen. We hebben in die loop der jaren alles hier naartoe gehaald. We hebben ervoor gezorgd dat alles wordt gecodeerd, goed in ons systeem komt. Maar ook dat alles is gedigitaliseerd. Bijvoorbeeld op deze setup, hè, dat we videobanden afspeelden en kunnen opnemen. Nou, die beelden zijn daarna allemaal beschreven. Zorgen dat er ook een goede context bij gegeven wordt. En nu is alles op onze website te zien. In ieder geval wat beschikbaar is.
3: Dick was met trots. Jongen, jongen, wat heeft die jongen gefilmd? Dat zeg ik regelmatig. En als ik televisie zit te kijken, dan denk ik, had die cameraman dat nou niet zo kunnen doen? Want dan heb ik kritiek op die cameraman. Dan denk ik, jongen, maak eventjes een goed shotje.
4: Dan denkt u, Dick had dit anders gedaan.
3: Dick had het anders gedaan. Die was detail. Ja, geweldig.
9: Ik denk dat dat hem wel inderdaad wat typeert. Van nou, zorgvuldig. Hij was natuurlijk ook heel erg vakbekwaam. Hij is jarenlang professioneel cameraman geweest. Dus je ziet ook dat hij er echt wat moois van maakt.
4: Wat maakt dan dat die films zo'n impact hebben?
3: Omdat het gefilmd is vanaf die tijd al dat we hier zijn. Hè, vanaf 2000 sowieso. Dat er personen opstaan die al overleden zijn. Dus als je hier nu bij het Heerenveer, bij het cultureel centrum, films zien, dan gaan ze speciaal. Want dan zeggen ze, oh, oma staat er ook nog op. Of papa staat er ook nog op. En dat vinden ze ook fijn om dat te zien. Want wie heeft dat? Film.
2: De media van de morgen.
7: Jitse, het Nijsertoren Media. Ja, dat komt uit Noord-Holland. Op het strand van Callands Oog koerst door Dan Roene Wiekijn die eigen waluut zijn. Want daar wienen heel wat draken te zijn. Vliegers in het Nederlands. Wie het Ierlijkse drakenfeest. Vliegerfeest nemen ze dat, hè. En daar wienen toch wel hele mooie draakjes, hè. Een vlerende eendvis, bigeliks. Of een enorme hamster. Of een draak in de vorm van een draak.
11: Ik vind ze heel mooi.
12: En waarom?
11: Ze hebben veel kleuren. Het zijn ook leuke karakters en zo.
13: Het is ook de verhalen die mensen hebben. En die komen kijken en de verwondering.
14: Helemaal fantastisch.
15: Ah, het is gewoon heel veel werk. Schat.
16: Maar het betaalt zich uit.
13: Ja, nou kijk om je heen.
7: Ja, hij moest trouwens van Goorlen, ja. Man. Van de organisatie wie hij. Van dat drakenfeest daar dus in Noord-Holland. Toen zijn een meisje kwamen daar op aan. En een oor fenomeen uit de loft, dat is de oehoe. Daar gaat het goed mee. Dat jaren we bij RTV Drenthe. In elk geval dus in Drenthe gaat het goed. De regionale omroep daar wie het mij. Mij het ringen van de oehoe.
17: Oh. Ja. Prachtig hier, hè. Oeh, en Drenthe gaat hartstikke goed. We zaten vorig jaar op 11 territoria. En ik denk dat we dit jaar wel eens de 20 zouden aan kunnen tikken, ja. Ik denk ook omdat ze overal broeden. Ze broeden zelfs op de grond of op een oud havennest. We hebben dit jaar voor het eerst een boedsel op een gebouw in Gelderland. Dus dat is ook hartstikke mooi. Dat is ook nieuw voor ons. Het zijn bijzondere dieren, ja.
18: Nou, deze twee zijn geringd.
17: Ja, precies.
18: Dus die zijn te volgen?
17: Ja. Wij hebben in 2024 een jong geringd. En die is nu weer als broedvogel ook aangetroffen in Friesland. Dat is hartstikke mooi. Prachtige informatie. Ja.
7: Oh. Ja, dus Drentse oehoes hier in Friesland.
19: Het valt mij wel op. Jetsen, volgens mij is het een beetje de simmer van de vogels.
7: Zo wat?
19: We hebben nog zelfs een soort vogelmeis gewoon op die orde manier. Vorige week is dat verhaal van die vogel in Grijnsland. Wat wie dat ik al
7: een moezebieter.
19: Een moezebieter. En die een Grijnser accent hier.
20: Hij valt me mee gewoon omdat er een nestboom op uw dak had. En dan neemt mijn partner en dan gaat er om en om. En dan vlees ook aan de rond. En dan weet ik van, ja, vrees.
19: Maar dat is in Drachten. Want daar is dus echt al een vogel op een kapperzaak bezig.
7: Het is de ene naar de oren vogel en sommigen haaien je dus last van. Dat, ja. Dat wie die vogel in Grijnsland, dat wie Friese vogel.
19: Ja. Die wie in Grijnsland.
7: Maar die beesten daar in Drenthe, daar hebben we geen last van. Die kan je gewoon vliegen litten.
2: Omroep Friesland.

0: Somber. En Homewrecker is bij Friesen van de Moon. We nog even Howard Keertsen, Menno van Swieten, Rick Minnesma en Jesse Steenstra. Die hebben voor de njogende keer dit seizoen het een vrij vermagepartij voen. Op de Rengersdij in Ljouwt versloeg het partoer in de finale Matten Bersma, Hessel Posma en Gerben de Boer met 5-4 en 6-2. Voor Bersma winnen de druven naar in Soer, want het was net de eerste keer dat hij dit jaar een finale verleer van het partoer van Jesse Steenstra.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moon.
3: Nee, hou maar op. Ja, ik heb hetzelfde.
2: Ja. Ja. In we zijn 1, 2, 3, 4, 5, 6 keer 6 gelijk.
3: Ja, nee, we winnen net, dus je hebt er helemaal niks van.
2: Nee. En dat is mooi als oorzaak dat het dan op de opslag te min verstigd is.
3: Nou, en dat vind je dan niet dat zo?
2: Nou ja, ik zie dat ongekeerd mis op Zuid-Gliek. Dat is echt succes is op Zuid-Gliek. En dat bedoel ik bij verstigheid.
3: Nou ja, dan zal dat het wel eens een keer. Dan ben ik op Zuid-Gliek net goed genoeg dus.
2: Het is een vraag, man.
3: Ja, nee, ja, blijkbaar net dus. Nee. Zo simpel is het.
2: Ja. Want ja, je wil ze er wel eens een keer al keer zijn.
3: Het zou het mooiste wezen, ja. Maar ja, het slaagt het net.
2: Nee. Maar het is jullie en die man die begint er toch wat te krijgen in hakt indruk. Dus ik had het idee dat hij steeds dichterbij komt. Is dat het gevoel, hè?
3: Ja, maar ja, dichterbij komen en er een keer doorheen klappen, daar zit een heel nog wel verschil tussen. En dat doen ze nog wel elke keer. Dus ja. Wat dat betreft... ja, maar er al wat bij u wat gebeuren, wat bij hun wat gebeuren. Maar als dat nou geen, dan geef je het nog niet winnen.
2: Nee. Nou ja, en dan stel ik de vraag hier. Maar wat maakt dat met FSD dan bij hem gebeuren om het wel winnen te kennen?
3: Nou ja, ten eerste hoop ik dat Erwin gauw weer fit is. Dat we Moshi Train een keer te kennen. Ik denk dat Rick nog wel een verschil had. Dat zij Moshi Train wel fit binnen en erop stingen. En elke week allemaal een keer te kennen. En dat wij een hersel hebben, maar dat elke keer wel mooi. Mooi geweldige vervangers om het zat te sezen en respect en hartstikke mooi dat ze er binnen. Nou ja, wij waren het heel veel gedeelte, groot gedeelte als Moshi Train elke keer de man.
2: Ja, nou ja, dat is eigenlijk het vervolg van mijn gesprek, want dat maakt reuze vervelend werd dat je maar steeds met Daniel Liesiger komen weer van je witte die door een omloop kunnen maar weer om de zender zijn. Dan moeten we erin bij. Daar komt echt geen vestigheid in. Dat is Jim Neudeel gewoon. Dat is gewoon een groot Neudeel.
3: Nou ja, Hessel is een Farinse en die mat achterin en die mat ik een hoop slaan wat die jongens nooit doet. Nee. Dus dat is ten eerste. Daarna heb je dan een vervanger erbij. Mooi een Daniel of een Rensen of iemand die stopt is of wat meer onder de ranking zit omdat ze het verliezen. Dus je doet al mooi respect en Gerben, maar je doet altijd iets in die wat geen ritme heeft of wat minder is. Ja. Nou ja, dus in principe een match zit ik gewoon winnen. Ja. Zo simpel is het.
2: Ja, dat is wel een punt. En dan praat ik even met Erwin Sielstra. Ik zei nou, na je week is Bols, wat Tinks is er weer bij. Hij zei, ik hoop het. Ja, het is zo'n lastige blessure, een blessure, Matten. Wat is belierd? Wat is Jim belierd? Hoe denk je hem erover?
3: Nou, hij viel het, wij net. En hij moet hopelijk in de zo gauw mogelijk trainen. En dan kan hij zien waar hij last van heeft en wat die jongen kan. En we hopen dat hij er zo gauw mogelijk bij is.
2: Ja, maar daar zit een ongelooflijk bakse onwissigheid in. Hè? En de vraag is, hoe lang wil je hem dat ongezien?
3: Ja, dat loopt bij Erwin. En of jou 4 weken. En ik denk net dat het onduus is om te zien hoe fit hij is. Dat mag hij zelf onvielen. En ik hoop dat Erwin zelf realistisch genoeg is dat hij wel of net keert ze kan.
2: Ja, en dat die zei van jongens, dit wordt hem net. Wat is dan het belierd?
3: Ja, dat zien we dan wel weer.
2: Ja? Is er net een vervanger in Holland?
3: We hebben het al een keer proberen met bepaalde vervangers. Maar als ze koen net of woon net of die hinden wat oors, ja, dan hoort het gauw op.
2: Maar wat ik nou begrepen heb, dat er wel een vervanger wijze kinder zoe. Die zei nou, als het aan jullie is en naar de PC te gaat, dan zoe ik het misschien wel doen willen.
3: Ja, dat is heel mooi van.
2: Wist ook wel wat ik op doel.
3: Ja, dat is hartstikke mooi dat hij dan beschikbaar is.
2: Anders was er
3: nou. Die er nou misschien ik wel bij hebben. Ja,
2: hij woont al net.
3: Nee, hij heeft wat oren ding. En hij is maar een redenstap natuurlijk. En dat is helemaal het erg. En we gaan er eerst voor nu dat Erwin er is. En mocht er een andere situatie voorkomen, dan show je dan weer hoe dat rent. En dan geef je nou nog net beslissing.
2: Nee, dat besnap ik. Dat kan ik net beslissen. Maar dat zou wel de vervanger wezen. Had ik er eens reëel naar show. Hoe is dat dan? Ik denk hetzelfde.
3: Ja, weet ik net. En dan ben je misschien ook keertjes. En dat zou heel sneu wezen. Maar dat Steven en Pieter Jan en Gerben misschien net op een PC staan. Toch wel wat er maar gebeurt in de ranking.
2: Ja,
3: dat ken ik nog. Dan ben die jongens ik hoor. Ja. Dus ja, dat show je dan wel weer.
1: Van de middag bij Omroep Friesland van Fjouwerontwijs.
4: Wow, wat is dit mooi.
5: Onderwijs.
6: Ja, dit is prachtig.
1: De ideale combinatie van muziek, nijs en heftegrond.
7: Ik begin met een meer een charme offensief.
8: Als toen de wijs wist naar huis.
9: Help, dit is eng.
10: Als stond iets of vier.
11: Hé, wacht.
12: Van lekker op de bank.
5: langs is. Dus zo is het ook. En dat gaan we ook doen.
1: Maar Erik Enema.
6: Komen er al wat ideeën binnen eigenlijk?
1: En Jan Derda.
8: Wat we eigenlijk bedachten destijds toen dat opruchten waard.
1: Van de middie van Fjouron Sijs.
9: En dan maar voorstappen.
1: En de Wijs.
5: En nu dit.
10: Vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
11: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
10: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
12: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
13: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
14: Hans, alleen de prijs is anders.
15: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
16: Kom nu naar 1 van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
15: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
17: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
18: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Jelven Jochenen. Jitse de Vries, goeiemorgen.
19: Goeiemorgen.
0: Het Fries Filmarchief had 100 films digitaliseerd en online zet van cameraman Dick Kool. Vanaf de jaren 90 had hij 3 decennia lang het eilandlibben op Schiermonzee Fastlijn. Hij filmde alles, van stwarmen tot lokale voorstellingen. Jurien Enzing is coördinator van het Fries Filmarchief en hij zei dat het een hele bijzondere collectie is.
20: Dit is de grootste collectie die wij ooit hebben binnengekregen in deze omvang van 1 maker. We hebben natuurlijk ook al van andere organisaties dat we films binnenkrijgen, maar 600, dat is niet iets wat wij elke week binnenkrijgen. En dat het zo'n mooi beeld geeft van dat eiland is voor ons heel, heel bijzonder en mooi dat we dat ook met iedereen kunnen delen.
0: Op de Schotelandse weg bij Warnsterzweeg is vannacht een auto in brand vlijn onder het rieden. De bestuurder die zette die auto voortaan dadelijk zonder kant en belde de brandwacht. Dat weer krek na middernacht de rekken net in verwonden bij die brand in die auto. In oude tjerken lezen verspreid over heel Friesland meer dan 150 graafkelders. Dat weer rondes dat de Friese adel en veroorstende meesken meer dan 1300 verstorne familieleden bijzetten lieten. De Friese schrijver Hessel de Walle die is dwaande mijn onderzoek en een boek naar de geschiedenis van die Friese graafkelders. Hij vertelt wat hij ontrof bij het openen van een van die kelders.
21: De ha ooit van die dikke eikenhouten kisten is die een zo'n centimeter dik. Ik vond het hout, maar de kifkroppen die fret alles op, exokke kisten. En als dan na een paar 100 jaar in zo'n kelder komt, ja, dan treft net volle meer over als ja, rommel. En ik heb vaak wel bonken, schedels, maar vooral rommel, modder, vocht.
0: Vrijwilligers had 2 dagen lang op ziek west naar een ring van SC Heerenveen-speler Dylan Vente. Hij had er haast wist van, Vente, dat hij zijn ring verlen is verorgend onder oefenwedstrijd van zijn clubje in de Graafschap. Die wedstrijd waar het Vreetnieuw spelen op het complex van VV Akrum. Met metaaldetectors is daar het veld troch meerdere vrijwilligers oorzaakt, maar ontnota is die ring dus net voen.
19: Nou, wat kon er? Als dat kijkt gebeurt als bij mij thuis, dan doe ik trouwens erop als geen in de minder ziek het.
0: Oh, en waar?
19: Ja, dat weet ik dus net.
0: Oh.
19: Ja, ik het vertel.
0: Ja, nee, ik denk dat we best niet ringen. Goed West.
22: Te warm om te werken? Net voor Ergotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's. Altijd creëers leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm. Ja, wis. Ergotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
2: Voor een nieuwe Fiat. Haima, service en auto's. Is er voor Elsen.
9: Men wat komt men wat dreig uit die stoel. Zelfen hoor ze soms je en hij zijn steen op stoel.
18: Maar lieve, dat is ons net te betellen.
9: Wel nee, mem. Wie zit gemaakt, op een jouwer, haar ze skitter in de gloed naaien, maar ik broekte en altijd mooie onbierings.
18: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt op een jouwer? Des is goed.
23: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
18: Voor een noffelijke stingen op stoel en na je af een broek neemt zit gemaakt op een jouwer. Des is goed.
24: Friesland van de Moor.
25: Erit Science.
0: Dadelijk dan zullen we nog even waarom op het weekend van de Tallship Races in Haas. Maar eerst jij even hoe het komt mij. Het waar Sibbele Waaier, goeiemorgen.
26: Een hele goeiemorgen.
0: En hoe liek het qua waaier goed?
26: Joet, oordij, dan oorheerske de bewolking. We hebben nou en dan wat rein of een buiken. Somtien kan de zinnen er ik even bij komen. En ja, dat is het waarbeeld wat we de afgelopen dagen in dat hebben Joet eigenlijk ik weer. De temperatuur rint op naar zo'n 20 graden. Bij een matige ontkrachtige wind uit het westen. Die jong wat oud neemt en jong en vannacht is het dan droog. En is het maar 15 graden vrij koel.
0: Hoe komt dat morgen?
26: Morgen, dan hebben we net volle verhoring. Maar het is wel zo dat de zinnen misschien iets meer rondte krijgt. En de kans op een bui of rijwetter langzaam wat aanneemt. Dus dat is eigenlijk al een heel iets beetje het begin van een verhoring. Er staat nog altijd de matige, ontvrijkrachtige west, natwestenwind. En de temperatuur die, nou, die rint weer op naar zo'n 20 graden. Dus dat is eigenlijk de afsluiter van een periode, maar een paar dagen dat we het wat meer bewolking hier, maar nou en dan wat rein. Nijmegen, dan zullen we wijzen dat er een hege drukke gebied vanuit het zuiden van Europa richting de Britse eilanden schoot. Dat jouwt dan meer zinnen, het bloed dan droeg en stiert dan een matige natwestenwind. En door invloed van die zinnen rinnen de temperaturen ik wat verderop naar zo'n 23 graden, een hele noffelijke temperatuur. En in de nacht leidt dan de temperatuur weer om de 15 graden heen. En eigenlijk hebben we stellen dat, dan pak ik de tongjes dan even gauw bij, dan hebben we nog wat meer zinnen, dan ben ik wel eens wat stapelwolken. De wind die ziek het geende wij de nathoek op. Het bloed droeg en de temperaturen die lonken we naar de simmerske waarden van 24 graden. Dus we staan eigenlijk aan het begin van een hele aardige wieke. Mij knap waar.

Gerben Douwstra en de Zadelroekers. En thuis, als dan hadden we het hoe de Tolship race is, dan juist goed dat we al een weekend. Maar eerst deze even voor Dylan Vente, de speler van SC Heerenveen, die het hierin kwijt is.

0: Abba Widot en Ring Ring. Wiekelins van Marit Steenbergen met Jen 5068. Een nieuw roodrecord op de 100 meter vrije slag. Sneurtejoen kwam ze in Eindhoven weer in actie op die afstand. En op een nij zette de zwemster van Jesterwoord een tiet onder de 52 seconden op de klok. Verslagjouwer Andor Faber, die wie ek in Eindhoven om Steenbergen te vregen nij dat historische roodrecord.
1: Dat er nog nooit iemand harder heeft gezwommen, daar kan ik nog niet echt bij.
2: Nee. En dat voor een famke uit Friesland.
1: Ja, nou ja, en dat zou ik ook blijven, denk ik. Want ja, ik weet niet, het leven is niet anders wat dat betreft of zo. Nee, het is niet dat mijn leven ineens helemaal glitter en glamour is of zo. Nee,
2: dat bleef gewoon niet zelfs. Maar het is voor uw provincie, voor Friesland natuurlijk, staat bijzonder. Want zwemmen is zo'n grote sport. En dat dan hier nu uw provincie, ja, San record zwemt. Ja. Has dat besef al?
1: Nee, dat besef is eigenlijk ook niet. Daar had ik ook eigenlijk helemaal nog niet over nagedacht.
2: Maar dit is ze.
1: Ja, nou dank je.
2: Wat wie nou het mooiste, de mooiste reactie die je zo de oren de week gehad hast?
1: Oh, weet ik eigenlijk niet. Gewoon het feit dat er zoveel reacties kwamen, dat vond ik al wel echt heel mooi. Echt mijn telefoon was ontploft en op Instagram en gewoon mijn eigen telefoon op WhatsApp en alles. Het was echt gekkenhuis. Ik denk dat ik eigenlijk alles inmiddels wel heb beantwoord, maar ja, het blijft hier nu ook gewoon komen. Ik bedoel, ik kwam hier donderdag binnen. Ja, iedereen wil eigenlijk even een praatje maken en feliciteren. Dat is wel echt heel bijzonder.
0: Ja, omdat we zo het zwem, dan ik nog steeds in het wetter, welk op het wetter. Honderdduizenden bezoekers kwamen dit weekend naar Haas om de grootste historische skillskippen van de wereld te bezien. Voor de vierde keer wie de sterke gasthaven van de Talships Races. En directeur Lieuwe Krol wie na 3 dagen tieren tevreden. Naar orde van het evenement, maar wel een beetje wurg.
3: Heel veel blijde mensen aan. De Engelse organisatie die had inmiddels al min of meer onjong wat ze ervan vinden. Die ben heel tevreden. De trainees en de kapiteins uit de schroeven, zat ze juist te zijn over hoe het verroen is en de activiteiten voor haar. Dus ja, meer dan tevreden.
4: Hebben we enig idee hoe volle mensen uit de West hebben ontnota in dit weekend?
3: Ja, ik zei juist, nou, morgen weet ik waarschijnlijk wat cijfers, maar ik weet het net. Ik ken het globaal iets, zoals de eerste dag wie je volle drokker als de eerste dag jouw Rieling. Dat werd ik bevestigd door Arriva en dat soort dingen. De tweede dag wie je bij u, deze keer, ik drokker als de vorige keer. Maar de vorige keer wie dat een tongsje en een vreet. En nu wie een tevreden en een sneur. Ik denk dat het wat rustiger is als de tweede dag van vorig jaar. Ik denk dat we per saldo nou iets heger zitten als Fjouwerielien, maar doe je in de laatste dag met 9 en nou op een maandag. Ja, ik heb geen idee. Het is een werkdag voor heel veel mensen, dus ik heb geen idee.
4: Waar zitten we Fjouwerielien dan op?
3: Ja, zo'n 300.000. Even heel globaal 40, 60, 100 wie je toen in duizenden. Ja.

0: The New Radicals en You Get What You Give.
1: De media van de morgen.
0: Jitse, vertel.
2: Ja, de beide Friese kranten, de Ljouwerse kranten en het Fries Dagblad, die gaan joot op de fasciede, wat ze nemen het rollend respect. Oude legerwijnen, een grote kolommen van authentieke jeeps onder oren uit de Tweede Wereldoorlog, die is dit weekend terug het Noord-Eesten van Friesland lutsen. Die zijn daar bij meerdere zorgcentra even stopt. En met die tocht worden de vrijwilligers van dat initiatief dus rollend respect. Eigenlijk de meesten in die zwaarcentra een mooie dij bezwaarje. Want ja, sommige van die meesten die hadden de oorlog meemaken, die hadden de bevrijding meemaken. En die hele kolonne van auto's die brengt dan herinneringen boppen. En die leerde ik met daar peteren oor de vrijheid, peteren oor mijmekoor dingen van en peteren oor de skiertnis. Het Fries Dagblad dus en de Ljouwerse kranten die kiezen beide van een foto van een oude legerwijn tussen. Ja, met alle respect, tussen oude meesken op de fasciede. De collega's van RTV NOF trouwens, RTV NOF, die hebben op hun website ook een filmpje staan van hoe dat alle keer gong is van die jeeps en hoe dat er alle keer uit shot. Dezelfde Ljouwerse krant had op het katern Friesland een verhaal over de buurtcamping. In het bijzonder de buurtcamping in Houlerwijk. Die weer speciaal van meesken uit Houlerwijk die het net op vakantie koeren. Zou wien ze toch even een weekendje voort. En vooral voor de Ben lees ik weer dat heel leuk. Die hadden Natuur in West. Die hadden onder oren bloedzuigers opzocht. Oh. En ja, dat wie toch wel een beetje spannend. Een van die famkes die vindt dat prachtig, zei ze in de kranten, dat ze dat nou schoen had. Want dat wie toch echt wel een hele jacht om dat beestje even te vinden. Maar ja, dat bleek er gewoon in de sleet te zwemmen. En dat is precies diezelfde sleet. We zeiden daar, ja, er ik nog in zwom hier.
0: Oei.
2: Dat is dan toch wel even spannend. Ze zei, ik dwars de sleet nou wol weer in. Maar dan maar tot de helte. Dus ont het middel in de sleet en verder net. Want ja, die bloedzoeger, die zit er dus nog ergens.
3: Arjen Overmaat is dit weer fris en fruitig in de startblokken van Noordervoor.
4: Ja, wies, want het is assemblatiet voor Noordervoor. Noffieke muziek bij de koffie. Ja, het is simmer in Friesland.
3: Ja.
4: Dus wij hebben muziek in Noordervoor, hier in Zwitserburg onderwijs.
3: Nou ja.
4: En die doekt ergens de provincie in. Het is voor mij echt nog een verrassing. Naar iets wat mij de simmer te krijgen had. En wetter, leuk. Ik.
3: Simmerse zaak.
4: Simmerse zaak. Dus ik ben heel benijd eigenlijk. Wees uithingend. En dat die hebben we. Maar als het nogelijke muziek bij de koffie, de Talking Heads, dacht ik maar even. Road to Nowhere.
3: Ja, dat klinkt een beetje als een prijsvraag. Spot de verslag, jou, maar dat is het net, leuk. Ja,
4: nee, dat is het dan net. Maar ik ben heel benijd wees Wallis.
3: Ja, nou, dat jij haast dus bij Arjen Overmaat in Noden voor. Dit hier Friesland van de Moor van Joert. We hebben er mon vanzelfs weer. Maar nee, simmerse muziek. En ja, simmerse zaken. Dan gaan we het maar op. Van nou en over gedij. Hoi.
5: Onder op Friesland.
6: Simmer in Friesland.
7: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij Adelgraaf.

0: Sensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor. Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com. Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
1: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
2: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouder.nl.
1: Samen investeren in morgen. Bekijk de op.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
4: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Konijnen worden bij fokkerijen vaak mishandeld. Dat stelt belangenorganisatie Animal Rights na het verzamelen van undercoverbeelden. Met een drone en een camera hebben ze vastgelegd hoe dieren worden behandeld. Dat meldt Omroep Brabant. Op beeld is te zien hoe dieren bij hun nekvel, oren of poten worden gepakt en vaak met te veel tegelijk op één hoofd zitten. Volgens Animal Rights zijn deze handelingen strafbaar en gaan ze rechtstreeks in tegen de richtlijnen voor konijnentransport. In het zuiden van Frankrijk zijn zo'n 10.000 inwoners geëvacueerd vanwege natuurbranden. Die woeden vooral in het departement Pyrénées-Oriëntal, dat is vlakbij de stad Perpignan. Het vuur heeft al een gebied van 4500 hectare in de as gelegd. Zeker 700 brandweerlieden zijn in de regio ingezet om het vuur te bestrijden. Lokale autoriteiten noemen de situatie op de grond zeer moeilijk. Engeland heeft zich op het WK geplaatst voor de kwartfinales na een 3-2 overwinning op Mexico. In de volgende ronde nemen de Engelsen het op tegen Noorwegen, dat eerder die nacht met 2-1 te sterk was voor Brazilië. En het water in de grote rivieren staat zo laag dat veel schepen niet meer kunnen varen. De lage waterstand is het gevolg van de weinige regen die de afgelopen tijd in Nederland is gevallen. Ook eigenaren van woonboten merken hier inmiddels de gevolgen van. De verwachting is dat het water de komende dagen nog verder zal zakken. Het weer tenslotte. In het noorden is het bewolkt en valt plaatselijk wat lichte regen. Verder naar het zuiden blijft het droog en breekt regelmatig de zon door. Rond het middaguur liggen de temperaturen van noord naar zuid tussen 18 en 22 graden. En tot zover het nieuws.
5: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
6: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
7: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.

alsof ik nooit bestond. Ik word vergeten, maar mijn naam komt uit jouw mond. Jij vangt de stukken die ze breken op de grond.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst AutoCinico u een prachtige 173ste PC toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
2: para Link & Co. Guiana Cinico.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
4: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
5: Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 10 doden gevallen. Volgens burgemeester Klitschko is een woongebouw in het noordwesten van de stad beschadigd geraakt. Meerdere mensen kwamen onder het puin terecht en ook andere gebouwen in de stad werden getroffen. Het is nog steeds niet duidelijk waarom de netbeheerder gisterochtend de stroom moest uitschakelen voor een deel van de inwoners van Tilburg en omgeving. Medewerkers in het controlecentrum van Enexis zagen dat het stroomnetwerk overbelast dreigde te raken, maar de oorzaak daarvan wordt nog onderzocht, zegt Enexis. Het kan zijn dat er lokaal ineens heel veel stroom werd gebruikt, maar het kan volgens de netbeheerder ook zo zijn dat er iets is misgegaan met de metingen of de interpretatie daarvan. Konijnen worden bij fokkerijen vaak mishandeld. Dat stelt belangenorganisatie Animal Rights na het verzamelen van undercoverbeelden. Animal Rights volgde 26 transporten van fokkerijen naar slachthuizen en legde met een drone en camera vast hoe de dieren worden behandeld. Dat meldt Omroep Brabant. Op beeld is te zien hoe de dieren bij hun nekvel, oren of poten worden gepakt en vaak met te veel tegelijk op één hoop zitten. En de parlementaire enquêtecommissie Corona begint aan de zesde en laatste week voor het zomerreces. Met als thema vaccinaties en het coronatoegangsbewijs. Aanstaande vrijdag wordt oud-minister Hugo de Jonge voor het eerst voort. En vooral het coronatoegangsbewijs is omstreden. Vanaf september 2021 was het 5 maanden lang verplicht om dit te tonen in openbare gelegenheden.

0: voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Dit is Omroep Zeelt non-stop.

beste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
4: Het aantal verkochte nieuwbouwhuizen is begin dit jaar sterk gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster. De verkoop daalde in het eerste kwartaal van dit jaar met 19% in vergelijking met dezelfde periode in 2025. De exacte oorzaak van deze daling is nog niet helemaal duidelijk. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 10 doden gevallen. Volgens burgemeester Klitschko is een woongebouw in het noordwesten van de stad beschadigd geraakt. Meerdere mensen kwamen onder het puin terecht en ook andere gebouwen in de stad werden getroffen. Het is nog steeds niet duidelijk waarom de netbeheerder gisterochtend de stroom moest uitschakelen voor een deel van de inwoners van Tilburg en omgeving. Medewerkers in het controlecentrum van Enexis zagen dat het stroomnetwerk overbelast dreigde te raken, maar de oorzaak daarvan wordt nog onderzocht, zegt Enexis. Het kan zijn dat er lokaal ineens heel veel stroom werd gebruikt, maar het kan volgens de netbeheerder ook zo zijn dat er iets is misgegaan met de metingen of de interpretatie daarvan. En de parlementaire enquêtecommissie Corona begint aan de zesde en laatste week voor het zomerreces, met als thema vaccinaties en het coronatoegangsbewijs. Aanstaande vrijdag wordt oud-minister Hugo de Jonge voor het eerst verhoord. En vooral het coronatoegangsbewijs is omstreden. Vanaf september 2021 was het 5 maanden lang verplicht om dit te tonen in openbare gelegenheden. Het weer tenslotte. Vanmiddag in het noorden veel bewolking. Er is kans op lichte regen of motregen. De temperatuur loopt op naar 20 graden in het noorden tot zo'n 24 of 25 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
5: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Dronrijn.

lekkerste muziekmix voor Noordwest-Friesland. Omroep Leeuwarden. 107.5 en

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst AutoCinico u een prachtige 173ste PC toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen:
2: Para Link & Co. Geonocinico.
3: Dit is Omroep Zilt.

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal.
1: Het kabinet wil flink investeren in nieuwe woningen voor ouderen.
0: De komende jaren
1: is de komende 420 miljoen euro extra vooruitgetrokken.
0: Het kabinet is er vooral een tekort aan huizen waar ouderen die zorg nodig hebben deels samenwonen.
1: Zogenoemde knaphofjes en clusterwoningen.
0: 420 miljoen euro bovenop de 120 miljoen die dit jaar al uitgetrokken voor seniorenwoningen.
1: Projectontwikkelaars en woningcorporaties kunnen de komende vier jaar geld uit die pot aanvragen.
0: Tussen Vlissingen en Disselhoek worden de duinen extra versterkt.
1: De stroming in de Zuidwesten komt in een zwakke plek. Komend najaar wordt het land 10.000 gestort op het waterschap Scheldestromen.
0: In Sri Lanka zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen bij een grote opstand in een gevangenis.
1: Zouden er zeker honderd gewonden zijn, volgens lokale media, zowel personeel.
0: De opstand begon gisteren vanwege een ruzie tussen twee rivaliserende bendes in de gevangenis.
1: In Sri Lanka zitten zo'n 40.000 mensen vast,
0: terwijl er maar 10.000 gevangenen.
1: De Belgische Voetbalbond heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de FIFA over de Amerikaanse spits Bellingham. In zijn vorige duel kreeg Bellingham een rode kaart. Officieel mist hij daardoor vannacht de WK-wedstrijd tegen België. Maar de FIFA maakte de schorsing ongedaan. FIFA-baas Infantino zou persoonlijk zijn benaderd door president Trump. En die prees de ingreep van de FIFA op zijn platform Truth Social. De Belgische Voetbalbond zegt verbijsterd te zijn over de beslissing. Het weer in het noorden bewolkt met soms wat regen of motregen. Op andere plaatsen steeds meer zon. Vanmiddag overal droog met een stevige noordwestelijke wind. Het wordt 19 graden aan de noordkust tot 28 graden in Limburg. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
2: Nee, Europese normen die bepalen hoeveel afval er in zee lezen mij. Volgen net, vindt Stichting de Noordzee. Verder het warme sibbelen, het Nijzen de Orde Media en de eerste muziekraad van Desiree.
3: Hebben jullie hinder van een loszittend keusgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wolle jou bij zwargelisleidje, eten en praten kinnen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06-83-242-1-2. Zwargelisleidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
4: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor else niet.
5: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
6: EasySit.nl, dan zit hij ook goed.
7: Van Santje tot en met 20 juli, het fjouwerzantigste Veenhop Festival. Fjouwer dagen feesten, kamperen en de beste muziek. Met onder andere Davina Michelle, Robin Heerzen, Mooi Werk, Feuerengel, Outsiders, Coming on Strong en Oerend Hart. Shop voor tickets op veenhopfestival.nl. Het Veenhop Festival met Stiepen, troch AB Vakwerk.
6: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij al goed.
8: Noi Friesland.
9: Jacob Stelwagen.

0: Dit is muziek Jootie No in Friesland, die van Desiree, dat zie je live.
1: Van Tolvo, moet je in horen, No in Friesland.
0: Goedemiddag, dit is No in Friesland met editie van Mandy 6 juli. De Tollship Races in Haas, Haven West. Hartwest ijs, want de schepen vielen op dit tijd Haasruts richting Antwerpen. En nieuwe Europese normen, die te bepalen hoeveel afval er in zee lezen mij, voldoen net. Fietsstichting de Noordzee. Nou is het waarbeeld in het kwad, mijn Sibbele Waaier, een goeie middje.
2: Een hele goeie middje. Vanmiddag overheerst de bewolking en valt er soms wat rein of nog een enkele bui. De rest van de middje ik wel eens wat zinnen schien. Dus die te matig ontkrachtige westenwind met 20 en 21 graden hebben we hier normale temperaturen. Jongen vannacht is droog, wordt het wat rijstiger en zakken de temperatuur naar 15 graden. Morgen is de naast jonken wolkenvelden ik wel eens wat rond te verzinnen. Er is nog altijd kans op wat stoorrein of een enkele bui. Bij een matige vrij krachtige westenwind, letternat west, wordt het 20 rond 21 graden. Meer hoe het waar, hoe een jaloeren.
1: Nijs, sport, ware muziek.
3: Dit is Omroep Friesland. No in Friesland.
0: Het hele weekend stief voor Haas in het teken van de Tollships Races. Dat begon vreed met de sail-in. En giet ontjoerd terug. De skippen flitten Haas en zetten koers richting Antwerpen. Waar we het dan over de sail-out. Vandaag gauw Simone Scheffer, die is in Haas. Simone, een goeie met je.
4: Goeie met je, Jacob.
0: Ja, als ik jullie layout bezoek, dan is het ginter kwart om Wien waarschijnlijk onder kust.
4: Nee, er staat een windkracht 6 en misschien wel uitzetters naar Saan. En wat ik begreep me is dat hij ik nog wat onhellet tjen naar Trajenta. Dus het is nog een dreig putje van gewond, denk ik, om hier goed uit te komen. Maar Arjen, we zullen hier, als we dat dadelijk even zeggen, lid, zullen we de eerste skippen die het kleer lezen om voor te gaan.
5: Ja.
4: Ik zei correct, Jacob, het is nog wel een dreig putje van gewond. Is dat zo?
5: Ja, dat is zo. We hebben nou heel eventjes wat minder wind, maar het windkracht 6 zoon en dikke zoon hebben al hond. En dat direct staat terug. Dus die sleper die hier voorlaat, die Jenny, die zal aan de grootste hertsogin Elisabeth, die treinmeerskoende die hier leidt, zal er eerst de kop in de wind loeken. En dan kan het skip vaartmaatje en dan kan ze wel op eigen kracht naar buiten. Maar ze matten gewoon van die legerwal. En daarna maar de eendracht
4: legerwal, voor de jongen die dat niet
5: legerwal, dat is de wal waar de wind opstiert.
4: Ja.
5: Maar als je voorstellen, die toegages, die vangen verschrikkelijke wind. En die skip heeft zelf wel een motor. Maar ja, om die kop van dat skip dan trots de wind te krijgen, ja, dan heeft de sleper. Ja,
4: en wat als het dan net slaggert?
5: Nou, als er geen vaart maakt of als die sleper het net lukken kan, ja, dan bloedt het al eens. Of als er onderwijs is, ja, dan komt er een schand op. Dan moeten wij een uurtje, Simone.
4: Ja,
5: dan,
4: dit gebouw kan wel wat het, toch?
5: Ja, dit gebouw wel, ja. Met elkaar. Maar het is de CMC, hoeveel mensen is die?
4: Ja,
5: nee, dat
4: had
5: maar net.
4: Ja, maar dat is dan de eerste die eruit gaat. Hoe zit het procedé er dan verder uit?
5: Nou, dan gaan die slepers, hè. De just al dat hier leidt de Jenny. We herkregen dat de Theo is al onderwijs. De Artemis van Bootsma. Al die slepers die lissen kleer. En zodra ze de ene furt is en op eigen kracht furt komt, ze begeleiden hem eventjes om te zien of het goed gaat. Dan komt het volgende, dat we de volgende vers maken. En die loeken ze eruit. Dat gaat per 4 minuten.
4: Ja.
5: Maar ja, dat zal aan ze vol een beetje vertraging opbrengen, denk ik. Ja. Want ze dissen skippen, nou ja, dat is eigenlijk nog vrij makkelijk. Ze is aan de buitenkant. Kerst saai in de wien loeken. Maar aanstens, dan moeten ze uit het dokje waai. En dan lissen ze omgekeerd. Dus dan moet dat hele skip ook nog draaid worden.
4: Ze moeten achteruit
5: eruit. Achteruit eruit. En dan hier in de Willemshaven. En dan moeten ze nog helemaal draaien. Ja. Nou ja, dan kun je je wel voorstellen, dan hebben we wel slepers nodig. De staatsraad die hier vreet tot rijden nodig. Nou, dat kan er nou wel fjouwen worden. Ik weet het net.
4: Maar,
5: nou, weet ik net, want hij leidt nou maar zijn kop naar zee, dus dat is makkelijker.
4: Dat is makkelijker.
5: Maar de Surlandet en echte Pasqual Flores, ja, die matten er achteruit uit. En dat dokje is net zo diep. Nou ja, en wat is er weer?
4: Kijktip, geen daar naar je dokje, want daar
5: is
4: de grootste kans dat het misgiet. Nee, dat is een grapje, maar dat het moeilijker
5: wordt. Maar ik mag wel zeggen, we hebben hier hele betoefde slepers. En daar ben wij heel blij mee, hè? Want zonder die slepers zou het nou
4: maar
5: even
4: is een kapitein nou zenuwachtig hier, hoor?
5: Nou, ik denk dat de gewoon binnen die denken van... Nou, ik hoop dat ik, als ze eenmaal buiten binnen wist... Wel, ze maakt nog trots stortenmelk, hè? Ze maakt tussen Vlieland en Skiel getrog. Nou, dat is eigenlijk het rotste stikje. Want ja, er stiest in een wien. De wind stiet er rechtop. En daar stiet altijd de meeste golven. En dan, nou, als het op IPC bist, dan rest je wel. Daar ben die schepen verbouwd.
4: Ja.
5: Maar de trog, ze hoorde ik net van land, kapiteins.
4: Nee.
5: En een zeeman bloedt de leeft op zee.
4: Ja.
5: En dat is ook het lest. Dat leest de mensen op zee van het kwallen, hè? Storm, blauw op zee. Alleen nog als het mat, dan geest naar binnen. Maar beschik je saffier mogelijk uit de kust te blauwen. Maar ja, dat kent het altijd, hè?
4: Nee, dat kent het altijd. Nou ja, de eerste giet hoor, 5 minuten
5: voor. Ja, 4 voor je half 1. Dan giet de eerste. En dan elke 4 minuten dan
4: Gitterberry in Voort, ja. Ja. Ja, nou, kapiteins horen net van Laan, maar de beste stuurder
5: is er al.
0: Nou, die beste stuurder hebben we dus gekregen. Simone Scheffer, wie is dat? Vanuit Haas bij de Tollships Races en de Sailouts.
1: Noi Friesland, Media Oersjoch.
0: Dit zijn de Vries, een goeie met je.
6: Ja, goeie met je, Jacob.
0: Wat is er voor in Noorden Media?
6: Nou ja, dat jeet dan toch een prot over dat opvallende besluit van de FIFA om de scorsing van een Amerikaanse voetballer Balogun op te scorten. Om teniet te dwangen, ken je ex-zissen. Er komt een hele grote kritiek op vanuit eigenlijk de hele voetbalvrouw, de UEFA. Die zei er wat van. Ik de jedere FIFA-baas Sepp Blatter, die had zijn kritiek uiteren. En de jedere trainer van Liverpool, Jurgen Klopp, die is verbolgen door dat besluit. Het zal je naam wijzen, dat besluit op aandringen van de president van Amerika, van Donald Trump. Dat die scorsing dus van die Amerikaanse speler die het waarom draait is, biedt VRT, de Belgische omroep, van het land dus België, dat het meeste lijst had van deze rode kaart die het nou net meer reed is. Omdat daarmee, die speler die zal jong ontreden, in België, de VRT, die begreep dus niet van dit hele besluit.
7: Die terugroeping van die schorsing is op zijn zachtst gezegd erg bizar en veroorzaakt commotie. De hele voetbalwereld, op de Amerikanen na, noemt het vals spelen en een schande. En het helpt ook niet dat het vermoeden van corruptie en politieke inmenging weg te krijgen is als natuurlijk Amerikaans president Donald Trump de FIFA via sociale media bedankt voor het brengen van gerechtigheid.
6: Ja, het lijsten we het is hier nou net als zijn, denk ik.
0: Ja, wat was het een president en daar hebben we bemoeid. En dat was Sepp Blatter. Verontwaardigd is die.
6: Ja, precies. Dat Sepp Blatter zei, jongens, samatje een voetbalboen net leren is op hemzelf al nice. Ja, daarom ben je een protte media die ter oor schreeuwen. Hier in eigen land, in Utrecht, in de wiek Hoograven, daar binnen buurtbewoners, inwenners van die wiek de stritten op gaan dit weekend. Want ze vinden dat er te hut rieden wordt in die wiek. En ze willen dat de gemeente een gevaarlijke stritten op Nij onleidt. Ja, dan dus op een wat minder gevaarlijke manier. En ook dat er een flitspeel komt en dat de oerstekplakken veiliger maken worden. Zeker 150 mensen binnen om die reden de stritten op gaan. Jerwe bij RTV Utrecht.
8: We willen veiligheid en bereikbaarheid voor iedereen.
9: Hij lag een auto op de kop, midden op de straat. Nou, je kan nagaan hoe snel deze persoon gereden moet hebben. En wat een geluk we hebben gehad dat daar niet net een vader met een kinderwagen liep.
10: We moeten goed op onze kinderen letten. Dat is onze verantwoordelijkheid. Alleen, je hebt hier heel weinig marge. Als je eventjes de teugels laat vieren, ja, dan kan het meteen fataal aflopen.
6: Ja, actie dus in Utrecht.
0: Ja, vaak binnen de buurt zelf, he, die
6: te hut rieden.
0: Er zal hier alleen een keer een verhaal mee maken in Frensen, die buurtbewoners klagen ik. Maar die heren in de stressen.
6: Ja, waar zouden die nou rieden? Ja, ik ga het buurt in de street in Loffen weer ook wel eens mee maken. Ja, maar dan weet ik het zelf. Dat je dan eerst denkt, och, wat rieden ze hier hut. En dan komen er van die drompels. En dan denk je, och, wat ben die drompels vervelend.
0: Ja.
6: Zeg je dat dan toch?
0: Ja.
6: Het is Jacob Simmer in Friesland, buis op de radio. En na je weekend denk ik in het echt. Al Mats Sibbelen daar misschien naast nog even wat te zeggen. Maar nou al waarschuw je meerdere ziekenhuizen en ook de Brandwondenstichting voor de Simmer. Net voor het Simmer waar, maar wel voor het barbecue waar. Eigenlijk voor die barbecue zelf. He, hoe meer dat mensen uit de barbecue aanstekken, hoe meer mensen uit dat ik doggen die dat misschien net zo vaak doggen. En dan liggen ongelokken en brandwonden op de loer. Een tip van de veiligheidsregio in Utrecht is, wees een barbecue bob on. He, dus iemand die verantwoordelijk is voor dat apparaat bij die hitte kolen. En ja, ek iemand die net drinkt. De brandwachtman Sjaak van de veiligheidsregio Utrecht, die jouwt een paar tips.
11: Het lijkt misschien vanzelfsprekend, maar barbecuen doe je altijd buiten. De rook die vrijkomt bij een barbecue bevat koolmonoxide. Zorg dat je je barbecue plaatst op een veilige afstand van bijvoorbeeld schuttingen, tuinmeubelen en heggen. Wat heb je allemaal nodig om te barbecuen? Houtskool en of briketten. Gebruik lange lucifers en houtkrullen. In sommige aanmaakblokjes zitten chemische toevoegingen en dat wil je natuurlijk niet in je eten hebben. Staat je barbecue eenmaal aan, verplaats hem dan niet meer. En zorg voor een goed blusmiddel in de buurt. Eet smakelijk!
6: Ja, zet de barbecue boeten en let hem boeten staan. Dat is eigenlijk dus de tip van deze brandwachtman die dan echt nog Sjaak heet.
0: Ja, het is weer in de Sjaak. Ik wil nou al barbecue Bob nomineren als wet van het dier.
6: Barbecue Bob, ja. Nou,
0: mooi hebben we het net.
6: Nee, ik denk het echt net. Zo is het wijze volle.
0: Nee.
6: Ja, maar het klinkt toch net echt heldhaftig, vind ik.
0: Nee, maar
6: nou,
0: het is
6: barbecue Bob.
0: Het allitereert mooi.
6: Ja, dat is hier.
0: Het is wel lekker wit, barbecue Bob.
6: Bewust onbeschonken, barbecue hoor.
0: Ja, geweldig. Oké, Jitse, dankjewel. Het is op dit stuit. Zotje minuten uithalven. Nieuwe Europese normen die bepalen hoeveel afval er in zee lezen mij. Volgorgen net vindt Stichting de Noordzee weer nieuwe muziek van Godband.
1: Omroep Friesland. Vers Tim Stolborg.
12: Voor het lezen en de beste muziek.
13: Beide dingen ben we druk mee bezig.
1: En vanzelfs sport en het water.
14: Dat is dan de belangrijkste.
15: Voorzelfs.
16: Bij nu de medische.

0: enkelband. En noodgeval. Het is nou 9 minuten voor Jalwien. Nije Europese normen die bepalen hoeveel afval er in zee lezen mij voldoen net. Dat zei Gita Maas van de stichting De Noordzee. De norm voor de afval in zee is kwartelijk invierd in nijvolging van dezelfde soort norm voor de afval op het strand. Een norm die is al jarenlang bestuurd. Maar stichting De Noordzee denkt net dat deze normen heel nuttig binnen.
1: Je ziet bij het strandafval dat ze daar, wat tot acties heeft geleid. Maar dat we eigenlijk het waarschijnlijk pas in 2033 gaan halen. Terwijl die norm er echt al jarenlang ligt. Dus het is ook de vraag wat dit gaat bereiken. En wat voor ons het grootste punt is dat er dus eigenlijk nu in de Noordzee geldt dat er geen afval bij mag komen. Maar daarmee maak je impliciet eigenlijk duidelijk dat alles wat er ligt gewoon prima is om een goede milieu toestand te halen. En dat is eigenlijk iets wat wij sowieso willen aanvechten. Dat je die aanname maakt. Dus we zijn heel benieuwd hoe dat gaat uitpakken.
2: Maar eigenlijk is het ook een vrij pessimistisch nulpunt dan.
1: Ja, wel redelijk. Ja, voor ons in principe geldt gewoon de zee zou schoon moeten zijn. Het is goed dat er nu een soort van uniforme regel is in de EU. We verwachten ook dat het wel gaat helpen met dat er uniform gemonitord gaat worden. Maar wat ook een heel groot ding is, is dat, dat we eigenlijk nog heel weinig weten van wat er ligt. In de Noordzee wordt er nu gemeten aan de hand van vistrekken. En Wageningen Universiteit heeft daar ook onderzoek naar gedaan. En daarin hebben ze eigenlijk aangegeven dat het waarschijnlijk maar 4% meet van het afval wat er ligt. En dat eigenlijk alle kleine stukjes afval door de netten vallen. Dus ze meten wel de plastic flesjes, zaken die we kennen die op de zeebodem liggen. Maar waarschijnlijk gaat heel veel van het metaal en afval van glas, dat nemen we waarschijnlijk geen eens mee. Dus het is best bijzonder dat je dan eigenlijk al besluit, we willen een norm zetten. Terwijl je eigenlijk nog helemaal niet weet hoeveel er ligt.
2: En het is ook lastig natuurlijk om daar zicht op te krijgen in de Noordzee. Wat doet Europa dan met de kennis die jullie hier aan het opdoen zijn?
1: Ja, nee, goede vraag. Ik weet dat de Rijksoverheid het in principe wel er onderzoek naar heeft laten doen. Van wat kan er nog meer worden meegewogen aan andere data. Ik weet niet in hoeverre dat voor de drempelwaarde bijvoorbeeld kan gaan gelden. Maar we hopen wel dat bewijs en de foto's die we hier aanleveren, dat meetelt. En dat het ook, aangezien de duikers hier al vele jaren meten, dat dit eigenlijk ook, ja, het is moeilijk om hier echt een trendmeting van te maken. Maar je kan wel aantonen of er een nieuwe type afval bij komen of wat er eigenlijk beweegt en gebeurt in de zee.
0: Zei het Gita Maas van de stichting De Noordzee. Het is een verslaghouder Lennart Kingma van de Waddenomroep. Simmeri Friesland.

0: 1973, wie dat? Van James Blunt. Het is Astel Wien, en dadelijk het regionale nieuws in het kort. Mij, Erik en Emma hier in Noord-Friesland.
1: De zondagste editie van de Tollships Races weer dit weekend in Haas.
2: Gigantische tollships, stoere matrozen, muziek en zingentoezende meesken op de kade.
1: Omroep Friesland is erbij.
2: Ik hiel het nog, had de skippen de haven weer uitvaren.
1: Tollships Races in Haas. Op radio, televisie en online.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
5: Ik koos wat mij raakte.
4: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
6: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
4: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
7: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
8: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
9: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Het is nou Jalwien. Het regionale nieuws Sint-Kwart. Mij, Erik Enema. Erik, een goeiemiddag.
10: Goeiemiddag, Jacob. Polsert krijgt een multifunctioneel centrum maar een zwembad. Die plan hebben BMW van Zuidwest-Friesland. Het gaat om de volgende fase van Hart van Bolzwart. Het college loopt 1,2 miljoen uit voor wat ze nemen een Green Stadspark, maar dus een MFC en een zwembad. Eindtakkemier moet er een definitief besluit nemen worden over de plannen van het remiseterrein daar in Bolzert. Gemeenten en provincies kunnen aanstens in actie komen met zijn probleemwolven. Die mag je aanstens jeder dierschetten worden. Als wolven we meestal omvallen, agressief binnen of meerdere keren hinders of veeomvallen hebben, kan er een aanschotvergunning verliend worden. Nevens de staatssecretaris van Landbouw binnen de problemen met wolven zoveel slimmer worden dat dit noodzakelijk is. In Bakkeveen is vannacht een man met zijn autootje een been botst. Dat wie even naar in. De man de field, de bestuurder, een man van 22 uit de gemeente Smellingelaan, is opgebracht naar het ziekenhuis. De binnenneffers de politie onwijzing dat de man dronken hier. De diek in Bakkeveen heeft een schoft uitsletten west voor onderziek. En het is weer raak of mis, kijk ze op het spoor. Tussen Hurdegriep en Ljouwen rijdt op dit stuit geen trein. Een seinstoring is daarvan de oorzaak. De stemming van het treinverkeer tussen Hurdegriep en Ljouwen wordt dit keer ons kwartier voor 12, zou het er melden.
0: Oké, Erik Enema, dank u wel. Dadelijk het warme sibbelen, oer oddelen het.
11: Men wat komt, men wat dreigt uit die stoel. Zelfen hoor ze soms je naar zijn steen op stoel.
12: Maar lieve, dat is anders net te betellen.
11: Wel nee, mem. Wie zit gemaakt, kop een jouwer, haar ze skitter in de gloed naaien, maar ik broekte en altijd mooie onbierings.
12: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt op een jouwer? Des is goed.
13: Voor een naaie jeep. Heimer, service en auto's. Is de van Elsenie.
12: Voor een noffelijke steen op stoel en na je af een broek niet zit gemaakt op een jouwer. Des is goed.
14: Segel Haas, van Treien onder mij 6 juli. Geniet je van de mooiste tollships, muziek, strittheater, foodtrucks, merken en volle meer. Van het volslijnde programma en al informatie, zoek op segelharlingen.com.
15: Goeiedag. Welkom bij de grootste Scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasgat. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontsjen in Sint-Nicolaasgat.
16: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreeg leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
17: No in Friesland.
18: Jacob Stelwagen.
19: Zemmer in Friesland. Omroep Friesland.
20: Een heel bijzonder moment, juster, voor paardenzwemster Lisette Bruinsma van het Jereveen op het NK Lange Baan zwemmen in Eindhoven. Ze zwom een wereldrecord op de 800 meter vrije slag. Hoe is het waarbrugd? Sibbele Waaier, een goeie middag.
21: Hele goeie middag, Jacob.
20: Ja, weer het in alle tunes en overal. Simmer in Friesland, maar het boeten zat er nog net zo uit.
21: Het shot er net simmers uit en toch is de wind net koud boeten. Het is een wat zoele wind die er stiert.
20: Ja, maar wel een vrij forse wind hier.
21: Het is op het moment een matige tot krachtige wind. Maar uitzicht is van 50, 60 km per uur op het water. Dus een stevige wind. Ja, ja. Dat klopt. Dus, maar goed, er komt beter waar om. Net dat het nou min is. Maar vanmiddag hebben we nog een soort bewolking. En we hebben eigenlijk wel geluk, want de gebieden Marijn en Buikers die loeken eigenlijk wat om het noorden heen, om eens heen. Juster heen met wel wat rijwetter. Tot nou, daar heb ik net volle bespeuren kent. Mijn waarnemers die zijn ik in Iesbrechten, wie 20 en heel, 0,1 mm. Nou, dat is vanzelf zo goed als droeg. Samar wie droeg, 20,1. Kwaaiem, 20,1. Zo bewolking. Waarnemers zei ik, er is in een peertellen short. Nou, ik heb ook een peker short, maar hij verdwon. Heel gauw weer achter de wolken. In Bakkeveen weet ik droeg, Njoortje komt en Jochen en Laakse met mijn 20,3. Helemaal niet koud. Het zijn eigenlijk hele normale temperaturen. Nou, vanmiddag horen we een matig want krachtige westelijke windtemperatuur. 20 graden. En ja, de kennen als een storke vallen, maar ik heb het idee dat ik naar de radar show dat het op het taf valt. Nou, jong vannacht is droeg. Temperatuur die zakken naar zijn 50 graden. En het werd rijstig waar.
20: Ja, en dat is zoals naar morgen. Want als hij zit voor de oorlog ons komt, is dat morgen al of mag ik nog langer wachten?
21: Nou, ik zal die geduld een beetje op de proef stellen. Morgen plakken we er nog een dag achteraan. Mijn wolkenviel. Ik was wat rond te verzinnen. De kans op mijn buiken horen we erin. Maar ik heb het steeds meer het idee dat het meer om mijn zinnen draait. Maar kleer, er kan nog een buiken vallen. We hebben uiteindelijk een groot verschil tussen Friesland en de rest van Nederland. Want hier is een jongetje. In het zuiden is het al plakken meer dan 24 graden. Maar dat heeft een meidje omdat wij dicht bij een steuring lezen. Ja, die is elke keer de bewolking nog jouwt.
20: Ja, mooi pech mij dus. Maar je trouw ook wel dat van waar het wel wat beter wordt?
21: We bouwen het nou op, Jacob. Waar dan komt een hele drukke gebied vanuit het zuiden. Dat loopt richting Schotland. De wind die wordt matig, noordwestelijk. We horen nog wel eens wat stapelwolken. Maar de zinnen die krijgt meer rondte. De temperatuur oprint naar zo'n 23 graden. En ja, dat is eigenlijk het begin van de verbetering. In de nacht is het nog zo'n 15 graden. En als ik dan nog even naar de tongen zoog, dan komt de zinnen er nog wat meer bij. De wind die ziekert het matten op, omdat het hege drukke gebied richting Scandinavië geeft. En de temperatuur die ziekert de grens op van 24 graden. Of misschien wel iets meer.
20: Nou, zo, dat ben de betere berichten.
21: Dat bedoel ik.
20: Hartstikke mooi. Nou, mooi positief einde. Dank u wel voor nu en nog een middag.
21: Hartstikke best. Dank u wel.
22: Van Tolve om het inroeren.
23: Bij Omroep Friesland. Nou in Friesland.
24: Omroep Friesland
25: is ik.
24: Muziek uit Friesland.
25: Hier is je eigen taal.

0: Iske Oosterwijk. Mij hoort niet vast.
1: Nijs, sport, waar en muziek.
2: Dit is Omroep Friesland. Noe in Friesland.
0: Ja, wetter is de reden trier in Simmer in Friesland. Om alle wettergang en vier partijen in Friesland zoen te houden, big leaks. Maar er geregeld baggeren worden. Verslagjouwer Iris Witsenburg is jouw apart. Iris, een goeie met je.
3: Goeie met je.
0: Ja, tot de Giet om Baggie en Bistone heeft mij precies op een goede plak.
3: Ja, nou, ik zie echt vol in de wind. Met dat omgeet had de warme en sibbele waaier het goed voor zijn. Maar we staan hier namelijk bij een mar in Jeskinghuizen. En inderdaad, om deze mar en eigenlijk alle oren vaarwegen goed te bevaren kennen. Wat er zou nou dan ook baggeren worden. Ik zie hier in de vierde ek een heel groot skip welkom trouwens. En een jonke mist je met Johan Dijkstra van baggerbedrijf Ippel Dredging uit Koudum. Ja, wat komt er nou eigenlijk bij je in dat bagger in?
4: Ja, dat baggering komt een heel soort bij je. Eerst een stukje voorbereiding natuurlijk, om te zien wat voor kwaliteit bagger we hebben. Hoeveel bagger dat er leidt, wat de jeepgang is en wat er wijzen moet. Ja, en daarna komen wij dan aan bod om het er uiteindelijk uit te halen. En we baggeren in principe voor twee, de rest, ja, eigenlijk voor de kwaliteit zeg maar, en voor de kwantiteit, hè, voor de troostroming, dus inderdaad, hè, en dat de boordjes het erin kunnen, genoeg jipgong hebben voor de vaarwegen en maar ik voor de pleziervaart. En de kwaliteit is met name om de fosfaten uit de bodem te halen, zodat we minder algengroei in zou hebben.
3: En wat voor skip haal je hem daarvoor?
4: We hebben van grut tot leads, we hebben ja, beunschepen, kraanschepen. Maar ik leadsere skipjes voor het stedelijk baggerwerk, onderwetterbuldozers.
3: Onderwetterbuldozers?
4: Ja, dat...
3: Wat moet ik daar van misschien?
4: Dat betekent dat wij eigenlijk een grut rek op een boordje hebben. En dat we eigenlijk onderwetter het slip naar een bepaald punt, taskoen. En dan maar de kraan eruit halen en vervolgens in een vrachtwagenschip en afvoeren.
3: En al dat slip dat je hem uit het wetter haalt, waar gaat dat dan heen?
4: Dat hangt er van nou soort in of onderwetterdepots of landdepots. Of als het erger verontreinigd is, dan gaat dat naar je erkende depots.
3: Ja, wat bindt dat dan voor depots?
4: Dat kan depots van de provincie wezen, wij hebben zelf een eigen depot, hè, maar dat ken ik bij boeren op het land wezen. Dat de kwaliteit dermate goed is, hè, dan kan dat, hè, er zit een soort nutriënten in voor de boeren. Hè, wat een effectief effect heeft op het land, zeg maar. En dat is prachtig spul.
3: Oh, dus eigenlijk dat slip is gewoon hartstikke vruchtbaar soms?
4: Ja, het is hartstikke vruchtbaar spul. Het is net, meestal besjeurt het soms nog als afvalstof, maar het is echt een bouwstof, zeg maar. Of in ieder geval hè, een stof die het voor verbruiken kist.
3: En hier binnen boordjes al hier mooi ontvangen. Maar hier binnen nou echt waande bij het Prinses Margriet kanaal. Wat moet daar gebeuren?
4: Prinses Margriet kanaal, daar ben je op dit moment de oevers aan het uitmeren. Om de zichtlijn goed te krijgen, zeg maar. En om de planten groeien, verschillende planten te groeien te laten, zeg maar. Dat net verstikt wat er al in het draait.
3: En zou moet het water gewoon troostremen kennen van de grote skip?
4: Ja, klopt. Just nou ik steeds meer, met name dit hier weer, mooi warme var hier. De hege wettertemperaturen, dat exoten, dat nou ik weer heel goed duggen. En eigenlijk extreem. We trokken de pleziervaart eigenlijk met name. Een heel soort probleem van ondervindt. Maar de schroeven en de
3: kop. Oh, de wetternavel, dat soort exoten?
4: Ja, onder andere ja. Ja. En er binnen meer. En maar die bestrijden we ik, of bestrijden we, maar die proberen we dus volgens mij ook het wetter te halen.
3: Ja. En wat is nou het meest uitdagende als baggeraar?
4: Verschillende facetten, maar het meest uitdagende is om binnen een bepaalde tijd te bestekken zo volle mogelijke ruttehelling. En gewoon conform de voorwaarden van de provincies, wetterschip en gemeentes.
3: Nou, die is het, Jacob. Er is nog genoeg werk te verzetten in Friesland om al dat wetter in onze provincie een beetje bevaarbaar te houden.
0: Ja, ik begrijp het. Verslaghouder Iris Witsenburg, u dat. En let u hoort, is ik in ordeprogramma's hier op de radio nog TN. En dan nemen we rond de Haas, vreet we dus de Celin. Het hele weekend is die Haas in het teken van die Tallships races. Nou is de sail out, dus het sprookje is wat dat onbelangrijk haast oer. Zullen we eens een goeie met je?
5: Ja, Jacob.
0: Kan ze de haven bij Zuid komen met die wien of net?
5: Ja, ze komen de haven wel uit, maar het valt net daar. En de grutteren die we hier met een sleepboot uithellen. Maar hierachter leidt de Thalassa, die het geen sleep, Arjen.
6: Nee, die bezieken het zelf. Hij heeft een achterspring, dat gele touw. En hij draait kreksa hut achteruit als er kin om die kop in de wind te krijgen. En zodra als er aan ze stinkt van nou kin ik, dan gaat er voor uit. Maar ik kan je wel voorstellen dat als het net slaat, dan moet er hard achteruit, dan komt er weer op een stijger.
5: En dan komt er weer op een stijger.
6: Of op een stijger, leemkuil, maar ja. Dat maakt maar net.
5: Nee, dat maakt net op die leemkuil. Die is nou ja, sabisa. En de volkslieten spelen, had ze druk in.
6: Ja, krijg hier dus vanzelf het Wilhelmus. En ik ben benijd, want ja, er binnen nou Nederlandse skippen. De Eendracht gong de grek uit. En, maar ja, we moeten haast maar even overwachten. Dan hebben we het Noorse volkslied en dan hebben we het Spaanse volkslied.
5: Ja, sure, nou giet het naar voren.
6: Ja, sure.
5: En nou giet het, ik zei touw, maar dat mag me net zeggen.
6: Nee, de tros.
5: De tros en geen los.
6: Ja.
5: En daar giet de Thalassa die thuishaven
6: Haas
5: het. Maar nou gaan ze eruit. Ze binnen, nou het zegt de zonde, skip dat eruit giet. En de laatste die eruit giet, dat is de leemkuil.
6: Ja, maar ik zie dat de motor al lang giet. Want ik zag een grutte zwarte rookpluim.
5: Ja.
6: Maar goed, dat wordt het nog even, ja?
5: Dat wordt het nog even. Maar de Thalassa is eruit op eigen kracht, volle kracht vooruit.
0: Ja, en dan thuishaven Haas en dan geen Fries Volkslied, begrijp ik?
5: Nee, geen Fries volkslied. Het is Nederlands volkslied. Ja, het is hoe u het natuurlijk hudder klopje litten. Maar blijkbaar ben nationale hymnes hier van Tapossing. En dat jij het misschien ook echt zou.
0: Oké, nou, dan tof het zo. Simone Skeffer van het Haas. Dank u wel.

0: Tony Vinton, Jette Wol, die van Doe Maar en Herman Brood en Als Je Wint. Nou, die in wet het winnen is, is het Lisette Bluensma. Het is een heel bijzonder moment voor de parasumster van het Heerenveen op het NK Langebaan in Eindhoven. Ze zong een vrouwtrecord op de 800 meter vrije slag in de categorie van zwemmers die het minstjoggen of blind binnen. En de prestatie van Lisette Bluensma is zo bijzonder, want het is hier de eerste keer dat ze in wedstrijdverband die 800 meter vrij som. En Bluensma kwam aan het tijd van 10:53:62. Het oude vrouwtrecord die op 10:57:82. En Lisette Bluensma is dan onder de telefoon. Een goeie middag.
1: Goeiemiddag.
0: Dat is een ambitie en verbetering. Dat is dik voor jou hotel.
1: Ja, dat klopt. Nou ja, hoe langer de afstand, hoe groter dan de marges kunnen werken. Maar ja, het komt net vanzelf.
0: Nee. Maar kun je dus even meenemen? Nee, die 800 meter van Juster. Hoe ging dat?
1: Nou, ik vind het heel spannend om de 800 vrije slag te zwemmen. Omdat ik het nog nooit deed hier. En dan is het best wel lastig van, ja, hoe deel je de race in? En ik, ja, ken onze clubgenoten die het wel vaker doggeren. Wij hoeden Marten Hieke van de Kamp en Hedwig Bolt. Dus ja, zij zijn dus gewoon net te langzaam beginnen, want ik is het wel 40. Dus dat holt wel enorm, maar dat maakt het de race natuurlijk ook heel dreig. En op een gegeven moment keerde ik, nou, zonder een 50 meter naar de laatste baan. En toen jij ik het publiek helemaal losging, en toen dacht ik, volgens mij heb ik net meer zag volle marge als ik het wereldrecord had wil. Dus toen, nou, joeg ik nog één keer de laatste baan echt alles wat ik hier. En dat wie ik wat te channel om in tussen tien. Want die in de laatste baan stond ik hier in 40 seconden en de laatste baan stond ik in zo'n 30 seconden. Dus ja, dus zie je toch nog wel wat meer in. Ja, als dan nog één keer echt onder zes. Maar dat, ja, dat die ik wel nodig. Want dat die in die vier seconden dat ik onder ja, het oude record zie het, die oude tier.
0: Ja. En, maar ik heb je haast net denken dat het vooral het gevoel al hier is van, hier is een vooruitrecord mogelijk. Als je dat voor de eerste keer zwemmen, die Oostoorn, in wedstrijdverband.
1: Nou ja, wij hier. Ik hier de 400 vrije slag al zwommen dit weekend, afgelopen donderdag. En toen hier ik 4-0 zwommen op de klok zetten. Nou, als je dat keer 12 is, dat zie je 14. Nou ja, zo werkt het natuurlijk net helemaal. Maar het weer wel mogelijk. En er moest dan ja, rond de 41 seconden per baan zwemmen. En in de training sessies kwam ik tot de 38, niet op een 30. Maar dan zit er ik rust tussen de banen. Dus het bood wel perspectief, maar ik moest er wel wat van dwang, zeg maar. Dat wist u wel.
0: Ja, is die, ik nog speciaal taret op deze 800 meter of herstort van ook het wel?
1: Nee, eigenlijk net, want deze focus lag echt op de 100 en de 400 vrij. En dit is een hele mooie, ja, ik trainingsafstand van die 400, want deze is gewoon ja, zwidder omdat het langer is en er komt meer gewoon op het duurvermogen en op de inhoud die hem is van het zwemmen. En dat merk ik. Ik wil dat is ik niet juist wat onder het trainen binnen. Dus wat dat betreft past er ik heel mooi tussen. En het is gewoon goed om af en toe ja, uit de comfortzone te komen en dan nou ja, op een andere manier te leren racen en ja, die grenzen op te zieken, zeg maar. Want je bent net altijd naar dezelfde dingen blowen dan.
0: Nee, nou, hij Goud won op de 100, 200 en 400 meter vrij, zilver op de 200 meter wiksel. Nou, dus ik dat Goud op die 800 meter. Is dat vrij een reden om te denken van, nou, misschien maak ik wel eens op die 800 meter wat meer joktie?
1: Nee, want op internationale wedstrijden stiet hij voor u net op het programma. Als het niet om een EK, WK of Paralympische Spelen. Of zien we dat waarschijnlijk al jaren dienen. Maar misschien ja, komt hij nog wel eens een keer waarom om hem wat te broeken als trainingsprikkel. Maar de focus bloot echt lezen op de 100 en de 400 meter borstkool.
0: Ja, ja. En de business in farm, wat zit er de komende periode van het programma?
1: Ja, vooral heel veel te trainen. Het belangrijkste toernooi van dit seizoen is de Europese kampioenschappen in Turkije. Die ben van zon onder mij 12 september. En daarvoor zwem ik nog 12 dagen in Parijs tijdens de reguliere Europese kampioenschappen. Want ze hebben 12 Paralympische afstanden tafel. Dat zijn de 50 en de 100 meter vrije slag. Dus ja, het is echt heel cool dat wij als Paralympische zwemmers een podium krijgen tijdens zo'n groot evenement. Dus het is natuurlijk heel erg naar u om naar dat te gaan en ja, dat tijdens van wedstrijden te mooie regen.
0: Ja, want wie net alleen nog je kon een Nederlandse titel verzinnen, maar inderdaad, ik pleeg ik voor de EK's daar in Eindhoven.
1: Ja, klopt. Wij hier nu de eerste paar momenten al gewoon en bij Paralympische zwemmers kon alleen nog mensen onder de 21 zich nog plaatsen. Dus er is nog één limiet bijkomen. Volgens mij zijn wij nu maar alle zwemmers, dus dat is een hartstikke mooie groep om richting Turkije te gaan. Ja, en dat is heel mooi.
0: Oké, nou vanuit de Lokwens, ik ben in het record. Een heel succes de komende tijd. En dank je wel. Dat is even een telefoon weer.
1: Ja, geen probleem.
0: Oké, nog een kadij.
2: Azen bij Omroep Friesland.
0: Het programma Een Goeie Middje met Diana de Groot. Dus Diana, een goeie middje.
3: Een goeie middje.
0: Wat zit er in het programma?
3: Nou, van alles en nog wat. Het is Simmer in Friesland, dat weten we nou.
0: Ja, maar je net een boetentje.
3: Nee, nou ja, nee, maar goed. Het gevoel in de wol en de fleurigheid en alles. En
0: zeker.
3: Collega Iris, die is onderwijs in de provincie. En die zit van de middag in een outdoor centrum. En nou ja, maar dit waren, kist op zich, prima boeten wezen, denk ik.
0: De temperatuur is een graad of 20 of zo.
3: Ja, dus dat is helemaal net zo min. Wat voor activiteiten der te dwam binnen in Sint-Niek dat lid ze van de Midiëren. Het Fries Museum komt wel, want die gaan aan de museumbus weer langs de skaten plakken, deze simmer. En ze hebben iets heel speciaals mooi. Dat is, oh, dan ben ik het wut, knevel ierdewerk. Ik weet het eigenlijk net, iets mijn K.
0: Ja, heel soort wut mijn K.
3: Ja, heel soort wut mijn K. Nou, ierdewerk in elk geval, wat echt ik specifiek echt voor Friesland is. En dadelijk de sale-out van u, Haans, ik, de Shen en de Jern bij u zien goeiemiddie. En ik dacht, omdat het nou simmer in Friesland is en we hebben vreet al een linkplaat die een oer het ziel, dacht ik, gewoon een lekkere simmerske plaat. Dus ja. Leef die even uit.
0: Ja, nou,
3: iets heel simmers. We hebben de zinnen van skiën giet.
0: Ja, nou, dan met de meeste moet het komen. 0620, jouw jongen, of
3: via de Omroep app.
0: Zij zit. Zult willen vermidden.
3: Dank je.
0: Ja, dat is groot. Dadelijk dus mijn programma Goeiemiddje. Dit is hier nou in Friesland met Elise van deze man die 6 juli 2026. Dit programma is er weer morgen om 12 uur. Graag want dan. En vooral nog een noffelijke middenvelder. Dag.
2: Kommer op Friesland. 2 en 2 FM. Simmer in Friesland. Bist al op vakantie?
4: Doch de groeten op de radio in Goeiemiddje.
5: Hoi hoi, dit binnen Marije.
6: En Hielke.
5: Of Skielge. De groeten aan iedereen in Bakkeveen.
6: En Dom Jouwing.
4: App die vakantie op WhatsApp nou. 0520 Fjouwen Jochen Jochen Ian Jochen Jochen.
2: Dan komt hij voorbij in Goeiemiddje.
4: De groeten op de radio.
2: Dat is weer eens wat doors als een kaart.
7: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Mobij. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
9: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
10: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe...
11: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
12: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Docenten slaan alarm over de werkcultuur op de Haagse Hogeschool. Volgens de docenten die anoniem willen blijven, heerst er intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. De afgelopen 2 jaar zijn bij de ombudsman van de school meer dan 100 meldingen binnengekomen. De arbeidsinspectie is vorig jaar een onderzoek begonnen naar de werkomstandigheden op de hogeschool. Supertyfoon Bavi heeft grote schade aangericht op het eiland Rota in de Amerikaanse noordelijke

0: toen er een grote brand uitbrak in zijn kippenstal, waarbij hij 50.000 kippen verloor. En de Australische premier Albanese heeft zijn excuses aangeboden voor een opmerking over zangeres Kylie Minogue. In een comedy podcast werd hem gevraagd of hij haar zou willen trouwen, daten en doen. Hij reageerde eerst terughoudend, maar werd later min of meer geforceerd een uitspraak te doen. En dat kwam hem op kritiek te staan. Een parlementslid uit de oppositie noemde de opmerkingen respectloos voor vrouwen, gênant voor Australiërs en onwaardig voor het ambt van premier. Daarop bood Albanese zijn excuses aan. Dan nog het weer. Behalve in het noorden, daar blijft het deels bewolkt, klaart het in de rest van het land verderop. Er waait een matige westenwind en de temperatuur varieert van 20 graden in het uiterste noorden, 25 in het midden en tot 28 of 29 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws.
1: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
2: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
3: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.

alsof ik nooit bestond. Ik word vergeten, maar mijn naam komt uit jouw mond. Jij vangt de stukken die ze breken op de grond. Hun blik vervaagt al.

is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: de leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zeelt Non-Stop.
1: Omroep Zeelt.
2: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst AutoCinico u een prachtige 173ste PC toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen...
3: Para Link & Co. Gianocinico.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: Dit is Omroep Zeelt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zeelt-app en omroepzeelt.nl.
5: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Docenten slaan alarm over de werkcultuur op de Haagse Hogeschool. Volgens de docenten die anoniem willen blijven... heerst er intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. De afgelopen 2 jaar zijn bij de ombudsman van de school... meer dan 100 meldingen binnengekomen. De arbeidsinspectie is vorig jaar een onderzoek begonnen... naar de werkomstandigheden op de hogeschool. Supertyfoon Bavi heeft grote schade aangericht op het eiland Rota... in de Amerikaanse Noordelijke Marianen. Er zijn windsnelheden tot 290 km per uur geregistreerd. Volgens de plaatselijke weersdienst zal het grootste deel van het eiland... dat ongeveer 1500 inwoners telt... wekenlang of zelfs langer onbewoonbaar zijn. Een van de slachtoffers die zijn omgekomen bij een auto-ongeluk... in het Limburgse Heibloem... is voormalig boerzoektvrouwdeelnemer John Nouwe. Hij was ook raadslid voor het CDA in de gemeente Leudal. In de auto zaten 6 personen, van wie er 4 ter plaatse overleden. Nouwe deed vorig jaar mee aan het populaire tv-programma... en kwam ook in het nieuws toen er een grote brand uitbrak in zijn kippenstal... waarbij hij 50.000 kippen verloor. En de Australische premier Albanese heeft zijn excuses aangeboden... voor een opmerking over zangeres Kylie Minogue. In een comedy-podcast werd hem gevraagd of hij haar zou willen trouwen, daten en doen. Hij reageerde eerst terughoudend, maar werd later min of meer geforceerd een uitspraak te doen. En dat kwam hem op kritiek te staan. Een parlementslid uit de oppositie noemde de opmerkingen respectloos voor vrouwen, gênant voor Australiërs en onwaardig voor het ambt van premier. Daarop bood Albanese zijn excuses aan. Dan nog het weer. Behalve in het noorden, daar blijft het deels bewolkt, klaart het in de rest van het land verderop. Er waait een matige westenwind en de temperatuur varieert van 20 graden in het uiterste noorden, 25 in het midden en tot 28 of 29 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws.
6: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.

0: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Het kabinet geeft de komende jaren 420 miljoen euro extra uit aan nieuwe woningen voor ouderen, meldt NOS Nieuws. Veel senioren willen verhuizen naar een kleinere, gelijkvloerse woning, maar kunnen geen geschikte plek vinden. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat er vooral een tekort is aan woningen voor senioren die zorg nodig hebben en aan zogenoemde clusterwoningen. De nieuwe bouwsubsidie moet dat veranderen. De twee 15-jarige jongens die gisterochtend zijn verongelukt in het Noord-Brabantse dorp Zeeland, reden na een feestje zonder toestemming in de auto van een familielid. De politie zegt dat de jongens een auto van een familielid hadden meegenomen, maar doet verder geen mededelingen over hoe het ongeluk is gebeurd. De tieners hebben vaker zonder toestemming in de auto van hun ouders gereden, vertelden vrienden aan Omroep Brabant. Docenten slaan alarm over de werkcultuur op de Haagse Hogeschool. Volgens docenten die anoniem willen blijven, heersen er intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. De afgelopen 2 jaar zijn bij de ombudsman van de school meer dan 100 meldingen binnengekomen. De arbeidsinspectie is vorig jaar een onderzoek begonnen naar de werkomstandigheden op de hogeschool. En de Australische premier Albanese heeft zijn excuses aangeboden voor een opmerking over zangeres Kylie Minogue. In een comedy podcast werd hem gevraagd of hij haar zou willen trouwen, daten en doen. Hij reageerde eerst terughoudend, maar werd later min of meer geforceerd een uitspraak te doen. En dat kwam hem op kritiek te staan. Een parlementslid uit de oppositie noemde zijn opmerkingen respectloos voor vrouwen, gênant voor Australiërs en onwaardig voor het ambt van premier. Daarop bood Albanese zijn excuses aan. Dan nog het weer. Behalve in het noorden, daar blijft het deels bewolkt, klaart het in de rest van het land verderop. Er waait een matige westenwind en de temperatuur varieert van 20 graden in het uiterste noorden, 25 in het midden en tot 28 of 29 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
4: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
1: De leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Streekmuziek Non-Stop.

uit Noordwest-Friesland vind je op omroepzeelt.nl en in de Omroepzeelt-app. De streekomroep voor Noordwest-Friesland.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst AutoCinico u een prachtige 173ste PC toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
2: para Link & Co, Geona Cynico.
3: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
5: Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
6: Maak kennis met
7: de oplossing tegen de verdwijnende
6: salderingsregeling.
7: Door jouw stroom om te zetten naar warm water in deze boiler,
6: profiteer jij weer
7: van je zonnepanelen
6: en spaar je flink op gas.
7: Kijk op
6: eenheat.nl.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 24 uur op Friesland.nl.
10: Dit is Zeewout de Jong met het NOS-journaal. Oekraïne heeft twee schepen van de Russische schaduwvloot aangevallen in de zee van Azov, een olie-depot, een radarsysteem, twee Russische luchtafweersystemen hebben geraakt, ook werd in omvang van 2500 kilometer van de Oekraïnse grens een olieraffinaderij bestookt. Afgelopen nacht voeren Rusland en Oekraïne al grote schaal raketaanvallen op elkaar uit. Het was fout dat er tijdens de coronapandemie aanvankelijk geen vaccinatieplicht op Volksgezondheid gezegd. De corona-enquêtecommissie. TVM had bedacht fijnmazig te gaan via de huisarts. Het eerste vaccin dat klaar was, dat van Pfizer, niet geschikt. Vanochtend zei programmadirecteur van TVM van de TVM-commissie dat Nederland een paar weken eerder had kunnen beginnen met vaccineren als er wel een plan B was geweest. De koninklijke familie gaat volgend jaar naar Lelystad. In 2027 staat het 40 jaar bestaan. De gemeente Lelystad overlegt de komende tijd met scholen en sportkulturen, ondernemersverenigingen over het programma voor Koningsdag. Wereldvoetbalbond FIFA lijkt niet van plan het omstreden besluit om de Amerikaanse spits Belkin terug te draaien. De Belgische bond heeft de FIFA een verzoek om meer informatie afgewezen. Pelagon kreeg in de WK-wedstrijd

0: Las Vegas,
1: Las Vegas,
0: The Killers,
1: The Killers.
0: Dat is de Zij hier, dat is de Zij hier. Dit doen we weer, Human.
2: Van Flower on Size,
0: Van Flower on Size.
3: Nou,
0: Stal, die is niet verbonden.
3: Die is niet verbonden.

0: het ja, natuurlijk ik niet. Dat is
1: ik op zijn eigen wiezen.
0: Nog sagrada medailles op. Isileen, de koningin, de koningin, de koningin, de koningin, de koningin, de koningin, de koningin, de koningin, de koningin, de koningin, de koningin, de koningin, de koningin, de koningin, de koningin, de koningin, de koningin, de koningin, de koningin, de koningin, de koningin, de koningin, de koningin, de koningin, de koningin, de koningin, de koningin, de koningin, de koningin, de koningin, de koningin, de koningin, de koningin, de koningin, de koningin, de koningin, de koningin, de koningin, de koningin, de koningin, de koningin, de koningin, de koningin, de koningin, de koningin, de koningin, de koningin, de koningin, de koningin, de koningin, de koningin, de koningin, de koningin, de koningin, de koningin, de koningin, de koningin, de koningin, de koningin, de koningin, de koningin, de koningin, de koningin, de koningin, de koningin, de koningin, de koningin, de koningin, de koningin, de koningin, de koningin, de koningin, de ko naam horen.
1: Ja, dat ben natuurlijk, ja, dat ben natuurlijk
2: Ik denk het wel. Succes en bedankt voor die verhaal.
1: Graag gedaan.
2: Oké, Anke Wilsma.

0: Rosjong. Hij kent Rosjong.
1: Maar hij liet het in dit geval van Maggie Riley.
0: En dan
1: heeft
0: hij
1: Een evergreen.
2: Dat was wel bijzonder. Even uitleggen wat jullie doen. Jullie zijn een regionale based keten. Die ontwikkelen jullie eigenlijk, die keten.
3: Ja, dat klopt. Wij zijn om een oplossing te vinden voor klimaat, voor circulariteit, maar ook om juist duurzame landbouw te stimuleren, dus alternatieve verdienmodellen te vinden, met name specifiek in Friesland. En dat doen wij eigenlijk als we het heel simpel maken door vezelhennen te telen met een hele hoop boeren samen. En dat te verwerken tot biobased bouwmaterialen. En daarvoor werken we heel veel samen met de bouwbedrijven, woningcoöperaties, hier in Friesland. Er worden huizen van gebouwd, gebouwen van gebouwd.
4: Ja, woningen, woningen, woningen ontwikkeling, zaken die de koning van Frankrijk maakt zich eigenlijk al heel lang voor klimaat, om dat te krijgen. En dat krijgen. En een werkbezoek aan Schotland, en ook aan een van de bedrijven die voor zich al die voor inzet.
3: En dat is een belangrijke samenwerkingspartner van Green in Nature. En dat was eigenlijk de reden voor uitnodiging.
1: En dat hebben jullie gedaan.
3: Ja, en met name, wat ik bedoel, wat in dat specifieke Friesland, in Hoeren, daar van kan leren, of die aanpak verder kan implementeren. Want er zitten toch een hele hoge, bijzondere aspecten waar ze heel graag mee aan de slag mee. Die ze nog niet kennen, die ze nog niet kennen. En hoe gaat het dan met zo'n koning? Ja, hij is een oude, natuurlijk.
1: Ja, zeker. Dat is voor ons ook een heel bijzonder, want wij delen onze bouwstijlen, hoe we zoiets doen. Ja, want dat is ook een protocol in het Koningshuis. Belangrijk is, hebben jullie het ook gemerkt?
3: Ja, allereerst al, ik heb het al laten zien, een beetje toeristisch, een beetje laagdrempelig om dat te gesprekken. Oké, maar je kwam voor zo'n gesprek, je was gepassioneerd als bedrijf, je kwam voor zo'n gesprek, je kwam voor zo'n gesprek, je kwam voor zo'n gesprek, je kwam voor zo'n gesprek, je kwam voor zo'n gesprek, je kwam voor zo'n gesprek, je kwam voor zo'n gesprek, je kwam voor zo'n gesprek, je kwam voor zo'n gesprek, je kwam voor zo'n gesprek, je kwam voor zo'n gesprek, je kwam voor zo'n gesprek, je kwam voor zo'n gesprek, je kwam voor zo'n gesprek, je kwam voor zo'n gesprek, je kwam voor zo'n gesprek, je kwam voor zo'n gesprek, je kwam voor zo'n gesprek, je kwam voor zo'n gesprek, je kwam vo
2: wel inderdaad gezegd van dat is een,
3: hoe het gebruikelijk is.
2: Maar dat het ook een Het was een formele activiteit.
4: Graag gedaan, dank u.
5: Dat is van Greening Cruise of Intercontinental Summer Procedure bij de Kingdom van Engeland.

0: Jana Spyro hier is een Material Lover.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
5: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
8: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 92.2 FM.
0: Dat is typisch, ja, nou dat microfoon wordt vol. Het hektrekt Jalbe 4 in Westhoekzeese en dat is nog altijd het geval. Dus het is de heegste tijd van het Lessenijs uit Friesland. Jacob, goeiemiddje.
11: Een goeiemiddje. De N381 bij Hogesmeeld is op dit soort dicht vanwege een slim ongeluk. Daarbij wienen meerdere vrachtwagen en een personenauto belutsen. De dik is in beide richtingen sticht, verkeerd Nij en uit Friesland wij mat omrieden. Gemeenten en provincies kennen als in actie komen zijn probleemwolven die mij haast jeder deersketten worden. Als wolven meestal omvallen, agressief binnen of meerdere keren hinders of vee omvallen, dan kan er een aanschotvergunning verliend worden. Net de Stichtsecretaris voor Landbouw binnen de problemen met wolven zoveel slimmer worden dat dit noodzakelijk is. Bij een weddingbrand onder Treetunen in Marm is man vermidden een hoen deegje. De bewoners van het hoes werden net al wijzig door de brand uit Bruts. Door de brand van het hoes ingeert of ze wel 2 hoen en 2 katten noemen. Eén van de hoen die je net te hebben. Door de treehuisbisten oelip met wol. De bestaanbalans zet een van de katten mijn naam voor controle. En de N913 bij Gariep is de hele week dicht vanwege werkzaamheden. De provinciale decreet naar asfalt en is daarom ontermijn tak om vrede, dij en nacht aansleppen. Het verkeer dat van de centrale as een burger naar de N930 vol maat oer neergeer omrieden.
0: Het is goed om dat te weten. Dankjewel Jacob, het Frieske Nijs, naar te lezen op de site en de app van Omroep Friesland.
12: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
13: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsie.
12: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
14: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
15: Van Santje tot en met 20 juli, het fjouwerzamperste Veenhof Festival. 4 dagen feesten, kamperen en de beste muziek. Met onder andere Davina Michelle, Robin Hezen, Mooi Werk, Feuerengel, Outsiders, Coming on Strong en Oerend Hart. Shop voor tickets op veenhoffestival.nl. Het Veenhof Festival met Stiepen, troch AB Vakwerk.
16: Onderwijs. My Erik Enema.
17: Omroep 4.
0: Het is alweer, Evelien, dat we Wouter van Geffen, maar in zekere regelmaat buizen per radio en televisie hier. Hebben hier longarts in het Fries MC, zeker dat nodig, dat doet toen nog het MCL. En Sint-Wurg is hij hoogleraar longziekten van het Radboud MC. Dat is het Universitair Medisch Centrum in Nijmegen. Hij heeft nog altijd het langst me naar Liaoet, Derroer en hoe is zijn functie? Zullen we het dadelijk hebben hier in onderwijs. Maar eerst maar natuurlijk even jaren hoe dat komt, maar het waar. Ja, Sibylle Waaier, een hele goeie midje.
16: Goeie midje.
0: Ik vind het nog altijd brotsig, zeg ik nou. Maar dat om mij?
16: Dat lijkt dat en dat.
0: Oh.
16: Ik ben boeten van mij, ik denk, ach, als binnen zit, dan denk je, het is boeten koud. En dan ben je boeten, dan denk je, zo'n windje.
0: Ja.
16: Ja. Ja. Ja, het is ook nog winderig, Joord West.
0: Het waait behoorlijk, hè, Snor dan?
16: Ja, hij wie matig ontkrachtig. En op met waard wie in dezelfde shit is van 50, 60 kilometer per uur.
0: Ja, hoe zit het met de temperatuur, Joord, in
16: Snor? Nou, ik ben altijd nieuwsgierig, ga je wat voorspellen als het in goed komt.
0: Dat was graag.
16: Ja, nou, ik weet wat voorspeld 20, 21 graden. Nou, Laaksem, die ziet op 21, 8, grauw, 21, 3, is Brechtem, 21,6. Met Sienrup en Rijnwetter, heb ik begrepen. Samar, 20 graden. En Kwaaijem, weet ik droog, maar Jorgentje komt. Dus wat dat belangrijk is het aardig gong. De buien vind ik wel heel nieuwsgierig, want dat is een soort wolken, een soort versen buiken. Maar eigenlijk komt er net zo vallen van op een hispel. Dus dat is uiteindelijk jong en ik zo, want de bewolking heerst het. Maar ik heb wat beraden, Sjoerd. Ik verwacht nog een knipoging van de zinnen straks.
0: Oh ja, we krijgen nog even te zien.
16: Ja, we krijgen volgens mij in Grutpad nog even te zien.
0: Oké.
16: Ik hoop net dat mijn optimisme afgestraft wordt, maar ik denk het wel. Zo, dus wat dat betreft is dat goed nice. Jong neemt de wien ik al. Over de wien gesprutsen, die wordt jong zwak. En de temperatuur zakt vannacht naar zo'n 15 graden.
0: Oké. Okay. Dus, ja. Dat is de regioen vannacht dan. Hoe ligt het morgen? Het is eigenlijk nog wat instabiel, maar is het morgen in het geval?
16: Morgen is het nog steeds wat instabiel.
0: Hmm.
16: Het is aan het hege drukgebied op Frankrijk. Dat drukt langzaam de steuringen met bewolking en dat stoorrein waar we nou en dan langzaam voort. En dat gaat morgen in de rin van de dag langzaam gebeuren. We hebben morgen toch een soort bewolking. Waarschijnlijk een enkel buiken, maar ik zie het al heel voorzichtig. Ik verwacht er net zo volle van. En dan zo de zinnen er in de midjes even bij komen mutten. Daarbij is de wind uiteindelijk weer matig ontvrij krachtig uit het west-noordwesten. En op moment aan wat de verschillen binnen, in het zuiden wordt joert al zo'n 20 graden. Terwijl wij het joert toch op.
0: Ja.
16: 20, 21.
0: Ja.
16: Sure, dus dat ben al verschil. Dus morgen langzaam beter.
0: Ja, en als die zin erbij komt, dan zitten die temperaturen niet vrij gauw omheen.
16: Ja, want dan zitten we zeg maar op van 23 graden.
0: Ja.
16: En dat
0: ja.
16: is het begin van meer.
0: En want dat meer, dat krijgen we dan vooral Basie?
16: Basie, ja. Dan komt er een hele drukgebied vanuit de zuiden schoot het richting Schotland en Engeland. Daardoor krijgt de zinnen meer rondte. Daar ben ik nog wel eens wat wolken. Maar omdat de zinnen meer rondte krijgt en de wien ik wat minder sterk wordt. Hij ziet het noordwesten naar het noorden op. Dan gaan de temperaturen omheen. En die gaan wijzen naar zijn 23 graden. Tongetje. Simmerske weer van 24 graden, gemiddeld wij. En dan zie ik het tegendrukgebied positie krijgt ten noorden van de Wadden. En letter in de week gaat er richting Scandinavië, Schotland. Dat betekent dat we een overgang krijgen van naar warm simmerwaar. Waarbij de tropische temperaturen, denk ik, van het zuiden van Nederland, wij lang. Ik kom er net
0: die krijgen ze daar.
16: En wij in het noordeesten eigenlijk tussen 24, 28 en 29 graden.
0: Okay.
16: Maar koele nachten, 15 graden.
0: Lekker.
16: Dat hebben we allemaal te danken aan het hege drukgebied wat eigenlijk noordelijk van ons leidt. En dat is voor de spierpindex alleen maar goed.
0: Ja, ja. Dus de twarhelden van de week, behoorlijk hegere temperaturen. Maar die tropische weren, die bereiken we dus net.
16: Voorlopig net. Het is gewoon een oud wachtje bij het hege drukgebied. Echt zijn positie, zieke bloed. En noordelijk van u, dan denk ik dat wij het wat eerst gewoon... Ja, eigenlijk wel ongenaam zimmer waar, hè.
0: Ja.
16: En dat zit zuiden, wat tropische temperaturen, hè. Maar goed, hoe dat voor de rest verint, dat moeten we gewoon afwachten.
0: Wij horen dat scherp in de gaten.
16: Mooi is het.
0: Simpel, dank u wel.
16: Graag gedaan.

Track Season. En wat Simpler Side is in de regel van 4. Laat het op het wagen in elk geval. Morgen zullen de zinnen schienen en dat zeker de dagen daarna. Want dan krijgen we echt Simmerse weren hier in Friesland. Dat is mooi. Hier is de kast natuurlijk. Dadelijk praat ik met Wouter van Geffen. We kennen hem al je nog als corona-arts van het MCL. Misschien wist dat nog wel. We hebben hem er heel vaak voor je bij Omroep Friesland. Als longarts om te praten over de effecten van, ja, van, datzelfde, van diezelfde corona. Nou ja, hij heeft een nieuwe baan in Nijmegen. Hij verlangt nog iets naar de Nijstijd in Ljouwt. Dat vertelde me toen ik hem bellen. Eerste Masters, dit is Man for Man's Earth Band. Dit is Blinded by the Light.

0: Ja, festivalsponsor Bruce Springsteen. Onze mensen weten dat net. Misschien is het meest niet wol trouwens, ja. Maar dit is de viering van dit nummer Blinded by the Light van de Manfred Mann's Earth Band.
1: Onderwijs.
2: My Erik Enema.
0: Ja, we kennen hem misschien al nog een beetje als de corona-arts, de longarts van het MCL, het Fysius Medisch Centrum Miljouwers. Hij heeft ter werken van 2016 tot 2024. Vorig jaar heeft hij de oerstap maken naar het Radboud UMC. Dat zit in Nijmegen. Daar is hij hoofd van de afdeling longzieken. En vriendelijke is hij benieuwd staan heegleraar op datzelfde terrein. En dan heb ik het door Wouter van Geffen. En die is nog aan de telefoon. En goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, het vries is een beetje roestig, geloof ik, inmiddels.
3: Nou ja, het is hier natuurlijk zachte G.
0: Ja.
3: En friet. Dat mag je niet meer zeggen.
0: Ja, wat moet je daar zeggen?
3: Friet. Nee, het is allemaal friet hier.
0: Als je patat bestelt, wat krijg je dan?
3: Ja, dan krijg je ook gewoon patat. Maar dan kijken ze hier wel een beetje gek aan.
0: Ah, ja. Ja. En mis je dan Leeuwarden?
3: Nou, een beetje wel. Ik was vorig weekend nog in Leeuwarden. We zijn weer in het Fries Museum geweest en over de Nieuwstad gelopen. En dan, dan heb ik dat toch wel nostalgie.
0: Ja, ja.
3: Ik kan er niet zonder emoties voorbij lopen.
0: Nee. Kijk, dat is mooi om te horen. Dat horen we graag. Maar de werkplaats is nu Nijmegen sinds oktober vorig jaar. En vorige week dus benoemd tot hoogleraar longziekte. En dan in het bijzonder thoracale oncologie. Dan hou je je dus eigenlijk vooral bezig met longkanker en de gevolgen daarvan?
3: Ja, dat klopt. Ja, dus ze hebben gevraagd of ik dan professor wilde worden. En... dat was natuurlijk wel een enorme eer. Dus dat hebben we gedaan. En zijn met gezin verhuisd. Wel echt een grote stap natuurlijk.
0: Ja.
3: Maar wel erg leuk. En ook op het gebied van de longkanker kunnen we heel veel meer leuke dingen doen qua onderzoek en qua ontwikkeling van de... Zorg dan dat lukte vanuit het Friesius.
0: Je zegt longkanker, daar kan ik leuke dingen mee doen. Leuke tussen aanhalingstekens natuurlijk. Want dat treft jaarlijks meer dan 14.000 mensen in Nederland. Het is een van de meest voorkomende en daarbij ook een van de meest ernstige vormen van kanker. Lees ik hier in het persbericht. Is het vechten tegen de bierkaai of boek je succes op dat vlak?
3: Nou ja, je hebt goed dat je me even corrigeert over het woord leuk. Ja, kijk, ik ben natuurlijk een beetje een vakidioot.
0: Ja.
3: Dus dan probeer je eigenlijk elke stap beter die we kunnen doen in de behandeling. En ook in het opsporen ervan. Vind ik in die zin dan leuk om te bereiken. En om daar mijn enorme best voor te doen.
0: Ja.
3: En we maken steeds kleine stapjes. En met die stapjes die we maken zien we dat we steeds vaker mensen kunnen genezen. En ook steeds vaker als genezing niet mogelijk is mensen echt veel langer in leven te houden.
0: Ja.
3: En dat vind ik erg dankbaar en mooi werk. En nu met de kans als hoogleraar aan de universiteit heb ik veel meer de mogelijkheid om ook zelf actief een bijdrage te leveren aan nog verdere verbeteringen daarvan. En ja, op die manier kan je eigenlijk meer mensen redden of helpen dan dat je ooit zou kunnen doen als ik alleen maar spreekuur zou doen.
0: Ja, de longkanker was vroeger eigenlijk een doodsvonnis.
3: Ja. Ja, en gelukkig zien we dat steeds beter gaat. Het is helaas nog steeds voor veel mensen een doodvonnis. Het is nog steeds de kankersoort waar de meeste mensen aan overlijden. En dat is ook natuurlijk de reden waarom we ons als beroepsgroep, maar ik zelf ook, blijven inzetten om ook te voorkomen dat mensen longkanker krijgen. Dus mm-hmm. Vapen en roken, dat is geen goed idee.
0: Nee.
3: Maar anderzijds zien we wel dat we echt weer stappen kunnen maken om dus genezing mogelijk te maken en langer te leven. En
0: ja.
3: Dat was vroeger echt onbestaanbaar. Mijn voorganger in het Friesius bijvoorbeeld, ja, de getallen die we nu halen om qua mensen die we kunnen helpen. Ja, dat is voor hem was dat onbegrijpelijk. En toen die begon, kon je echt niemand genezen. En was het vaak maar weken of maanden wat de prognose was.
0: Rekken, verlengen misschien een beetje. Als je het hebt over kleine stapjes, als het gaat om genezing van longkanker, waar zitten die kleine stapjes dan in, zonder al te technisch te worden?
3: Nou, die zitten in dus betere opsporing. He, dus vroeger het vinden. Dus in een fase waarin de longkanker eigenlijk nog maar op één plek zit. In plaats van dat het op meerdere plekken in het lichaam zit. Vaak als het is uitgezaaid, zo noem je dat dan. Ja, dan lukt het vaak niet om nog iemand te genezen. Dus vroeger opsporen is eigenlijk vaak het belangrijkste. Maar zelfs al zit het op meerdere plekken, dan lukt het soms ook nog om het weg te krijgen. Of om met medicijnen en allerlei ingewikkelde combinaties, die we ook in het Radboud helpen ontwikkelen, het echt langdurig weg te krijgen, ook langer dan bijvoorbeeld 5 jaar.
0: Dus je perspectief op een redelijk leven is daarmee aanzienlijk vergroot?
3: Zeker, maar de grootste meerderheid, moet ik wel eerlijk over zijn, is helaas nog steeds in een conditie die dat niet toelaat. Dus wij zijn wel positief, hè, maar stel dat je daar door deze ellendige ziekte getroffen wordt, dan blijven de vooruitzichten, zeker ook vergeleken met andere soorten van kanker, nog steeds somber.
0: Dat is voor wat longkanker betreft, daar zijn jullie dus eigenlijk dagelijks mee bezig. Nou is er ook nog eens een keer een corona-enquêtecommissie gaan, een parlementaire enquêtecommissie. Volg je dat een beetje?
3: Nou, eigenlijk niet zo. Nee, weet je, ik weet natuurlijk nog heel goed hoe het was.
0: Ja.
3: En ik zat er natuurlijk middenin.
0: Ja.
3: Dus ik heb eigenlijk niet nu de behoefte om dat weer. Ik vond het een best een. Nou, ik denk alle luisteraars ook. En ik vond het een moeilijke tijd.
0: Zeker.
3: En ik heb er mijn steentje aan bijgedragen op verschillende fronten. Maar ja, het is nu geweest. En ja, goed, de parlementaire enquête. Dan moeten de ministers en de mensen die beleid hebben gemaakt, ja, daar nu wat over vertellen. En ja, wij hebben dat natuurlijk op de werkvloer altijd mee. Ja, hoe zeg je dat, ons toe verhoudend, om het maar zo te zeggen, mee te maken gehad.
0: Ja.
3: Ja, ik heb nu niet het uitgebreid teruggekeken. Als ik eerlijk ben.
0: Nee, begrijp ik. Dat ligt achter je. En wat voor je ligt is het hoogleraarschap daar aan de Radboud. En ik wens je daar erg veel succes mee. Wouter van Geffen, dankjewel dat je ons in de uitzending wilde zijn.
3: Ja, dankjewel.
0: Oké, en een fijne dag.
3: Hetzelfde, dag.
0: Tot kijk.

0: origineel is natuurlijk van Dan McLean. Maar ik moet zeggen, ik vind deze coverversie van Madonna eigenlijk buitengewoon acceptabel. Hier is de American Pie.
1: Omer op Friesland.
2: Twa en yoghurt op punt. Twa FM.
1: Simmer in Friesland.
3: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
4: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
5: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
6: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, daar zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
7: Vers. Aan tafel.
9: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
10: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in 1 klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
11: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
12: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. 10 gemeenten worden in Den Haag op het matje geroepen omdat ze te weinig asielzoekers opvangen. Asielminister Van der Brink wil dat ze zich aan de spreidingswet houden en stelt ze daarom onder actief toezicht. Het gaat om Aalten, Achtkarspelen, Bergen in Limburg, Beverwijk, Gemert-Bakel, Overbetuwe, Sluis, Valkenswaard, Voerendaal en Westland. Van der Brink wil afspraken met hen maken over de komst van een AZC. Geven ze hier geen gehoor aan, dan regelt het kabinet zelf een opvanglocatie in die gemeente. Het was verkeerd dat Nederland in de coronacrisis aanvankelijk alleen maar inzette op vaccineren bij de huisarts. Dat zei topambtenaar Sonnema tegen de corona-enquêtecommissie. Toen het vaccin van Pfizer niet geschikt bleek voor prikken bij de huisarts, was er geen plan B en daardoor ontstond vertraging. Vanochtend zei de toenmalige programmadirecteur van het RIVM, Van Delden, hetzelfde. Wibra heeft opnieuw een recordjaar achter de rug. De koopjesketen maakte vorig jaar ruim 16 miljoen euro winst. Ruim een kwart meer dan in 2024. En dat was ook al een recordjaar. Wibra opende 63 nieuwe winkels in Nederland, België en Frankrijk. Het totaal aantal komt daarmee op 360. President Trump bevestigt dat hij met de FIFA heeft gebeld over de rode kaart voor de Amerikaanse voetballer Balogun. Trump zei tegen FIFA-voorzitter Infantino dat die rode kaart volgens hem onterecht was. Daarop werd de schorsing van Balogun teruggedraaid, waardoor hij vannacht toch mag spelen tegen België. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over die beslissing. Het weer. Op veel plaatsen zon, alleen in het noorden bewolkt. Het is 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Er staat een stevige westenwind. Morgen net als vandaag bewolkt in het noorden en zonnig in het zuiden. En 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Hoe houden we de skriers? Denk je dat eigenlijk om? Hoe houden we die skriers in uw veld? Nou,

0: ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op Balt.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland. Balt.nl.
1: Voor een nieuwe Citroën. Haima, service en auto's. Is er voor Elsingen.
2: Van Santje tot en met 20 juli, het Fjouwerensamperste Veenhop Festival. Fjouwer dagen feesten, kamperen en de beste muziek. Met onder andere Davina Michelle, Robin Heerzen, Mooi Werk, Feuerengel, Outsiders, Coming on Strong en Oerend Hart. Shop voor tickets op veenhopfestival.nl. Het Veenhop Festival, het stiepe, troch AB Vakwerk.
3: De Boer Drachten, al ruim 50 jaar officieel Makita-dealer. Makita accu 18 volt 5 ampère nodig? Nu voor €55 exclusief BTW. Zolang de voorraad trekt, zie ook deboerdrachten.nl.
4: Onderwijs. My

0: Maar zijn clip in de garage, ja, dat wist het nog precies, denk ik. Ja. Billy Joel, ja, dat is dan. En doen we Uptown Girl.
1: Van Fjouwer ons wijs.
0: Onderwijs.
1: My Erik Enema.
0: Het is wat 8 minuten door 4. Van het welkom bij de Twaaroeren. Bij onderwijs dus op deze man die saai juli te de dag dat bekend wordt dat Koningsdag Takemier in Lelystad houden wordt. Wat kan ze daar nou leren van de succesvolle Koningsdag in Dokkum?
2: Ik zou vooral sinds ik net alleen nog met andere organisaties praten, maar praat ik vooral met de mensen die te waaien en die te doggen.
0: Zou je Anke Pilsma van de organisaties van de Koningsdag.

0: in Dokkum. Het is ik daar dat het drachtenbedrijf Green Inclusive bekend maatje mocht dat ze vorige week een officiële moeting hingen met koning Charles in Schotland.
1: King Charles zelf heel erg benaderbaar en heel ook humoristisch. Dat maakt het ook een beetje laagdrempelig om het gesprek aan te gaan.
0: Ja, dan konden ze ook biobased bouwen, zie ik nog maar zeggen. Want daar mochten ze van die drachten wat over vertellen. De koning van het Verenigd Koninkrijk. En het is er daar dat het archief van de verneemde cameraman Dick Kool onbeheerd is om het Friesk filmarchief.
2: Dan heb ik kritiek op die cameraman. Dan denk ik, jongen, maak eventjes een goed shotje.
3: Dan denkt u, Dick had dit anders gedaan.
2: Dick had het anders gedaan.
0: Ja, Dick deed het ook anders. Nou, op deze dag blijven we er nog een uur lang ontzaaien. Dus maar onderwijs, muziek, zijn achtergrond, dadelijk onder oren. Op dit tijd is er in het historisch centrum Miljout een mooie tentoonstelling te zien. Nooit gebouwd Leeuwarden, alleen maquettes en ontwerpen van zaken die die wel bedacht binnen, toch architect, maar niet nooit realiseerd binnen. Nou, Stichting Attiek die organiseert nou een soort prijsvraag eigenlijk aan architecten en mensen die het verstand hebben van gebouwen. Stel je nou eens voor dat ze wel bouwt wie en hoe zou dat er aan uitkomen te zien? Dat verhaal dat je is dadelijk hier in onderwijs. Maar eerst het waar, Sibbele Waaier, een hele goeie middje.
4: Een hele goeie middje. Vanmiddag overheerst de bewolking op een ei en valt er nog een enkele bui. Letter in de middag en jong kunnen we nog een knieperg van de zinnen verwachten. De temperatuur ligt rond de 20-21 graden. De wind is matig, ontvrij krachtig, komt uit westelijke richting. Joen en vannacht is het meest droog en neemt de wind af. De temperatuur zakt naar zijn 15 graden. Morgen is de loft eerst beroemd, maar weer een matig, ontvrij krachtige westenwind. In de middag wat vaker een afwisseling van wolken en zinneskien. Daarbij bloeit er een kans op een enkele bui bij maxima van 21 tot 22 graden. Meer hoe het waar, Oriel Oeren.
0: Want de eind van oktober is in het HCL, het historisch centrum Miljout, de tentoonstelling Nooit gebouwd Leeuwarden te zien. Bij maquettes en ontwerpen, die een stad, Charlotte, die er nooit kwam, die te wel wijzig en hier. De tentoonstelling roept eigenlijk wel een hele intrigerende vraag op. Hoe zou jou het eruit zijn als al die plannen wel terug gingen weer, dat ze wel uitviert weer? Nou, de stichting Attiek, die organiseert hier in Geerwerking met het historisch centrum Miljout een verhaal op 4 oktober door ze dat. Stel je nou eens voor dat de rol betocht hier, maar wel en ik bouwt weer. hoe zou dat dan uitzien? Hoe zou jou het er dan uitzien? En we worden vice-architect, maar ik u toegen om een ontwerp te presenteren van een bouwwerk dat jou het nog net het. Nou, dat ropt al je vragen op en daar praat ik over met Tim Bril, die is aan de telefoon. Een goeie middag.
5: Goedemiddag.
0: Ja, er zijn natuurlijk heel veel dingen in die oud betocht. Dat is ik de Shen in Nooit gebouwd Leeuwarden. Toch architecten, vooral architecten, denk ik, aan je optocht. Van zaken die net trok hier binnen. Een voorbeeld van zo'n ontwerp, zo'n plan. Waar vond je C's en no-C's van, ben blij dat net trok is?
5: Natuurlijk. Er zijn best wel dingen bij waarbij het goed is dat ze niet gebouwd zijn. Ik ben zelf niet zo'n enorme voorstander van die derde toren aan de Lange Marktstraat. Nou, die gaat misschien ook als zeer waarschijnlijk niet door. Maar ons idee is juist om niet terug te kijken naar wat ooit bedacht is en wat niet doorgegaan is. Maar om juist vooruit te kijken. En architecten in Friesland en studenten die daarvoor doorleren. Op te roepen om ontwerpen te maken, ideeën te bedenken van gebouwen die er nog niet zijn. Of misschien een brug of een toren of wat dan ook. En waar de stad misschien wel behoefte aan heeft. En misschien ook wel veel mooier van wordt.
0: Ja, het mag echt alles wezen, wat je betreft.
5: Ja, we hebben inderdaad een oproep gedaan aan de architecten. En het kan van alles zijn. Absurd, utopisch, maar ook realistisch uiteraard. Hemelbestormend mag een gebouw, een toren, een brug, een plein, een paviljoen, ondergrondse stad. Of een zwevend observatorium boven de Oldenhoven. Alles is mogelijk, staat in onze oproep. Ja. Het is erg breed.
0: Ja.
5: Maar ook het moet ook niet een compleet uitgewerkt plan zijn. Het gaat echt om die ideeën. En eigenlijk toch ook wel een beetje serieus dat we toch ideeën binnenkrijgen waarover onderling op die middag op 4 oktober gepraat kan worden. Ja. Waar ideeën uit kunnen voortkomen.
0: Jum C zei eigenlijk van we binnen vooral op ziek naar die eerste krabbel op het bierveldje in de kroeg. Wat wie dat? Wat wie het idee draagt? Daar ben je maar op ziek.
5: Ja, daar zijn we naar op zoek. Een ingeving, een gemis wat men heeft in Leeuwarden. Of juist een hele grote wens die architecten kunnen hebben van... Ja, dat willen we toch wel heel graag dat Leeuwarden daarmee aan de gang gaat. En ja. Dat ze daar ook mooie ideeën over hebben.
0: De leeuwenkuil die Leeuwarden het nooit kregen, die hoor je net wetten, Jan.
5: Nou, nee, dat... Dat is niet nodig, inderdaad. Nee. We hebben al leeuwen op het daar, hè? Die drie roepende leeuwen.
0: Het Vrijheidsplein.
5: Gaan hier net wat straaljagers over, dus.
0: Ja, dat heet er ik nog eens bij. Misschien kennen we Dirk nog wat in doen, als dat hier dan die ontwerpen. Een soort koepel op de sterren, dat die straaljagers nemen hier.
5: Geluidsschermen over de stad.
0: Ja, dat idee, ja. Ja. Nou, zo krijg je dus al je ideeën. Denk je dat ik er nog fantasie bij de dames en heren, architecten of studenten, bouwkunde is, om dit soort, maar dit soort ideeën te komen?
5: Ja, daar ben ik helemaal niet bang voor. En wat ook zo is, nu staat net de vakantie hier voor de deur. En als mensen er op reis gaan, dan worden ze misschien wel geïnspireerd als ze ergens in de stad zijn, in het buitenland of waar dan ook. Van hé, dat zou wel iets heel moois voor Leeuwarden kunnen zijn. Dus nee, daar ben ik niet bang voor dat de mensen geen ideeën zouden hebben.
0: Oké, nou durf te dromen, durf te tekenen. Durf Leeuwarden opnieuw uit te vinden, CZM, als artikel, als een soort discussieplatform eigenlijk. Hè? Het gaat om architectuur en ipenbieren rondte. Wat met meesken dwan om haar idee bij hem te lanceren?
5: Het is niet een oproep aan iedereen in Friesland, zeg maar. Nee. Het is toch wel bedoeld voor architecten en voor studenten die daarvoor aan het studeren zijn. Dus dat we toch wel wat serieus onderbouwde ideeën en ontwerpen krijgen. We hebben hun gevraagd plannen op te sturen of schetsen op te sturen. Het gaat vooral om schetsen natuurlijk. Ja. En er verhalen erbij. Die kunnen ze opsturen tot 15 september aan onze mailadres info@antiek.nl. En op 4 oktober krijgt men dan de gelegenheid om in een pitch van 3 minuten hooguit het plan toe te lichten.
0: Ja, en dat wordt dus gepubliceerd op Jim's site en die van het HCL?
5: Dat is de bedoeling. En ik neem aan dat de kranten er ook nog wel aandacht aan gaan besteden. Maar dat zal dan blijken.
0: Ik vind het een bijzonder idee. Ja, en Joop is natuurlijk hartstikke benijd voor wat er al op aankomt.
5: Ja, en wat ik ook nog wel, maar dat heb je geloof ik zelf ook al gedaan, wat de moeite waard is, is om de tentoonstelling die nu in het HCL is, van al die projecten die niet doorgegaan zijn, om daar naartoe te gaan. Het is echt een heel mooi samengestelde tentoonstelling. Dus dat, en die is er ook nog tot, ik geloof, 8 november, als ik me niet vergis.
0: Ja, dat is wat we eens kennen. In elk geval eind oktober, ja. Nooit gebouwd Leeuwarden, niet die tentoonstelling weer in het HCL. Prachtig, in een prachtig gebouw werd de omroep vroeger dit nog eens zitten het. Maar dat is alweer heel erg lang, Lien.
5: Dank je, ja.
0: Ja, precies. Tim Ril, heel veel succes en ik ben heel benijd wat er op aankomt.
5: Dankjewel, oké, en wij zijn ook benieuwd.
0: Ja, oké, ontzettend. Ja.

0: zonder die E er dan in. SOMBR dus. En dat noem je het een homewrecker.
1: Omroep Friesland.
0: Zimmer in Friesland. Uit Riek en de Song Graaidevogelsprovincie in Nieuw-Zeeland. Die heeft vanmiddag in Montfort een zogenaamde afspraak, een kader ondertekenen om de bescherming van de skiers in de zogenaamde onvalsplan skiersgebieden te versterken. Nou, een van die provincies die dit skiers van belang is, de koning van de graaidevogels, is Friesland. In de afspraken lezen het Riek en de provincies dan verst waarvoor verantwoordelijk is om dit onvalsplan, om die graaidevogel te beschermen, vlugger, gerichter en meer schippelijk uit te vieren. Nou, dat is de officiële tekst dan, waar we ik weet wat dat in de praktijk betreft. En dat weet verantwoordelijk deputaire Matthijs de Vries. Die is nu aan de telefoon. Goeiemiddag. Ja, je komt bij de bijeenkomst waaien daar in Montfort. Wat betreft nou eigenlijk concreet die inzet van de afspraken die je maken hebben?
2: Nou, waar wij ook de afspraak maken om echt een verdere concretisering te doen van het afsprakenkader Skriers voor het aanvalsplan. Om mij ook correct te zeggen van ja, hoe gaan we dit nou versnellen? We zitten bij Galix in Friesland op alle van de 18 gebieden waar wij verantwoordelijk van binnen. En we willen heel graag mij ook dat verder brengen. Nou, dat betekent dat we dat concretiseren nou.
0: Ja, en hoe concreet wordt dan zo'n aanvalsplan als het gaat om Skriers?
2: Nou, een van de zaken is dat het beheer langjarig wordt. Dat is nou 6 hier en dat gaat naar 18 hier. Dat vinden wij echt een boppenslag. Want daar toch, Kim Boeren, ik dat echt zich instellen met een orde bedrijfsviering. Maar ik meer rond hopen we mij ook te creëren voor predatiebeheer. Want dat is toch wel echt nedig op de stuit. En dat je ministerie en de provincie zegt meer gear werken om te zien van hoe kunnen we dat beter doen. En hoe kunnen we er echt meer rond te verkrijgen. Dus dat zijn 12 van de zaken die we van de media mij ook ondertekend hebben.
0: Ja, dan kan je dus inderdaad langdurig de plan uitvieren van 6 naar 18 jaar. Betekent dat ik dat er dan meer geld komt dat het bigeliks om compensatie gaat van boeren die het letter meer in, ik zeg eens maar eens wat?
2: Ja, wat we al praten is dat er en langjarig beheer, de rond voor langjarig beheer, dat een boer nou een vergoeding krijgt er straks dat voor 18 jaar. Nou, dat is heel mooi, maar in totaliteit voor het hele plan om het te versnellen komt er 800 tot 900 miljoen extra beschikbaar vanuit Riek om te met 2034. Ik denk dat echt een heel mooi feit is. Daardoor kunnen we echt terugzetten met de skriers en het verbeteren van de biotoop en alle andere zaken, meer rond te krijgen van de skriers in de provincie.
0: Ja, dat is een hoop geld. Het is ik nedig, want het geeft eigenlijk strijden min maar die skriers, hè?
2: Ja, eigenlijk geeft het gewoon heel min. En dat zullen we al langer. Daardoor gaat Europa eigenlijk zijn tin Nederland van ja, het maakt beter. Eigenlijk is dit de onleiding om dit afsprakenkader ik mij ook hoor te ondertekenen. Het maakt echt volle beter. Nou binnen de signalen voor dit hier binnen goed in Friesland, maar dat betekent net dat we er binnen.
0: Nee, dat zijn inderdaad seizoensafhankelijke resultaten.
2: Zeker.
0: Een gunstige maai die het lid aan weer een verbetering zijn. Maar ter bank nomen geeft het aantal skiers en skiers steltjes, speerkes, geeft elke keer toch weer omleeg.
2: Ja, we hebben correct in de steed de evaluatie van het graaidevogelbeleid. En daar zien we nu wel een stabilisatie, maar dat is een hele voorzichtige stabilisatie. En daar moeten we echt net beleid mee werken. Ja, tuurlijk, het gaat net omleeg, maar we moeten echt nog een dikke duimenbop op doen om het varkoor te krijgen dat de skriers weer in een betere stand komt.
0: Ja, wat is het uiteindelijke doel, de Vries, als je praat over de skriers in Nederland?
2: Ja, voor Friesland gaat het om 10.000 briedperen. Hè. Dat is al langer de ambitie van u als provincie. En landelijk gaat dat nog volle hege. In ieder geval 30.000, maar eigenlijk maakt het nog wel omheeg. Dat is echt een hele grote doelstelling. Maar met die ambitie om die 35 aanvalsplans kriersgebieden te realiseren in 2034. Dat is de doelstelling van nu. En als dat u slaggert en 1000 kante meter in die gebieden, betere biotoop, dat de predatie luwt, ja, dan denk ik dat we een hele slagmeidje te combineren.
0: Ja, dat voel je steeds kennen dat de kansen voor de skriers die keren nou ambitie.
2: Dat hopen we wel, ik met deze aanpak. Maar de aanpak zit nu op papier en het had alles te krijgen hoe we dat in de praktijk brengen, maar ook hoor.
0: Maar was je dat vol belangstelling houden? Matthijs de Vries, deputaire van de provincie, dank u wel voor je verhaal. Fijne dag.
2: Graag gedaan.
0: Oké. Dit is de Sweet Talking Woman van de Electric Light Orchestra, hier in Onderwijs.

0: Electric Light Orchestra en Jens Don nog voluit. Yellow dus, Sweet Talking Woman. Dadelijk een oesjog van het ijs van deze man die de 6e juli.
1: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
2: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.
3: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
4: Ik koos wat mij raakte.
3: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan. Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
6: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
7: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
0: Dit is Omroep Friesland.
11: 92.2 FM.
0: Ja, wat Sarzen, ze zijn wat het Friske Nijs op deze Maldi Sarzen jullie weer. Jacob Stelwagen, weet dat. Jacob, goeiemiddag.
12: Een goeiemiddag. Meer dan 100.000 bezoekers hadden dit weekend in Haas de Gutte historische zielskippen van de Tallship Races bezoeken. Voor de vierde keer weer de sterke gasthaven van het evenement. Hield weer de sail-out en nu ben de schippen onderwijs naar Antwerpen. Directeur Leo Krol is een bliedman.
13: Heel veel blijde mensen aan. De Engelse organisatie die had inmiddels al min of meer onjong wat ze ervan vinden. Die ben heel tevreden. De trainees en de kapiteins. Uiters kroeven, zat ze juist te zijn over hoe het verroen is en de activiteiten voor haar. Dus ja, meer dan tevreden.
12: Keningsdij wordt toch de kening Takumi viert in Lelystad. Zowel de stad als de kening worden dan zetter hier. Anke Wilsma, wie belutsen bij de organisatie van de Slaggekeningsdij in Dokkum dit jaar. En een zee om ondervindings te deal bij de organisatie in Flevoland.
14: Elke organisatie kent me één keer waan. Dat is maar één keer Keningsdij. Dus de kist het net oerdwaan. En de kist alleen nog leren van degene niet voor die westen. Ja. Nou, daar had Esther Russen mij echo griezelig bij geholpen. En mijn taak is ek als programmaleider om mijn opvolger ek op die wij te helpen als diegene dat wil.
12: Nee, Europese normen die bepalen hoeveel afval 3C lezen mij voldoen net. Dat zei Gieter Maas van de stichting De Noordzee. De norm voor afval in zee is Katalin I4 in nijvolging van dezelfde soort norm voor afval op het strand. En die norm bestaat al jaren. Maar Gieter Maas van de stichting De Noordzee deed net dat deze normen heel nuttig binnen.
15: Je ziet bij het strandafval dat ze daar wat tot acties heeft geleid. Maar dat we eigenlijk het waarschijnlijk pas in 2033 gaan halen. Terwijl die norm er echt al jarenlang ligt. Dus het is ook de vraag wat dit gaat bereiken. En wat voor ons het grootste punt is dat er dus eigenlijk nu in de Noordzee geldt dat er geen afval bij mag komen. Maar daarmee maak je impliciet eigenlijk duidelijk dat alles wat er ligt gewoon prima is om een goede milieutoestand te halen.
12: Schreeuwer Hessel de Wallen is dwanden mijn boek over de geschiedenis van de Friese grijfgelders. Hij vertelt dat hij ontrof bij het iepen van een van die kelders.
16: De haar ooit van die dikke eikenhouten kist, die is die een zo'n centimeter dik van het hout. Maar de kifkroppen die fret alles op, ex zulke kisten. En als dan na een paar honderd jaar in zo'n kelder komt, ja, dan treft net volle meer over als ja, rom. En ik krijg vaak wel bonken, schedels, maar vooral rommel, modder, vocht.
12: In Oude Cerkum lezen verspreid door heel Friesland meer dan 150 grijfkelders. Toen rond dus dit Friese adel en veronst in de mensen meer dan 1300 verstorene familieleden bijzetten lieten. Een heel bijzonder momentjuster voor paardenzwemster Lisette Brunsma van de Jereveen op het NK Lange Baan zwemmen in Eindhoven. Ze zwom een wereldrecord op de 800 meter vrije slag in de categorie van zwemmers die het heel meer sjoggen of zelfs blind binnen. De prestatie van Brunsma is zo bijzonder, want het was de eerste keer dat ze in wedstrijdverband een 800 meter vrije slag zwom. Brunsma, wie mij zien, 53, 62, zal een fjouwer tellen vlugger als het oude record. Ze vertelt hoe dat prestatie.
17: Op een gegeven moment keerde ik nou zonder 50 meter naar de laatste baan. En toen jij ik het publiek helemaal losging. En toen dacht ik, volgens mij heb ik net meer zag volle marge als ik het wereldrecord heli wil. Dus toen joeg ik nog één keer de laatste baan echt alles wat ik hier. En dat wie ik wat de channel om in tussen team. Want die in de laatste baan vond ik hier in 40 seconden. En de laatste baan vond ik in zo'n 30 seconden. Dat wie in die 4 seconden dat ik onder het oude record zie.
12: Lisette Brunsma, meer nijs op omroepfriesland.nl en in de omroep-app.
0: Dank u wel, Jacob. Het Friese Nijs is ik de centraal in Friesland Joerts, de net presenteerde versie van dat doen we deze komende 8 weken op televisie. Onderwijs.
18: My Erik Enema.
0: Ja, deze simmerdagen heb ik een simmerverslagjouwer op een paard. En die is dan, Joert bij een zielskwallen, mag ik begrijpen. En ik heb het op Neptunus in Jiskenhuizen. Het leest al heel wat boordjes in het wetter. En zo'n fjouwer moet het ben. Die zullen de komende weken, het ziel leren. Dat is ook onnodig, want de belangstelling van ziel die rint toch een beetje brom. Maar eerst een waarbejocht. Sibbele Waaier, een hele goeie mietje.
19: Goeie mietje.
0: Ik vind het nog altijd brotsig, kijk nou. Waar dat om mij?
19: Dat lijkt dat aan mij.
0: Nou.
19: Ik ben boeten van mij. Ik denk, ach, als binnen zit, dan denk je, het is boeten koud. En dan ben je boeten. En dan denk je, zoveel windje.
0: Ja.
19: Ja. Ja. Ja, het is ook nog winderig, Joert West.
0: Het waait behoorlijk, hè, Snor dan?
19: Ja, hij wie matig ontkrachtig. En op met waard wie in dezelfde uurtje zit, is van 50, 60 kilometer per uur.
0: Ja, hoe zit het met de temperatuur, Joert, in
19: Friesland? Nou, ik ben altijd nieuwsgierig, ga je wat voorspellen als het denk uitkomt.
0: Dat was graag.
19: Ja, nou, ik weet wat voorspelt 20, 21 graden. Nou, Laaksem, die ziet op 21, 8, grauw, 21, 3, is Brechtem, 21,6. Met Sienderup en Rijnwetter, heb ik begrepen. Samar, 20 graden, en Kwaaijem, wie ik droeg, mijn jongetje komt. Dus wat dat belangrijk is het aardig gong. De buien vind ik wel heel nieuwsgierig, want dat is een soort wolken, een soort verse buiken. Maar eigenlijk komt er net zo volle van op een hispel. Dus dat is uiteindelijk jong niks aan, want de bewolking heerst het. Maar ik heb wat beraden, Sjoerd. Ik verwacht nog wat knieping van de zinnen straks.
0: Oh ja, we krijgen nog even te zien.
19: Ja, we krijgen volgens mij in Grutpad nog even te zien.
0: Oké.
19: Ik hoop net dat mijn optimisme afstraft wordt, maar ik denk het wel. Zo, dus wat dat betreft is dat goed nice. Jong neemt de wien ik al. Over de wien gesprutsen, die wordt jong zwak. En de temperatuur zakt vannacht naar zo'n 15 graden.
0: Oké. Okay. Dus ja, dat is de regioen vannacht dan. Hoe ligt het morgen? Het is eigenlijk nog wat instabiel, maar is het morgen in het geval?
19: Morgen is het nog steeds wat instabiel.
0: Hmm.
19: Het is aan het hege druk gebied boven Frankrijk, dat drukt langzaam de steuringen met bewolking en dat stoorrein waar we nou en dan langzaam voort. En dat gaat morgen in de rin van de dag langzaam gebeuren. We hebben morgen toch een soort bewolking. Waarschijnlijk een enkel buiken, maar ik zie het al heel voorzichtig. Ik verwacht er net zo volle van. En dan zou de zinnen er in de midjes even bij komen mutten. Daarbij is de wind uiteindelijk weer matig rond vrij krachtig uit het west-noordwesten. En op moment aan wat de verschillen binnen, in het zuiden wordt Joert al zand 20 graden. Terwijl wij het Joert toch op.
0: Ja.
19: 20, 21.
0: Ja.
19: Sure, dus dat ben al verschil. Dus morgen langzaam beter.
0: Ja, en als die zin erbij komt, dan zit die temperatuur niet vrij gauw omheen.
19: Ja, want dan zitten we zeg maar op 23 graden.
0: Ja.
19: En dat
0: ja.
19: is het begin van meer.
12: Want dat meer, dat krijgen we dan vooral Basie?
19: Basie, ja. Dan komt er een hege drukgebied vanuit de Zuid-Nescote richting Schotland en Engeland. Dertrog krijgt de zinnen meer ruimte. Dan ben ik nog wel eens wat wolken. Maar omdat de zinnen meer ruimte krijgt en de wind ik wat minder sterk wordt. Hij ziet het noordwesten naar het noorden op. Dan gaan de temperaturen omheen. En die gaan wijze naar zijn 23 graden. Tongetje. Simmerske weer van 24 graden, gemiddeld wij. En dan zie ik het hele drukgebied positie krijgt ten noorden van de Wadden. En letter in de week gaat het richting Scandinavië, Schotland. Dat betekent dat we een overgang krijgen van naar warm simmerwaar.
12: Dus de twarhelden van de week behoorlijk hegere temperaturen. Maar die tropische weren, die berekenen we dus net?
19: Voorlopig net. Het is gewoon ouwachtje bij het hele drukgebied echt zijn positie zieken bloed. En wat noordelijk van u is, dan denk ik dat wij het wat eerst gewoon... Ja, eigenlijk wel ongenaam simmerwaar, hè?
12: Ja.
19: En dat is in het zuiden, wat tropische temperaturen, hè. Maar goed, hoe dat voor de rest verint, dat moeten we gewoon afwachten.
12: Wij horen dat scherp in de gaten.
19: Mooi is het.
12: Simpele dankjewel.
19: Graag gedaan.
20: Het slotsteek van Onderwijs.
12: Ja, omdat er een plaat komt bij een verhaal. Ik zeg een verhaal door de Goudspries. Ik ken het vol verstand van economie. En ik meen altijd maar dat altijd geopolitiek spannend is. Maar oorlogen, daar neem alles maar op. Dan zit die Goudspries omheen. Maar dat is blijkbaar dus nog net meer zo. Sterker nog, de oude man kwam is die Goudspries omleeg gegaan. En dat is eigenlijk wat net hier verwachtte. Zeker de mate waarop dat het gebeurt. Is van heel veel mensen een verrassing, zei hij in van de ING. Van alles wie het al iets aan het goud een vaardige belizing weer in tijden van turbulentie. En doet begin maart de oorlog om de Persische Golf uitbrutst. Liek het dus ik logisch, dat scheelt NOS nou ik, dat er meer belizers interesseerd werden zo'n in goud. Maar juist het tegenovergestelde is nou onhaan. Deskundigen zeggen, ja, die delgong is wel te verklaring. De oorlog in het midden eerst net zware gevaren hege groenstof en energieprijzen. Nou, die prijzen die brengen dus werd dat hegere prijzen voor de consumenten. Dat nemen we dan inflatie, want Johan, ik betel iemand in de winkel. Centrale banken zullen erin dan ik werden stiegelitten om zo'n te hege inflatie te zien te gaan. Hoe dan ik, die goudprijs is misschien wel een veilige haven van belizers, maar levert u uiteindelijk geen yield op. Het levert geen rente of dividend op. Dus als de rente omheen gaat, dan helst hield dit meer rendement bij liquid staatsobligaties. Nou ja, daarom ben ik geen econoom, want ik snap hier natuurlijk helemaal niks van. Wat ik wil weten, is dat ik graag van Jim een plaat hebben die het hoe goud geert, wereldplaten hoe goud maken. Dat wil ik dan wel weer. Spano Belly, shit, mis in de hollen, maar er zijn toch volle meer verskes. Niet gold of or of goud in het titel of in de tekst hebben. Kom maar een suggestie die te draaien kennen in het rand van het slotstik van Joet. Nou, dat kennen we via 06 20 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
0: maar wat van plaat als toekomst. Want de leukste plaat, natuurlijk, die draaien we gewoon aan. Van deze aflevering van Onderwijs.

0: is eigenlijk een oorzetting van de noemer van Stef Bos natuurlijk. Pieper Mintjerst.
1: Onderwijs.
2: Mai Erik Enema.
0: Of course, Noord-Nederland is begonnen. En dus hebben ik Sielkamp met weer een heel stuk drokker. Dat ik van Sielskwal in Neptunus in Jiskenhuizen. Het al flink wat boordjes in het wetter lezen. De squal verwelkomt de komende zomerweekends aan 400 ben. En hebben 120 instructeurs ontwerk in hele Simmer. Simmer verslagjouwer Iris Witsenburg mocht mij eigenaar van de Sielskwal. Sjoerd Feit, doe maar op om bij de fanatieke begin de Sielers te zien.
3: We zitten nu in een motorbootje op wij naar de markt, naar alle Steelers. Ja, wie toch, ik en ik wil in een zeilbootje stappen, maar dat lijkt me geen goed idee. Ik had denk ik in mijn leven nog maar één keer eerder in een zeilbootje zitten. Dus dat wie denk ik net goed kwam. Dus dan maar even mijn motorbootje. Waar zijn we nu op weg naartoe?
4: We zijn op weg naar het kleine meertje waar we er straks ook even waren. Dit is eigenlijk wat we elke ochtend doen. De kinderen stappen op de zeilschool in een motorbootje en varen naar een meertje waar onze bootjes allemaal klaar liggen en de windsurf sets. En daar gaat eigenlijk de dag beginnen. Eerst het optuigen van de zeilen en daarna gewoon zo snel mogelijk lekker leren op water. Lekker man!
3: Jullie binnen intussen op de mar en je binnen al hier hele lietse bootjes. En hier hebben we de eerste stappen in de sielerij maken. Je kon krek een bootje omvaren en de motor is uit. En je shit, hadden we hier wie komen kennen?
4: Oeh.
3: Hallo. Hallo! Wie ben jij?
5: Mathies.
3: En waar kom je vandaan?
5: Amsterdam.
3: Amsterdam. En helemaal naar Friesland om te leren zeilen?
5: Ja.
3: En waarom dan?
5: Nou, gewoon, zeilen is heel leuk.
3: Wat vind je er zo leuk aan?
5: Nou, de sterke wind en dat je zo snel gaat met een bootje.
3: En je zit nu in een bepaald soort bootje, kun je eens omschrijven?
5: Een optimist. Kleine badkuip.
3: Een kleine badkuip, ja, zo ziet het er wel een beetje uit.
5: Dat ik niet kan omvallen.
3: Oh. Dus jij bent helemaal safe, jij valt niet om?
5: Nou, ik kan omvallen, maar meestal gebeurt dat niet.
3: Ik zie, je hebt ook een helm op. Waarom heb je een helm op?
5: Want soms gaat dat ding supersnel over en dan krijg je hem soms tegen je hoofd en dat doet pijn. Dus daarvoor heb je bescherming gekregen.
3: En wat staat er voor vandaag nog op de planning voor jou?
5: Nou, met joystick zeilen en een beetje met deze flinke wind gaan zeilen. Een beetje grijpen en kruisen en zo.
3: Je klinkt echt als een professional, een beetje grijpen en kruisen en zo.
5: Valt wel mee.
3: Veel succes.
5: Dankjewel.
6: Je mag achter Oscar aanvaren.
3: Ja. Instructeur Pien had het heel druk. Maar kan je wel een paar vragen stellen, toch?
6: Ja hoor.
3: Hoe gaat het?
6: Ja, gaat goed. Het is leuk. Het waait wel hard. Dus dan is het goed dat we even in de luwte liggen. Maar ze hebben daar hun zin, dus dat is goed.
3: En hoe ben je zo erop gekomen dat je hier instructeur wil worden?
6: Nou, dat is best wel grappig. Mijn vader heeft hier les gegeven en mijn ooms ook. Dus als cursist, echt als 7-jarig op 10, was ik hier ook al. En ik vond het zo leuk dat ik hier gewoon nog steeds ben, eigenlijk.
3: En het lijkt me best uitdagend om al die kids in de gaten te houden die overal heen vliegen.
6: Ja, maar gelukkig heeft de zeilschool een heel goed traject om dat te leren. Dus eigenlijk gaat dat heel goed. En als je hulp nodig hebt, dan hebben we altijd heel veel instructeurs die ook een oogje in het zeil houden. Dus dat komt eigenlijk altijd helemaal goed.
3: Mooi oogje in het zeil houden.
6: Zeker.
3: En waar moet je nou als kind echt op letten, zeg maar, als je echt goed wil zeilen?
6: Nou, op heel veel dingen. Maar in een optimist denk ik vooral dat beginnen met goed te sturen heel belangrijk is. En goed naar jezelf kijken. Dan gaat het eigenlijk per niveau omhoog. Maar ik hoop vooral dat mijn cursisten gewoon lekker een baantje kunnen varen en het vooral heel erg leuk vinden.
3: Okay, Hallo, je zit hier op je boord. Wie ben je?
7: Ik ben Lotte.
3: En wat ben je allemaal aan het doen vandaag?
7: We zijn aan het windsurfen met best wel harde wind. Het is heel leuk. En we leren veel nieuwe dingen. Ja.
3: Want heb je dit al vaker gedaan?
7: Ik doe het nu voor de derde keer.
3: En wat vind je er zo leuk aan?
7: Gewoon, je krijgt een beetje een adrenaline kick omdat je zo snel gaat. En je leert er gewoon heel veel van. En het is gewoon, ik vind het gewoon een hele leuke hobby om te doen.
3: En nu zie ik hier om jou heen ook heel veel mensen in het water liggen. Die zijn gevallen. Wat gebeurt er als je valt?
7: Nou, je zeil klapt gewoon heel hard omdat er gewoon een hele harde windvlaag komt. En ja, dan lig je gewoon en dan moet je weer gaan staan op je plank en weer je zeil ophijsen en dan kan je weer gaan.
3: Ja, dat lijkt me best zwaar.
7: Ja, na een paar keer gaan je handen ook heel erg pijn doen, maar als je zeil weer is opgehezen, dan kan je wel weer lekker door.
3: Heb je ook spierpijn na zo'n dag?
7: Ja, best wel. In je rug en in je benen van het trekken, maar dat is het wel waard.
0: Ja, de zielers in spee. En op de Mar bij Jistenhuizen. Dit is Witsenburg die weer erbij. Here's Rondé and Break My Heart.

0: Break My Heart, ja, dat is van Rondé.
1: Het slotsteek van Onderwijs.
0: Nou, ik vertel het, kijk, al die goudpies, die Nijzoer, die is een flinke roemroem. En je zoon verwacht je maar alle geopolitieke spanningen die we de oude tijd gehad hebben, dat die pries oprinnen zoomen, dat is net het geval, die zakken. En als het verhaal snappen was, dan moest het net bij mij wezen, want ik ben geen econoom, ik zei dat schrik ik al. Lees het verhaal maar in de kranten of op de site van de NOS, dat is een interessant verhaal daarover. Goed mij er eigenlijk vooral om wat voor plaat maar we daarbij draaien. Nou, er ben natuurlijk, ik zei dat schrik ik al, wereldvestjes maken oer goud. Titels en teksten die daar ook in. Zij komt Teun bij de Time Bandits, Listen to the Man with the Golden Voice. Heart of Gold van Neil Young is een aantal keren binnenbracht hier, als suggestie. Dat is een prachtig noemer trouwens. Gerrit Krikke komt er mij. Maaike Kuper die zei van doch dat dan inderdaad ik maar. Er zijn trouwens meer die dat zijn. Neil Young kwam trouwens ook nog eens een keer in de oren hoedanig iets. Mijn veske, hoe goud hier voorbij. After the Gold Rush van Neil Young. Kees komt maar die suggestie. Heart of Gold komt ik via Jan Jaap binnen van Neil Young dus. En Golden Years suggereert hij ik nog van David Bowie. Rinke die komt maar de suggestie om Fields of Gold van Sting te draaien. Menkes die zieken dat gewoon bij Friske muziek, Rommie. Rommie Hensra neemt deze gouden ring van mij. Dan, maar dan wil de Friske versie wil hij jaren. Remco is uit. Het is Love over Gold and Mind over Matter. Zo, dat is een stukje filosofie hier in Oenewijs op de man die te middie. Nienke van der Kooi die zei het Spandau Ballet, Gold. Ik suggereer hem, kijk ik al eventjes. En zei dat nog hier in de app je bent. En dat is van Benny Nijman, het noemer. Het land van het zwarte goud. Dat is natuurlijk ook een goede suggestie. En Michel, wat kregen we nog meer binnen? Golden Earring natuurlijk. Een goede junta wenske, zei de Joke Ludema. Dank wel, Joke. Do natuurlijk net minder. Dan de Marie van Golden Earring. Dus want ik might see bleed. En vind het mooi when the lady smiles, zei zij. Van Golden Earring natuurlijk. Hartje van goud van de opperkrekel. Kom je bekend voor, Nienke. Gerrit, die komt er nog maar de suggestie. Little Band of Gold of Band of Gold. Wenske, dat is toch verschillende bands. Cover is. Goud glons het net meer. De onleiding van dat verhaal. Je hoort wat onleiding weer van het slotstuk. En dan komt IJsbrand by the Stranglers. Golden Brown. Sure, dat ben suggesties, weet je wat dan hebben. Maar uiteindelijk, ja, kennen we natuurlijk maar Ian kiezen. En dat is dan, je hoort dus ik.
1: Het slotstuk van Onderwijs.
0: Ja, waar kwam der maar die Johannes, die zei het, tot dit noemen maar. Het is uit njoggetje San 60 en dan hebben we toe de tremolo's. Silence is golden. Dit is Onderwijs, dat dit een mooi werd. Dadelijk Noorderwien. Ik wens je nog een

0: Twaanjoghurt.twa.fm.
1: Simmer in Friesland.
2: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Krüller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
3: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
4: Maak een uitstapje naar de Veluwe. En bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krüller-Müller Museum.
3: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF... bijvoorbeeld met een fonds op naam.
7: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
8: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. NAVO-topman Rutte benadrukte voorafgaand aan de top in Ankara... het belang van persvrijheid en het recht op demonstreren. Zonder Turkije rechtstreeks te veroordelen... stelde hij dat een democratie ruimte moet bieden aan vrije journalistiek en protest. Na kritiek kregen eerder geweerde journalisten alsnog toegang tot de top. Minister Van den Brink stelt 10 gemeenten onder actief toezicht... omdat zij te weinig asielopvang bieden... en daarmee de spreidingswet onvoldoende naleven. Met de betrokken gemeenten worden afspraken gemaakt... over een opvanglocatie en de planning. Wethouders worden uitgenodigd op het ministerie. Mogelijk volgen binnenkort meer gemeenten. De Belgische Voetbalbond heeft van de FIFA te horen gekregen... dat een beroep tegen het opheffen van de schorsing van Boulagoen... niet ontvankelijk wordt verklaard. Eerder uitte de UEFA ernstige kritiek op de FIFA. De bond begrijpt niets van het besluit om de schorsing van de Amerikaanse spits op het WK op te schorten. Balogun kan door het besluit in de achtste finale spelen tegen België en dat is vannacht om 2 uur Nederlandse tijd. Hamas is bereid afstand te doen van de bestuurlijke controle over de Gazastrook. Dat heeft een woordvoerder van de beweging op een persconferentie gezegd. Hamas vocht de afgelopen jaren een bloedige oorlog uit met Israël. Het vertrek van Hamas moet de weg vrijmaken voor de komst van technocratische bestuurders, zoals afgesproken in het vredesplan van president Trump. En dan het weer. Vanavond is het in grote delen van het land tot zonsondergang zonnig. De temperatuur varieert dan van 18 graden in het noorden tot 25 in het zuiden, bij een matige westenwind. Vannacht is het droog met wat bewolking. De minima komen dan uit tussen 15 en 18 graden. En tot zover het nieuws.
9: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen... wenst AutoCinico u een prachtige 173ste PC toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland... een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen...
10: Para Link en Co, Guillaume Cinico.
11: Dag en nacht, het hele jaar door... staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.

alsof ik nooit bestond. Ik word vergeten, maar mijn naam komt uit jouw mond. Jij vangt de stukken die ze breken op de grond. Hun blik vervaagt al,

prachtige zinnen. Dat skade maakt het, want het zuster haar donker lucht oerjaalt aan de mannen. Lijk als ik mij oerjaal woon aan die. En het is goed om wij te geren binnen als lucht en donker. Als eb en vloed.

0: mooiste muziek uit je eigen regio.
1: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
2: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. De stroomuitval bij circa 18.000 huishoudens en bedrijven rond Tilburg werd veroorzaakt door een defecte meter die een 5 keer te hoge belasting doorgaf. Enexis schakelde uit voorzorg een middenspanningsstation uit, maar van overbelasting was geen sprake. Na een technisch herstel had iedereen binnen ruim een half uur weer stroom. De Israëlische premier Netanyahu roept de Verenigde Staten op geen F-35 gevechtsvliegtuigen of onderdelen aan Turkije te verkopen. Volgens hem zou dit de machtsbalans in het Midden-Oosten verstoren. Volgens ANP hoopt Turkije tijdens de NAVO-top terug te keren in het F-35-programma nadat het daar in 2019 uit werd gezet. NAVO-topman Rutte benadrukte voorafgaand aan de top in Ankara het belang van persvrijheid en het recht op demonstreren. Zonder Turkije rechtstreeks te veroordelen stelde hij dat een democratie ruimte moet bieden aan vrije journalistiek en protest. Na kritiek kregen eerder geweerde journalisten alsnog toegang tot de top. Minister Van den Brink stelt 10 gemeenten onder actief toezicht omdat zij te weinig asielopvang bieden en daarmee de spreidingswet onvoldoende naleven. Met de betrokken gemeenten worden afspraken gemaakt over een opvanglocatie en de planning. Wethouders worden uitgenodigd op het ministerie. Mogelijk volgen binnenkort meer gemeenten. En dan het weer. Vanavond is het in grote delen van het land tot zonsondergang zonnig. De temperatuur varieert dan van 18 graden in het noorden tot 25 in het zuiden bij een matige westenwind. Vannacht is het droog met wat bewolking. De minima komen dan uit tussen 15 en 18 graden. En tot zover het nieuws.
4: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
5: Expert, de elektronica winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijer Groep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.

0: de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. De stroomuitval bij circa 18.000 huishoudens en bedrijven rond Tilburg werd veroorzaakt door een defecte meter die een 5 keer te hoge belasting doorgaf. Enexis schakelde uit voorzorg een middenspanningstation uit, maar van overbelasting was geen sprake. Na een technisch herstel had iedereen binnen ruim een half uur weer stroom. De Israëlische premier Netanyahu roept de Verenigde Staten op geen F-35 gevechtsvliegtuigen of onderdelen aan Turkije te verkopen. Volgens hem zou dit de machtsbalans in het Midden-Oosten verstoren. Volgens ANP hoopt Turkije tijdens de NAVO-top terug te keren in het F-35-programma nadat het daar in 2019 uit werd gezet. NAVO-topman Rutte benadrukte voorafgaand aan de top in Ankara het belang van persvrijheid en het recht op demonstreren. Zonder Turkije rechtstreeks te veroordelen stelde hij dat een democratie ruimte moet bieden aan vrije journalistiek en protest. Na kritiek kregen eerder geweerde journalisten alsnog toegang tot de top. Minister Van den Brink stelt 10 gemeenten onder actief toezicht omdat zij te weinig asielopvang bieden en daarmee de spreidingswet onvoldoende naleven. Met de betrokken gemeenten worden afspraken gemaakt over een opvanglocatie en de planning. Wethouders worden uitgenodigd op het ministerie. Mogelijk volgen binnenkort meer gemeenten. En dan het weer. Vanavond is het in grote delen van het land tot zonsondergang zonnig. De temperatuur varieert dan van 18 graden in het noorden tot 25 in het zuiden bij een matige westenwind. Vannacht is het droog met wat bewolking. De minima komen dan uit tussen 15 en 18 graden. En tot zover het nieuws.
3: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst AutoCinico u een prachtige 173ste PC toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen...
4: Para Link & Co. Geona Cinico.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.

Dag luisteraars, wat fijn dat u weer heeft afgestemd op het blaasmuziekprogramma, waarbij de muziek regelrecht uit het hart is gegrepen. Blaasmuziek im Herzen, wat ook de titel is van onze openingstune, een polka van Ernst Mosch. De komende twee uur kunt u luisteren naar een afwisseling van Ekelende blaasmuziek met Merische en Böhmische polka's en walsen. En we beginnen met een hele bekende. Ladislav Kubeš componeerde deze polka die we gaan beluisteren in de vertolking van zijn Zuid-Böhmische blaaskapel Verzelka. Het is de Borkowitska polka.

En als ik u bij de wals Mooi Tjeska Vlast alleen maar vertel over dat we bij de Oldehovenkapel deze wals altijd ter afsluiting van onze concerten speelden. En dat het publiek daarbij zonder te overdrijven hoor, altijd spontaan ging staan om vooral het refrein uit volle borst met elkaar mee te zingen. Nou dan nog doe ik deze meeslepende wals echt tekort. Mooi Tjeska Vlast vertelt niet alleen over al het moois in Tsjechië, je voelt het ook meteen. En dat was nu precies de bedoeling van componist Ladislav Kubeš. Op het Kubeš Festival wordt Mooi Tjeska Vlast stevast aan het slot van de tweede festivaldag gespeeld door alle kapellen samen. Kippenvel. Mooie Tjeska Vlast.

Ja, toch heerlijk om mooie herinneringen op te halen op de klanken van mooie Tjeska Vlast. Die samen ook met de Borkowitska, als ik me niet vergis en als ik het me ook nog goed herinner, altijd ter afsluiting van het Kubes Festival in Soboslav werd gespeeld. Vergeet me niet is de vertaling van de titel van de volgende wals van de Moravische Blaaskapel Zahorjenka. Ne zapominaj, zo is de titel. En zoals we uit de lieflijke klanken kunnen opmaken, gaat het hier niet om het blauwpaarsige bloemetje, vergeet me nietje, maar in de wals draait het wel allemaal om de wens om elkaar in gedachten vast te houden. Ne zapominaj.

Ja, sommige composities beginnen zo mooi dat de crisis oer de grauwe giet. Ja, dat is Fries, hè. Oftewel, de rillingen meteen over je rug lopen. Die uitwerking heeft met name de inleiding van de polka van Freund zur Freund op mij. Trouwens, de hele polka is prachtig, hoor, zoals we die gaan beluisteren. Van blaaskapel Kleiner Odenwald Allemühl van Freund zur Freund.

Von Freund zu Freund. Ja, zing met ons mee. Zo luidt de uitnodigende vertaling van de titel van de polka Spiewetje Sisnami. Niet alleen deze titel nodigt uit, maar dit hele radioprogramma Blaasmuziek in Herzen nodigt u uit om 2 uurtjes heerlijk van folklore blaasmuziek te genieten. Nou, van de Zuid-Beumische Blaaskapel Veselka is de vertolking van Spiewetje Sisnami.

Nou, even een heel ander onderwerp hoor. Maar zou ik nog wel een moderne huisvrouw zijn als ik beken dat ik in de bijkeuken nog wel een mattenklopper heb hangen? Ja, en hem ook nog wel eens gebruik ook nog. Nou, we pakken de mattenklopper en kloppen de kleedjes uit. Dat lijkt me veel beter. Op het ritme van de polka, de teppiekklopfer.

Nou, dit was een mooie ouderwetse teppichklopfer. De muzikanten van de Dunajská kapela komen uit Slowakije, om precies te zijn uit het gebied Dunajská Streda, ten zuiden van de hoofdstad Bratislava ligt dat, in het uiterste zuidwesten tegen de grens met Oostenrijk. Het ligt aan de oever van de veelbezongen rivier de Donau. Een mooi solowerk. Het is een polka voor flugelhorn en tenorhorn door de Dunajská kapela, getiteld Duetko.

Zeven muzikanten uit zeven verschillende kleine dorpen in het Oostenrijkse Zuid-Burgenland hebben zich geformeerd tot blaaskapel Eine Kleine Dorfmuziek. Componist van de wals die we gaan beluisteren is Frans Meyerhover. En zelf speelt hij flugelhorn en heeft rondom zijn geboorteplaats Sint-Katrijn am Hauenstein in Oostenrijk vele hoge eretitels behaald. En niet alleen op muziekgebied, maar ook op het sociale vlak, zoals de brandweer en het Rode Kruis. En hij is ook nog burgemeester geweest. Van zijn hand en gespeeld door blaaskapel Eine Kleine Dorfmuziek, de wals Leise erzählt der Wind. Thank you.

Ja, als twee echte kameraden een polka spelen, dan klinkt het zoals de componist Miloslav Prochaska bedoelde. In de klarinetsolo, dit keer vertolkt door de klarinetten van Blaaskapel Veselka, Dva kameradi.

Mooi, dwaakameradi. De trompetist Guido Hen richtte in 1995 zijn eigen blaasorkest op en in het najaar van 1997 presenteerde het bekende Duitse tv-programma Schlagerparade der Volksmuziek dit blaasorkest voor een miljoenenpubliek. En zo won Guido Hen und seine goldene blaasmuziek de harten van vele volksmuziekliefhebbers. Aanvankelijk heette het orkest Guido Hen und seine Böhmerländer blaasmuziek. Toen 5 jaar na de oprichting de gouden klanken van dit blaasorkest zo beroemd werden, veranderde dat dus in Guido Hen und seine goldene blaasmuziek. Het was als een droom in de polka Blaasmuziek ist wie ein Traum.

Van hetzelfde blaasorkest Guido Hen en zijn koldene blaasmuziek gaan we luisteren naar een bijzondere mars. Een mars waarin naast de zang juist voor de slagwerker een prominente rol is weggelegd. Leuk om te vermelden is dat de jonge slagwerker Peter Essen de zoon is van de zanger die we zojuist gehoord hebben in Blaasmuziek is wie een traum, Peter Essen senior. We gaan luisteren naar de Böhmischer Schlagzeug

En natuurlijk kan een mooi liefdeslied van Ernst Morsehoend zijn, hoor ik nou, ik len de muzikanten niet ontbreken, hè, in Blaasmuziek in Herzen. Wanneer hebben wij samen een rendezvous? Zo vraagt Ernst zich af in het polkalied Wunderbar bist du.

0: En het was niet te horen, hè, dat dit van een oude LP is opgenomen. En wel van de LP Wendertagerwacht uit 1970.
1: Zo.
0: Ondertussen 15 jaar geleden, hè?
1: Nou,

vervolgen met vrolijke klanken over rode en witte wijn. Hè? Finetco Rouge en Finetco Bile. En de blijmoedige sfeer die daar vaak bij gepaard gaat. De muzikanten van Blaaskapel Dolinetska zorgen voor een plezierige vertolking van de polka Vinorà di Moje.

Wienerradi, mooie. Het Wirtshauskwartet van de Obermüller muzikanten zijn vast wel een keer wezen skiën in het Erzgebergte. Hè? Want dat gebergte vormt de natuurlijke grens tussen Duitsland en Tsjechië. Het is dus Noord-Bohemen. En een van de favoriete skioorden daar, dat is de Keilberg. En we gaan de Keilberg op met de Obermüller muzikanten op de klanken van de wals Am Keilberg.

0: Is alles afgelopen, jammer.
1: Ja, dat is heel jammer, hè? Want hoe vaker ik deze muziek hoor, hoe meer ik ervan ga houden. Want het zijn maar 4 muzikanten en het is zo fantastisch mooi muzikaal gespeeld. Er wordt zoveel gevoel in gelegd, ik vind het echt prachtig.
0: Ja, dus dat bewijst dat je niet een heel groot orkest nodig hebt om het gevoel van die de componist heeft bedoeld over te brengen op de luisteraars. Hè? Met een klein ensemble is dat ook picobello voor elkaar.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. De politie heeft 5 verdachten aangehouden na de gijzeling van een 33-jarige man uit Meteren in een woning in Tiel. De dienst speciale interventies bevrijdde gisteren het slachtoffer tijdens een inval. 4 verdachten werden ter plekke opgepakt, de 5e later in een nabijgelegen woning. Alle verdachten zitten nog vast. Bij de recente ebola-uitbraak in Congo zijn volgens de WHO 506 mensen overleden en 1561 besmettingen geregistreerd. Ruim 250 patiënten zijn hersteld. In buurland Oeganda stierven 2 mensen aan de Bundibugyo-variant. In Congo is een kleinschalige proef gestart om een mogelijke behandeling te testen. De stroomuitval bij circa 18.000 huishoudens en bedrijven rond Tilburg werd veroorzaakt door een defecte meter die een 5 keer te hoge belasting doorgaf. Enexis schakelde uit voorzorg een middenspanningsstation uit, maar van overbelasting was geen sprake. Na een technisch herstel had iedereen binnen ruim een half uur weer stroom. De Israëlische premier Netanyahu roept de Verenigde Staten op geen F-35 gevechtsvliegtuigen of onderdelen aan Turkije te verkopen. Volgens hem zou dit de machtsbalans in het Midden-Oosten verstoren. Volgens ANP hoopt Turkije tijdens de NAVO-top terug te keren in het F-35-programma nadat het daar in 2019 uit werd gezet. En dan het weer. Vanavond is het in grote delen van het land tot zonsondergang zonnig. De temperatuur varieert dan van 18 graden in het noorden tot 25 in het zuiden bij een matige westenwind. Vannacht is het droog met wat bewolking. De minima komen dan uit tussen 15 en 18 graden. En tot zover het nieuws.

0: Ja, zo aan het einde van onze Blaasmuziek in Herzen uitzending is het altijd een beetje zoeken naar wat is nu precies tijdstip om afscheid te gaan nemen. Wij denken dat dat nu is. Dus wij hopen dat u weer heeft genoten van deze uitzending Blaasmuziek in Herzen. En volgende week maar weer, zullen we maar zeggen, hè?
1: Nou,

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: Tien uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Ze kwamen er onder meer achter dat het bedrijf KBS Holland doorging met de levering van een stof die nodig is voor de productie van zenuwgassen, nadat de VS alle NAVO-landen had opgeroepen daarmee te stoppen. Toen er tussen 2005 en 2008 vragen kwamen over de kwestie, hebben de ministers Bot en Donner de Tweede Kamer daarover onjuist en onvolledig geïnformeerd, zegt Follow the Money. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat rentelasten de pan uitreizen. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek, dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom door het net liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Op dat moment was dat een juiste beslissing, zegt Enexis, maar achteraf gezien was het niet nodig geweest. Het weer, vannacht opklaringen, maar in het noorden bewolking. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden, vooral in het noorden. En dan wordt het 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De dij voorbij.
1: De beste interviews en reportages.

0: Daar komt eerder het kening Willem-Alexander 60. En dat komt heel goed uit, want Lelystad beziet dan niks 60 hier. Alle reden dus om Keningsdag of Koningsdag, maar als het natuurlijk nemen, daar te vieren. Maar wat mag je doen, wat mag je litten om zo'n Keningsdag, zo'n Koningsdag daar een succes te maken? Dat weten ze in Dokkum, Anke Bielsma, die zit in de organisatie van de Keningsdag. Zat die in april in Dokkum Hodenbaard. En die is aan de telefoon. Anke, goeiemiddag.
1: Goeiemiddag.
0: Dat wordt fijn, hè? Dat Flevoland nog ik zo'n dag organiseren bij.
1: Ja, dat is hartstikke leuk. Dat brengt ongekende dynamiek naar zo'n stad. En het smeten verbanden die er misschien wel weer maar nog groter worden en sterker. En ja, het jouwt altijd aan je slagen een ongrisselijk leuke sfeer.
0: Ja, nou, en in Dokkum KCZ is het slagen. Ja, en ze zullen natuurlijk daar in Lelystad nou de komende tijd ontslagen. Maar ja, hoe moet zij dat dan organiseren? We hebben kijk op het Nijssel dat ze praten zullen met allerhande instanties en organisaties in die stad, in die provincie misschien ik wel. Dus kom ik bij hem, denk ik, liek het mij ook net.
1: Ja, zeker. Ja, hè. Ik ben ouderen hier, wie ik dus programmaleerder van Keningsdag. En ik ben echt, doet ik dat jaren direct naar Doetinchem tagien. Daar koe ik de programmaleerder echt toevallig, al van tevoren. En ga ik echt wel even de kunsten in Safir aansjoen. Vooral vegen, nou, wat maak je nou net aan? En wat is je hem heel goed bevallen? En zo, elke organisatie kent me één keer aan. Dat is me één keer Keningsdag. Dus de kist het net, kist het net oerdwaan. En de kist alleen nog leren van degene die het voor die west. Ja. Nou, daar had Esther Russen mij echt ook griezelig bij geholpen. En mijn taak is ook als programmaleerder om mijn opvolger ook op die wij te helpen als diegene dat wil.
0: Ja.
1: Dat hoeft natuurlijk net.
0: Nee, maar het is zo'n dom wijs dat ze net niet in Duxa steek. Hey, wat Hesto in Doetinchem vooral oppikt, was het in Dokkum daar pas secours?
1: Nou, dat wie vooral dat ze me een heel soort vertellen konden over want de Makkestaan is een feest van drie partijen. En dat is de Makkestaan feest van het eerste plak van de inwoners zelf, van de provincie en van de stad. En in het tweede plak Makkestaan een uitsturing voor de NOS, dus echt voor de televisieregistratie. En dat vreegt weer oren dingen. En de makers in het tweede plak, maar hij is natuurlijk helemaal in de eerste plak, het van de koninklijke familie.
0: Ik moet zeggen, die neemt ze als laatste, maar die bent natuurlijk als eerste, want voor hun is het.
1: Nou ja, hij is wel, maar goed, zo'n heel groot feest voor één persoon organiseren, je hebt natuurlijk een beetje gek. Dus in Safieren is het, de jetje is een hele mooie onleiding dat de koninklijke familie komt. Het shirt echt dat er een heel soort media in onrein al erin komt en zeker op de dag zelf. Dus er komt best wel onder het vergrukt les te lezen. En nou, maar die traaien eetpunten, zeg maar, west zijn heel groot feest van organiseerst. Daar kon Esther mij echt wel het een en ander vertellen. En ik wil

0: vader was, maar ik vooral was best. Ja. En hoe die zelf sjoest, maar ik hoe de inwenners zichzelf sjoegen.
1: Nou, doet hij natuurlijk een sterk mijn historie, dat is Dokkum zeker. Dat je het verleden is minder, hè, die sterk bezit ik nog maar 60 hier. Dus ja, ik zeg, de historie ken je net zo vreselijk volle maai als element in de viering.
0: Nou ja, ik vind vooral wel, want toen ik bellen was, Juwet, ik kreeg al je appjes van allerlei partijen van komen naar Lelystad. De Koningsdag, heet het nou weer.
1: Ja.
0: Toen ben ik ook wel even strunnen gegaan. En Lelystad had in 2000 zontje al een soort takkomstperspectief skreun, de gemeente. En een soort van, ja, waar binnen wij dan? Of vooral waar willen wij worden?
1: Mm-hmm.
0: Nou ja, dat is een heel nieuwsgierig verhaal. Ze zijn als een soort werkeilanden haast begon. En toen is Wijnen heel centraal komen te staan. Nou, en nu gaan ze gaan van een vleerveld tot een heel natuurgebied erbij. He, de Marker Wadden. Dus ik denk dat zij een heel soort te vertellen haar. En ik zou vooral sinds ik net alleen nog met andere organisaties praten. Maar praat ik vooral met de mensen die
1: te
0: wijen en die te
1: doggen. Ja, en de traditionele elementen die vroeger bij Koninginnedag een rol spelen, een gutterrol spelen, wc-potten gooien en koek hapen, dat is net weer een waarde, hè?
0: Ja, er zijn nog steeds steden, blijkbaar, die te even kiezen. Ja. Ik zou het net doen. Ik zou echt zien, geen naar je kracht zien. Van waar ben je nou heel goed in? En maak je daar dan een spulelement van? Of Lelystad kenmerkt zich als greenste stad van Nederland. Ja, hoe dan? En nou, misschien wordt dit wel de greenste Koningsdag ever. Hè? Ik zou daar echt chef Hoek is dat trolhoeken en vooral wat vinden mensen belangrijk?
1: Ja, multiculturaliteit, dat speelt ook een belangrijke rol. Dus ik een kernwaarde eigenlijk, hè, van Lelystad.
0: Ja, zeker. Er zijn natuurlijk een heel soort mensen hinnenlutsen in een kwarte tijd. Ticht in de Ronestad om maar betelbaarder. Dus ja, ik dat ben juist kernwaarden van diversiteit en lid zijn was te vieren haast in hoes, hè, zoek ze zes.
1: Ja,
0: in die zin haast hij nevens mij enorm vallen te vertellen.
1: Misschien maar je skiers uit al die dingen die je vertellen wil zoen, want anders word ik vis naar de volgende natuurlijk. Je, heb ik een neiging om het helemaal vol te proppen, hè?
0: Oh, nou, kill your darling.
1: Ja, dat
0: wil zei, hè? Wij gaan in Dokkum binnen, wij gaan soort hier op een call toen ik de kaders is maar maken hier. Van je bent, dus je bent give it dwaan en dit binnen ongeveer de hoofdstukken. Zo komt het er ongeveer uit te zien. Toen is er een oproep geweest naar wat mensen wichtig vonden in uw verhaal. Nou, er zijn echt meer als 100 ideeën binnen naar dat e-mailadres. Daar stuurt.
1: Ja, dat moest al je net broeken natuurlijk.
0: Nou, ik denk dat we 80% wel beroept hebben.
1: Oké.
0: En omdat dat daar wel invoegd worden koe. En dat we eigenlijk een hele mooie oorvulling en het hulp in eis van wat vind mensen ik belangrijk om zien te letten, om te vertellen. En dan komt echt pareltjes zien van dat ze bepaalde mensen voorstellen. Wij hier in een haast 100-jarige die het over sterrentocht verskate keren rieden hier en die het nog zo graag als muide medailles op is in levende kening en hoornjaar voeren. Ja, dat zijn natuurlijk prachtige elementen die zeker wel erin zetten koers. En ja, dat geldt natuurlijk in Lelystad lieke goed. Dus ik zou echt vooral een oproep doen. Lid net de grote organisaties het al je bepalen. Maar luisteren naar de mensen.
1: Raad
0: maar
1: inwenners.
0: Ja.
1: Dat jij wat zei, Sjaan letten worden.
0: Ja,
1: juist. Nou, ze zullen ongetwijfeld nog bij die aankloppen, Anke. Maar die ervaring in Dokkum. Om ik van Lelystad Koningsdag 2022 een succes te maken, zal ik het mee.
0: Ik denk het wel.
1: Ja, nou, succes te maken. En bedankt voor die verhaal.
0: Graag die.
1: Oké, Anke Bilsma.
2: Alles wat je op die mist hebben, jongens, dus kunt zien en over.
3: Dit is de dag voorbij.
1: Honderdduizenden bezien.

0: kijkers kwamen dit weekend naar Haas om de grootste historische zielskippen van de wereld te bezien. Voor de vierde keer wie de sterke gasthaven van de Tall Ships Racers. Directeur Liewe Krol.
1: Ik ben al vooral ik burg even. Maar nee, geweldig. De bejoerd even, ik dacht van de morgen, de reinde wat. Ik denk Maar op een of andere vreemde manier, zodra het dan droog is, dat in één keer komt er van alles. En denk, waar komen al die mensen bij? Nee, geweldig. En heel veel blijde mensen aan. De Engelse organisatie die had inmiddels al min of meer onjong wat ze ervan vinden. Die ben heel tevreden. De trainees en de kapiteins. Uiters kroeven, zat ze juist te zijn over hoe het verroen is en de activiteiten voor haar. Dus ja, meer dan tevreden.
2: We hebben natuurlijk ik 3 dagen best wel hudde wien gehad. Heeft dat nog invloed gehad?
1: Nou, net eigenlijk het programma hier. We hebben op een paar moment wat gedacht van, het bloed alles steen. Maar dat is er gelukkig heel goed gegaan. Ja, juster waren er wat groepen die te farmen gingen. Ja, die moesten wel even mijn sleepboordje van de kant. En ja, dat, die gingen wat milde zee. En de koe, ik meestal de zaal net omheen als ze te farmen gingen. Maar voor de rest eigenlijk net.
2: Hebben we enig idee hoeveel mensen uit de West hebben ontnota in dit weekend?
1: Ja, ik zei juster, nou, morgen weet ik waarschijnlijk wat cijfers, maar ik weet het net. Ik ken er globaal iets hoe ze. De eerste dag wie je volle drokker als de eerste dag Fjouwer Jolien. Dat werd ik bevestigd door Arriva en dat soort dingen. De tweede dag wie je bij u deze keer, ik drokker als de vorige keer. Maar de vorige keer wie dat een tongsje en een vreet. En nu wie een tevreet en een sneur. Ik denk dat Joert wat rustiger is als de tweede dag van vorig jaar. Ik denk dat we per saldo nou iets heger zitten als Fjouwer Jolien, maar doe je in de laatste dag met nine en nou op een maandag. Ja, ik heb geen idee. Het is een werkdag voor een soort mensen, dus ik heb geen idee.
2: Waar zitten we Fjouwer Jolien dan op?
1: Ja, zo'n 300.000. Even heel globaal 40, 60, 100, 100 weer toen in toezenden. Ja.
2: Ja, dan moeten we vanzelfs ik vooruitzien. Deze editie, dat wie de vierde editie. De vijfde editie, eventueel, als we zijn vierde keer in 2030 wezen. Dan is ik Sail Amsterdam. Hoe liep het?
1: Weet ik nou net. Ik ga er niks over beslissen. Ik ben maar een oproepkracht. De gemeente en de stichting zullen eerst evalueren. En dan zullen we zien naar, hey, wollen we weer en wanneer zullen we wollen. Sail Amsterdam is dan, en 12 van die, grote evenementen in hier, dat is net handig, denken we. En bovendien, in 29 komt de Tall Ships Racers deze kant weer uit en gaan ze naar Delfzijl. Nou, daar had Haas net op inskreun, dat is te betiet. Dus daar moeten we door hebben. Ik heb zelf wel eens gedacht, en daar had ik het ook wel eens met directeur van Sail Amsterdam over gaan. Zullen we net een soort combinatie-evenement, Martje, kennen? Dus zij hebben die hele drokke Sail Amsterdam, maar die skippen komen deze kant op. Zo is het nou het weekend ervoor, net een soort pre-sail in Haas van kennen. Maar nogmaals, ik ging er naartoe. Ik ging het stichtingsbestuur horen en ik ging de gemeente horen. Eén ding. Wol, de gemeente die had naar ouderen van 22 zijn, in 2034, dan had Haas 800 jaar sted terug. En dan willen we eigenlijk gewoon een knal-editie hebben van Sail Haas. Dus er moet wel wat in het ritme blijven, jongens. Geert de kennis voort en ons via het STA-huis misschien. Dus dat pleit het wel voor, omdat het wel in 2030, maar hoe? Ik weet het net.
2: Ja, en als we zeggen, de organisatie van de STI, de organisatie natuurlijk achter die Tall Ships Racers, die bent tevreden. Dus daar luidt het in ieder geval net hoor.
1: Nee, dat kan ik me net voorstellen. Wij doen het hier alle keer krek wat oor zoals op een heel soort oren plakken. Het is altijd wat informeler hier. Daar moet ze soms even om wennen. Maar als en zeker in oren, dan denken ze, god, dat maar die tarie dingen, hoe komt dat? En dan ben je hier, dan zeggen ze altijd, wow, it was amazing. En juster weer dat ik bij de crew party, 1100 mensen eten en douchen. En dan, nou ben ik wel een beetje saai, hè, die Engelsen. Maar dan weer het van, wow, it was marvelous. One of the best ever. Nou ja, dat. Nee, dus ik denk dat we er bij STI heel goed op staan, ja. Alles wat je

0: beste interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de dag voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: Uit Riek en de Zoon Graaidevogelsprovincie in Nieuw-Zeeland. Die heeft vanmiddag in Montfort een zogenaamde afspraak, een kader ondertekenen om de bescherming van de skiers in de zogenaamde onvalsplan skiersgebieden te versterken. Nou, een van die provincies die dit skiers van belang is, kening van de Graaidevogels, is Friesland. In de afspraken lezen het Riek en de provincies dan verst waarvoor verantwoordelijk is om dit onvalsplan om die Graaidevogel te beschermen vlugger, gerichter en meer skippelijk uit te vieren. Nou, dat is de officiële tekst, dan mag ik even weten wat dat in de praktijk betreft. En dat weet verantwoordelijk deputaire Matthijs de Vries. Die is nou aan de telefoon. Een goeie meetje.
4: Goeie meetje.
3: Ja, je komt kijken bij de bijeenkomst waar je daar in Montfort. Wat betreft nou eigenlijk concreet die inzet van de afspraken die je maken hebben?
4: Nou, waar wij ook de afspraak maken om echt een verdere concretisering te doen van het afsprakenkader Skriers voor het aanvalsplan. Om mij ook correct te zeggen van ja, hoe gaan we dit nou versnellen? We zitten bij Galix in Friesland op alle van de 18 gebieden waar wij verantwoordelijk van binnen. En we willen heel graag mijlkoor dat verder brengen. Nou, dat betekent dat we dat concretiseren nou.
3: Ja, en hoe concreet wordt dan zo'n onvalsplan als het gaat om skriers?
4: Nou, een van de zaken is dat het beheer langjarig wordt. Dat is nou 6 hier en dat gaat naar 18 hier. Dat vinden wij echt een boppenslag. Want daar toch kan boeren echt zich instellen bij een oren bedrijfsviering. Maar ik meer rond hoop je bij mij ook te creëren voor predagebeheer. Want dat is toch wel echt nedig op de stuit. En dat je ministerie en de provincie ook meer gear werken om te zien van hoe kunnen we dat beter doen. En hoe kunnen we er echt meer rond te verkrijgen. Dus dat zijn 12 van de zaken die we van de media mij ook ondertekend hebben.
3: Ja, dan kan je dus inderdaad langdurig de plan uitvieren van 6 naar 18 jaar. Betekent dat ik dat er dan meer geld komt dat het bigelijks om compensatie gaat van boeren die het letter mee in, ik zeg maar eens wat?
4: Ja, wat wij ook praten is dat er en langjarig beheer, de rondte voor langjarig beheer, dat een boer nou een vergoeding krijgt er straks dat voor 18 jaar. Nou, dat is heel mooi, maar in totaliteit voor het hele plan om het te versnellen komt er 800 tot 900 miljoen extra beschikbaar vanuit Riek om te met 2034. Ik denk dat echt een heel mooi feit is. Daardoor kunnen we echt terugzetten met de skriers en het verbeteren van de biotoop en alle oorzaken meer rond te krijgen van de skriers in de provincie.
3: Ja, dus een hoop geld. Het is ik nedig, want het geeft eigenlijk strijden min maar die skriers, hè?
4: Ja, eigenlijk geeft het gewoon heel min. En dat zullen we al langer. Daardoor gaat Europa zijn tjin Nederland van ja, het mag beter. Eigenlijk is dit de onleiding om dit afsprakenkader ik mij ook kort te ondertekenen. Het mag echt volle beter. Nou, binnen de signalen van dit hier binnen gehoord in Friesland, maar dat betekent net dat we er binnen.
3: Nee, dat zijn inderdaad seizoensafhankelijke resultaten.
4: Zeker.
3: Een gunstige maai die het lid aan weer een verbetering zijn. Maar ter bank nomen geeft het aantal skriezen en skriezensteltjes, peerkes, gaat elke keer toch weer omleeg.
4: Ja, wij hebben correct in de steed de evaluatie van de graaidevogel beleerd. En daar zullen we nu wel een stabilisatie, maar dat is een hele voorzichtige stabilisatie. En daar moeten we echt net beleerd mee werken. Ja, tuurlijk, het gaat net omleeg, maar we moeten echt nog een dikke duimenbop op doen om het varkoor te krijgen dat de skriers weer in een betere stand komt.
3: Ja, wat is het uiteindelijke doel, de Vries, als je praat over de skriers in Nederland?
4: Ja, voor Friesland gaat het om 10.000 briedperen. Hè. Dat is al langer de ambitie van u als provincie. En landelijk gaat dat nog volle hegen. In ieder geval 30.000, maar eigenlijk mag het nog wel omheeg. Dat is echt een hele grote doelstelling. Maar met die ambitie om die 34 aanvalsplans kriersgebieden te realiseren in 2034. Dat is de doelstelling van nou. En dat u slag het. En 1000 kante meter in die gebieden. Betere biotoop. Dat de predatie luwt. Ja, dan denk ik dat we een hele slagmeidje te combineren.
3: Ja, dat voel je steeds kennen dat de kansen voor de skriers die keren de ambitie.
4: Dat hopen we wel, ik met deze aanpak. Maar de aanpak zit nu op papier. Het had alles te krijgen hoe we dat in de praktijk brengen, mij ook hoor.
3: Maar was je dat vol belangstelling houden? Matthijs de Vries, deputaire van de provincie. Dank u wel voor je verhaal. Fijne dag.
4: Graag gedaan.
3: Oké. Okay.
2: Dit is Omroep Friesland.
0: De dijk voorbij.
5: Nou, het een wat het winnen is het Lisetta Bruinsma. Het is een heel bijzonder moment voor de paraswimster van het Heerenveen op het NK Langebaan in Eindhoven. Ze zwom een vrouwtrecord op de 800 meter vrije slag in de categorie van zwemmers die het minst of blind binnen. En de prestatie van Lisetta Bruinsma is zo bijzonder, want het is hier de eerste keer dat ze in wedstrijdverband die 800 meter vrij som. En Bruce McCamter aan tijd van 10:53:62, het oude wereldrecord die op 10:52:82. En Lisette Bruce is dan de telefoon. Een goeie middag.
6: Goeiemiddag.
5: Dat is ik net een beetje in verbetering, dat is dik voor jou hotel.
6: Ja, dat klopt. Nou ja, hoe langer de afstand, hoe groter dan de marges kunnen wezen. Maar ja, het komt net vanzelf.
5: Nee. Maar kun je dus even meenemen? Nee, die 800 meter van Juster. Hoe ging dat?
6: Nou, ik vind het heel spannend om de 800 vrijslag te zwemmen. Omdat ik het nog nooit deed hier. En dan is het best wel lastig van, ja, hoe deel je de race in? En ik, ja, ken onze clubgenoten die het wel vaker doen. Wij doen er Marten Hieke van de Kamp en Hedwig Bolt. Dus ja, zij zijn dus gewoon net te langzaam beginnen, want ik is het wel 40. Dus dat rolt wel enorm, maar dat maakt het de race natuurlijk ook heel breed. En op een gegeven moment keerde ik nou zonder een 50 meter naar de laatste baan. En toen jij ik het publiek helemaal losbeen. En toen dacht ik, volgens mij heb ik net meer zag volle marge als ik het wereldrecord rally wil. Dus toen, nou, joeg ik nog één keer de laatste baan echt alles wat ik hier. En dat wie ik wat te channel om in tussen tien. Want die in de laatste baan zwom ik hier in 40 seconden. En de laatste baan zwom ik in zo'n 30 seconden. Dus ja, dus zie je toch nog wel wat meer in. Ja, als dan nog één keer echt onder zes. Maar dat, ja, dat die ik wel nodig, want dat die in die vijf seconden dat ik onder ja, het oude record zie het, die oude tier.
5: Ja. En, maar ik heb je haast net denk ik, dat is vooral het gevoel al hier is van, hier is een vooruit record mogelijk. Als je dat voor de eerste keer zwemmen in die Oostoorn, in wedstrijdverband.
6: Nou ja, bij hier. De, ik hier de 400 vrije slag al zwommen dit weekend, afgelopen donderdag. En toen hier ik 4-0 zon op de klok zetten. Nou, als je dat keer 12 is, dat zie je 14. Nou ja, zo werkt het natuurlijk net helemaal. Maar het weer wel mogelijk. En er mis dan ja, rond de 40 seconden per baan zwemmen. En in de training sessies kwam ik op de 38, 39. Maar dan zit er ik rust tussen de banen. Dus het bood wel perspectief, maar ik moest er wel wat van dwan, zeg maar. Dat wisten we wel.
5: Ja, is die, ik nog speciaal taret op deze 800 meter of herstort van ook het wel?
6: Nee, eigenlijk net, want deze focus lag echt op de 100 en de 400 vrij. En dit is een hele mooie, ja, ik trainingsafstand van die 400, want deze is gewoon ja, zwidder omdat het langer is en er komt meer gewoon op het duurvermogen en op de inhoud die hem is aan het zwemmen. En dat merkte ik. Ik wil, dat is ik niet juist wat we onder trainen binnen. Dus wat dat betreft past er ik heel mooi tussen. En het is gewoon goed om af en toe ja, uit de comfortzone te komen en dan nou ja, op een andere manier te leren racen en ja, die grenzen op te zien, zeg maar. Want je bent net altijd met dezelfde dingen blowen dan.
5: Nee, nou, hij heeft Goudwoen op de 100, 200 en 400 meter vrij, zilver op de 200 meter wiksel. Nou, dan zeg ik dat goud op die 800 meter. Is dat voor de eigen reden om te denken van nou, misschien maak ik wel eens op die 800 meter wat meer jochtje?
6: Nee, want op internationale wedstrijden stiet hij voor u net op het programma. Als het niet om een EK, WK of Paralympische Spelen. Of zien we dat waarschijnlijk al jaren dienen. Maar misschien ja, komt hij nog wel eens een keer waarom om hem wat te broeken als trainingsprikkel. Maar de focus blijft echt lezen op de 100 en de 400 meter borstel.
5: Ja, en de business in farm, wat zit er de komende periode voor het programma?
6: Ja, vooral heel veel te trainen. Het belangrijkste toernooi van dit seizoen is de Europese kampioenschappen in Turkije. Die win van zon onder mij 12 september. En daarvoor zwem ik nog 2 dagen in Parijs tijdens de reguliere Europese kampioenschappen. Want ze hebben 2 Paralympische afstanden daarvoor. Dat zijn de 50 en de 100 meter vrije slag. Dus ja, het is echt heel cool dat wij als Paralympische zwemmers een podium krijgen tijdens zo'n groot evenement. Dus het is heel erg naar u om daar naar dat te gaan en ja, dat daar tijdens zo'n wedstrijd te mooie racen.
5: Ja, want wie net alleen nog je koor een Nederlandse titels verzinnen, maar inderdaad, ik pleeg ik voor de EK's daar in Eindhoven.
6: Ja, klopt. Wij hier nu de eerste 2 momenten al gewoon en bij Paralympische zwemmers koen alleen nog meestal onder de 21 zich nog plaatsen. Dus er is nog één limiet bijkomen. Volgens mij zijn wij nou maar alle zwemmers. Dus dat is een hartstikke mooie groep om richting Turkije te gaan. Ja, en dat is heel mooi.
5: Oké, okay. Nou vanuit de Lokwens, ik ben in het record. Een heel succes de komende tijd. En dank u wel. Dat is even een telefoon weer.
6: Ja, geen probleem.
5: Oké, nog een keer.
2: Alles wat je dag mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
0: Dit is de dag voorbij.

0: zal zomaar kennen.
1: Dit is de dag voor mij.
2: Bij Outdoor Park Friesland in Sint-Nieke draait het om actie, ontspanning en natuur. En het kan alle hier bij de belevingsfever. Collega Iris Witsenburg, die is daar nou. Iris, een goeie middie.
3: Goeie middie.
2: Wat valt daar te beleven?
3: Nou, van alles wel eigenlijk. Het is hier eigenlijk vrij rustig. En dat is eigenlijk een beetje de sfeer die hier hing je mat. Binnen drie hele grote vijvers, werd een heleboel vis in zit. Dus je bent hier al je mensen, nou, die zitten relaxed op hun stoeltjes te visken. Hierachter is ook nog paintballen zelfs, van de bedroze feestjes en zo. Maar het visje is toch wel de grootste business. En ik zou je verderop als ik krijg een hele grote nienvong. Die litters nou krijgt het wetten weer in. Maar naast me zit hier van de eigenaar, Piet Minema. Ja, waarom haal je hem dit zo opzet?
4: Omdat wij liefde uit dit vaak hebben. Dit is dus een hobby.
3: Wat is er dan zo mooi om visken?
4: De spanning, dat is iets fijnst. De belevenis. Dat is het. Het is een belevenis.
3: En je zit in je size hier en dat haal je een beetje uitbouwt, neem ik aan. Is het nou, staat je met wollen?
4: Dat lang net. We hebben een heleboel plannen en we gaan nog heel lang. Ja, we moeten nog van alles. We hopen van het winter er een vier bij te maken. En dan speciaal voor de forel, want die hebben er dus nog net bij. En hier komt nog een vier bij, dat weet ik voor de forel. Dat is dus een nieuwe taak van sport. Nou ja, dan hebben we voor de rest nog veel meer toekomstplannen, maar dat zal allereerst overregen worden moeten. En ze pas al wat jij, maar dat moet eerst allemaal gebeuren. Dus ja, dat valt dan net mooi.
3: En van de viskleefhouders, wat voor vis zwemt je erin?
4: Een hele karper, een meerval en uiteraard een steur.
3: En een best grutte ding. Dan mag je ook wel spierballen halen om die eruit te krijgen, neem ik aan.
4: Het is de big game is net een makkelijke vis om te vangen. Maar dat moet ik net. Als het te makkelijk wordt, dan is het geen sport meer dan.
3: Nou, ik kent even een vreesje die hier in de praktijk om het visje is. Meneer, haal je van alles uitstoot, waaronder een angel en ik zo een mais. En wat haal je verder hier nogal in?
5: Spek, mais, bollies, haring.
3: En wat voor visken vind je spek dan lekker?
5: Steur en karpen, dat weet je van tevoren niet. Het is gewoon ingooien en binnen een kwartier geen beet, nou, dan willen ze wat anders eten.
3: En wat voor aas haal je er nou in lezen?
5: Een bolly, een rood bolletje met een smaakje. Dit is, even zien, banaan geloof ik.
3: Banaan? Dat haak ik nog net jij, dat vis ik nog van banaan horen.
5: Vis die reageert op kleur en geur. Dat, ja, je snapt dat een vis kan ruiken, maar dat vis die ruikt echt, die komt op een reuk af. Ja, want deze bolletjes ruiken naar bananen.
3: Ah, joh, dus best wel een professionele uitrusting hier. Joh, vis. Nee?
6: Nee,
3: joh. Is dit net professioneel?
5: Nee, want het is een hengeltje van 69 euro en een mondje van 49 euro. Dus het valt ook wel mee.
3: Oké. Okay. Ja. Ah, ik kan je voorstellen dat joh wel vaker te visken ging. Wat is dat zo mooi, hoor?
5: Ja, nou ja, dat is te zeggen, geloof ik. Hè. Je weet niet wat er op je afkomt. De spanning en de sensatie. En de, ja, toch een beetje de wedstrijd van wie gaat het winnen.
3: En had je Jutta wat moois van?
5: Ja, die karper van 90 centimeter.
3: 90 centimeter?
5: 90 centimeter, ja. Ja.
3: En hoe hel je die dan binnen?
5: Langzaam. Ja, gewoon tijd nemen. Geduld. Geduld. Je ziet, want de vis moet moe worden. En als je zelf moe wordt, doe het verkeerd. Dus je moet gewoon de tijd ervoor gunnen. En zodra de vis moe wordt, dan laat hij zich wel vangen. Maar ja, je ziet ook al mensen dan vangen, dan heeft ze beet. En dan hangen ze aan een stuk zak aardappelen en hangen ze te shorten. Maar dat werkt niet.
3: Nee. Ja? De truc is gewoon langzaam.
5: Ja, die grootste steur die ik heb, die was 1,70, 1,80. Ik heb ook al de foto's ervan. Maar ja, die had een rare eigenschap. Die gaat op een gegeven moment gaat die stil liggen op de bodem. En die doet helemaal niks meer. En dan denk je van, nou ja, ik zit vast of... Nou, wacht even hoor.
3: Oh, ja, heel beet of net? Dit, je wilt wat in hengelen. Tenminste, het trier zit strak. Maar wat hing het er nou aan? Kun je dat zien?
5: Aan de aanbeet kan je het net zien. Want net had ik een karper. Nou, dat is gewoon, dat zie je gewoon. Dit is nou even op weg en er gebeurt verder niks. En een karper is gewoon heel simpel dat die pakt en die zwemt als een idioot, zwemt die weg.
3: Oh, maar dat is dit dus net?
5: Dit was dit niet, nee. Die vorige wel. Zie je, en je kan aan de aanbeet meestal een beetje verwachten wat eraan zit.
3: Okay. Maar zit er, had je nou beet of net?
5: Nee, ik had net beet, alleen ja, dan pakken ze pakken het even beet. En dan proeven ze eraan en ze zwemmen weg en dan spuwen ze er weg.
3: Ja. Dit wie een zinnige niet, een zinnige vis.
5: Ja.
3: Misschien had het net van banaan.
5: Er zit ook maïs bij aan, dus je hebt wel een cocktail.
3: Nou, een heel stuk succes nog even. Ik hoop dat je wedding van 90 centimeter krijgen, Joert.
5: Ik wil nog wel even hangen vandaag eigenlijk. Ja. En dan ga ik wel voor de steurs van boven 1 meter 30, 1 meter 40. Maar...
3: Oké. Okay.
5: Je weet het nooit.
3: Maar je gaat nog even.
5: Ja.
3: De dag is nog net voorbij.
1: De selectie, de beste interviews en reportages van Joert.
2: Ont overvoeren.
1: De dag is voorbij.
0: Ja, werkbezieten in Schotland, dat is nogal derenta. Maar dan ik op uitnodiging van de koning van het Verenigd Koninkrijk, Charles de Tredde. Dat gebeurt net een heel soort meesken, een heel soort bedrijven. Het OKMWOL Green Inclusive uit Drachten, die hebben de verleden weken bij de koning van Engeland op bezieten geweest in Schotland. En van Green Inclusive heb ik nu aan de telefoon Lorraine Westerling. Goedemiddag.
6: Hey, goedemiddag.
0: Dat was wel bijzonder eigenlijk als het drachtste bedrijf bij de koning van Engeland op bezoek komen.
6: Nou, zeg dat wel. Ja. Dat zijn wel uitzonderlijke uitnodigingen, ja.
0: Ja, nou even uitleggen. Eerst even vertellen wat jullie doen, Green Inclusive. Want jullie zijn een regionale biobased keten. Of die ontwikkelen jullie eigenlijk, hè, die keten.
6: Ja, dat klopt. Ja, wij zetten ons eigenlijk in om... een oplossing te vinden om voor klimaat, voor circulariteit, maar ook om juist duurzame landbouw te stimuleren. Dus alternatieve verdienmodellen ook te vinden, met name specifiek in Friesland. En dat doen wij eigenlijk als we het even heel simpel maken door vezelhennep te telen met een hele hoop boeren samen. En dat te verwerken tot biobased bouwmaterialen. En daarvoor werken we heel veel samen met de bouwbedrijven, onderhoudspartijen, woningcoöperaties hier in Friesland.
0: Ja, er worden huizen van gebouwd, gebouwen van gebouwd.
6: Ja, woningen mee geïsoleerd. En een hele hoop andere nieuwe ontwikkelingen ook.
0: Ja, het zijn allemaal zaken die de koning van Engeland, van het Verenigd Koninkrijk moet ik eigenlijk zeggen, buitengewoon interesseert, hè?
6: Ja, die, hij zet zich al, maakt zich eigenlijk al heel lang hard voor... voor klimaat, ja. Om dat goed op de agenda te krijgen. En hij bracht nu een werkbezoek aan Schotland. En ook dus aan een van de bedrijven die zich ook hiervoor inzet. En dat is een belangrijke samenwerkingspartner van ons, van Green Inclusive, Indie Nature. En dat was eigenlijk de reden ook voor uitnodiging daarvan.
0: Ja, toen zeiden ze van Indie Nature, laat die lui uit Drachten dan ook even overkomen om te vertellen wat zij doen. En dat hebben jullie gedaan.
6: Ja, en met name eigenlijk wat inderdaad specifiek wat we hier in Friesland doen en hoe we daar hoe je daarvan kan leren wat eventueel ook in Schotland, in heel Verenigd Koninkrijk ook die aanpak ook verder kan implementeren. Want daar zitten toch wel een hele hoop bijzondere aspecten aan waar ze heel graag mee aan de slag willen.
0: Die ze nog niet kennen daar. Hey, en hoe gaat het dan met zo'n koning? Het is een hele, hij is al wat ouder natuurlijk. En een hele, hoe zal ik het zeggen, een chique meneer. Was je geïnteresseerd in wat jullie doen?
6: Ja, zeker. Dit is dus een onderwerp wat hem ook heel erg aanspreekt. En we waren daar toch wel een bijzondere partij, ook omdat we uit Nederland vandaan komen. Ja. En daar wel in geïnteresseerd van en wat brengt jullie hier en wat doen jullie dan ook. En voor ons ook heel bijzonder, ook de hele entourage natuurlijk, hoe zoiets, zo'n werkbezoek wordt georganiseerd.
0: Wil ik dan toch ook eventjes weten, ik heb natuurlijk ook de Crown gezien. En ik weet dat het protocol in het Britse Koningshuis erg belangrijk is. Hebben jullie dat ook gemerkt?
6: Allereerst al eigenlijk de aanloop ernaartoe. De geheimhouding, om het even zo te zeggen. Ja. Zorgen dat het in ieder geval vooraf niet bekend is en tot het bezoek is geweest. Maar ook het bezoek zelf met de beveiliging en alles eromheen. Maar zelf, King Charles zelf heel erg benaderbaar en heel ja, ook humoristisch. Dus ja. dat maakt het ook ja, een beetje laagdrempelig om het gesprek aan te gaan. En ook, ook een beetje met een mooie knipoog erbij.
0: Oké, want ik kan me voorstellen, jullie zijn gepassioneerd als bedrijf, want anders doe je dit soort dingen niet. Dan kom je de koning van Engeland tegen. Moet je ook een buiging maken, een cortège? Wat moest u doen?
6: Nou, dat was niet een verplichting, maar dat werd wel inderdaad vooraf gezegd van dat is een hoe het gebruikelijk is. Maar dat het ook een toch wat iets informeler werkbezoek ook was. Dus vandaar dat het geen verplichting was.
0: Je hebt het ook niet gedaan.
6: Nee, wel netjes hand gegeven, ja, netjes geïntroduceerd, maar niet de officiële buiging.
0: het was een bijzonder bezoek. Vorige week, donderdag was het geloof ik, hè, dat jullie daar in Schotland waren.
6: Dat klopt, ja.
0: Hartstikke leuk dat je het wilde vertellen en succes met jullie activiteiten.
6: Nou, graag gedaan, dankjewel.
0: Okay. Lorraine Westerink was dat, wie dat is van...
7: Dank u wel voor de bij.
0: Ja, Green Inclusive in Drachten, ze mochten de samen op zitten. Bij de koning van Engeland vertellen hoe wat ze daar al hier doen, maar het baai.

0: wat er spielet.
1: Juist hier.
2: Alles wat er spielet.
0: De dij voorbij.
2: Omroep Friesland.
3: Wiekelien zwom Marit Steenbergen met 1.50.68. Een nieuw roodrecord op de 100 meter vrije slag. En Sneunt Jong kwam ze in Eindhoven weer in actie op die Oosterwon. Op een ijs zette de zwemster van Jesterwoorden een tijd onder de 52 seconden op de klok. Verslaggever Ander Faber, die weer erbij.
4: Ik blijf het wel heel raar vinden hoor. Het is nog steeds wel gewoon dat ik denk van ja, dat ik nu de snelste ben ter wereld ooit, vind ik heel raar. Zo voelt het niet, maar ik weet ook niet hoe dat zou moeten voelen eigenlijk. Maar het blijft gewoon een apart idee.
5: Ja, de Hestjerde willen zijn bij een vrouwtitel bijvoorbeeld van ja, ik ga echt iconen verslaan.
4: Ja,
5: ben je nou nog weer een stapje verder gong?
4: Ja, en dat vind ik ook wel echt heel raar hoor. Wat ik net dus ook zei, dat er nog nooit iemand harder heeft gezwommen, daar kan ik nog niet echt bij. Nee.
5: En dat voor een Famke uit Friesland?
4: Ja, nou ja, en dat zou ik ook blijven denk ik. Want ja, ik weet niet, het leven is niet anders wat dat betreft of zo. Nee, het is niet dat mijn leven ineens helemaal glitter en glamour is of zo. Nee,
5: dat bleef gewoon niet zelfs. Maar het is voor uw provincie, voor Friesland natuurlijk, zo bijzonder. Want zwemmen is zo'n grote sport. En dat dan hier nu uw provincie zo'n record zwemt.
4: Ja.
5: Has dat besef al?
4: Nee, dat besef is eigenlijk ook niet. Daar had ik ook eigenlijk helemaal nog niet over nagedacht.
5: Maar dit is ze.
4: Ja, nou dank je.
5: Wat wie nou het mooiste, de mooiste reactie die je zou de oren de week gehad hast?
4: Oh, weet ik eigenlijk niet. Gewoon het feit dat er zoveel reacties kwamen, dat vond ik al wel echt heel mooi. Echt mijn telefoon was ontploft en op Instagram en gewoon mijn eigen telefoon op WhatsApp en alles. Het was echt gekkenhuis. Ik denk dat ik eigenlijk alles inmiddels wel heb beantwoord, maar ja, het blijft hier nu ook gewoon komen. Ik bedoel, ik kwam hier donderdag binnen en ja, iedereen wil eigenlijk even een praatje maken en feliciteren. Dus dat is wel echt heel bijzonder.
5: Ik spruis die mem nog even. Ik spruis die coach Patrick Pearson. Mag het de verhalen eromheen het misschien nog wel heroischer? Want die ouders die het maar op het nippeke op die het voor de stream zitten, die het net bij elkaar wierden. Die coach die thuis op het bed ziet met zijn zwansje op zien voert. De wie is het echt allinnig?
4: Ik was alleen met de fysio. Ja, nee, het was echt een trip alleen wat dat betreft, samen met de fysio. Niemand was mee, want ja. Ja, mijn ouders die moesten natuurlijk ook gewoon, die waren gewoon lekker thuis. En Patrick die moest gewoon bij de zwemmers zijn. Dus wat dat betreft was het heel raar dat iedereen het op een andere plek heeft beleefd. Maar daar heb ik eerlijk gezegd zelf niet heel erg over nagedacht. Totdat ik mijn ouders belde en dacht, oh ja, jullie zitten niet op dezelfde bank vandaag. Dat was wel heel raar. Voor mij het zwemmen maakte dat eigenlijk helemaal niet uit. Dat dacht ik me pas later.
5: ik begreep nog wel van die mem, de hiest Wolfvaar Joert, was ook iets van nou, het zou ik wel heel fantastisch wezen om het in Eindhoven, in het thuisbad, mijn publiek, familie, vriend, om het misschien nog een keer te doen.
4: Ja, tuurlijk. Dat was echt heel mooi geweest. Dat had ik ook echt heel graag gewild. En uiteindelijk was het hier ook het doel om harder te zwemmen dan vorige week. Dat mocht helaas niet. Dat is nog een hele mooie tijd, denk ik. Gewoon blij dat het alsnog best wel vol zit en heel veel mensen er zijn.
5: Ja, een hele mooie tijd, weer onder die 52. Er bent toch maar amper vooral die dat überhaupt presteert, hè? Onder de 52 seconden.
4: Ja, 4 denk ik. Ja, en ik was de eerste die het 2 keer heeft gedaan.
5: Ja, dus dat zei het al Erik wat. Ik spruits Patrick, die coaches kijkt, die zei, ik denk eigenlijk dat het nog wel hudder kan. Omdat Marit de orde week meer in 50 zwom had.
4: Maar ik denk ook zeker dat we hier echt wel bij stil mogen staan. En dat dit gewoon al heel bijzonder is. Dus uiteindelijk willen we natuurlijk gewoon door. Maar moeten we ook niet voorbij lopen aan het feit wat er is gebeurd. Dus ik denk dat jullie er heel mooi bij stil blijven mogen staan. En dat wij gewoon verder gaan met een plannetje om harder te zwemmen.
5: Dat is toch nog wel even voor het EK heel augustus in Parijs. Nog wel even de tijd om even achterover te leunen en alles bezinken te letten.
4: Nou, we hebben nog 5 weken. Dus in die tijd heb ik wel even om even tot rust te komen. Ik hoop dat die 5 weken ook een beetje rustig verlopen, maar dat denk ik wel. En dan zien we het daar wel weer.
1: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert.
0: moet aanvoeren.
1: De dag is voorbij.
6: Het Fries Museum zit net al in de Gielauwet, maar het loopt ook de provincie in. Mijn Fries Museum op paad kent op reis met een bus vol bijzondere voorwerpen en verhalen. Op verschillende plakken in Friesland litten ze zien hoe riek uw geschiedenis en cultuur eens is. Ja, de vertelde Margreet al over een bijzondere fibula, een mantelspeld, met een eigen verhaal. En Joort stiet er weer een nieuw object centraal en daar praat ik over met Zenon Rinia. Zenon, een goeie middag.
7: Goedemiddag.
6: Ja, vriendin keer heerst het door al over archeologische vindsten. Maar een ring, van wo dan wie dat? Daar heeft toch wel wat unieks wat uit de grond komt?
7: Ja, nou, uit de groen, het wordt wel makkelijker om eens, maar de klaar werd het van makkelijker, komt uit de groen natuurlijk. Ja. En het komt ook wat, wat dichter bij u zwaai als de 15e eeuw inderdaad.
6: Oké, okay, wat is het? We hebben ons toe vertellen. Is,
7: ja, het is kerffiek ierenwerk. De meeste mensen kennen het Nederlands woord kerfsnee aardewerk beter.
6: Mm-hmm.
7: Maar het is een bepaald type keramiek wat alleen nog in Friesland produceren we.
6: Okay.
7: En eigenlijk nog steeds wordt. Dan warken we het nog steeds makken.
6: Hasje was on. En jet iets wat het op volle meer plakken makken?
7: Die Sauron Jongetje, hoe het wordt het in De Lemmer, in Warkum en in Snits produceren.
6: Oké, okay. En waarom waat dit, of waarom, maar waar waat dit vooral van makken, waar waat dit van broekt?
7: Nou, het is dus klaaien, kijk, het is alle keramiek, alleen het is hoe die keramiek versierd is. Dat is heel nijskerig en ook heel herkenbaar. Dus dat is ook wel iets dat als de tien komt op een, nou ja, bij een kringloopwinkel of iets dergelijks, kun je het onmiddellijk herkennen, want het is dus eigenlijk inkerfd. Kijk, dat is houtsnijwerk.
6: Oké, okay, en maar waard het dan cadeau jong vooral? Of?
7: Ja, dat we iets wat een heel protte meisje in de huis zien. De pot die wij in de bus hebben staan, daar stiet ik echt een namen in. En een datum, Jantje Bauma, 1895.
6: Ja.
7: Dus dat zal vast een cadeau West wezen. We weten net wat de gelegen niet West het.
6: Nee.
7: Maar dat zal een bijzondere datum voor Jantje West hebben. Want het is een behoorlijk object, echt wel een grutte pot.
6: Ja, hoe grut is die?
7: Nou, de kist is wel een aardige kimmerplant in kwiet, is maar.
6: Oké.
7: Dus ik denk wel 40 centimeter heeg.
6: En is er een soort bewarable van deze fasen?
7: Ja, dit is echt iets van. Dit is echt een blikvangerrek bij de bus. Dat als mensen naar je stak komen, dat ze zeggen van. Hé, ja, dat ken ik nog wel. Dat die Mem in de huis of Beppe. Want dat die echt iets wat een heel soort mensen in de huishand hebben. Toppunt van de populariteit is Sauron Jochentje 100. Maar ja, zulke dingen die willen natuurlijk ook wel trojoen. Dus een heel soort mensen die hebben dat in de huis of hier dat in de huis.
6: Ja, en ik begreep dat ze ik nog wel bij kringlopen en op rommelmerken te vinden ben.
7: Ja, ja, er komt het nog wat zin.
6: Oké, misschien dan vooral capie, want is het jildwurg?
7: Nou, ik weet het net. Het is vooral, het is wel heel mooi. En het is wel uniek. Het wordt dus alleen nog in Friesland maken. En dat kerven, dat heeft dus eigenlijk het voordeel dat het, de eerste keer dat het makken werd, dan heeft het dus gewoon een pot. En dan droeg het dat een skofje, dan kerfst het in. En als het dan de oven ingiet en het werd dan glazuurd, dan bloot dus het glazuurrek in die gleufjes hing je. Dus dan kist het heel mooi op mijn verschillende kleuren versieren, want dat pigment dat rint dan net trommelkoorhinnen. Dus dan kist oranje en blauw en green, dat kist alleen naast mijn koor hebben. En dan krijg je dus een heel mooi, nou ja, krijg je dus houtsnijwerk heel mooie patronen versierd. Maar dat is echt maar hele mooie kleuren.
6: Ja, prachtig. En dat is dus wel een blikvanger bij de bus. Werken de mensen in deze fase bewonderie?
7: Nou, komende sneun, dan stiet de bus op de kunst- en boekenmerken in Snits. Van 10 uur maas tot 4 uur middies.
6: Ja.
7: Dus dat is de volgende keer dat we op paard binnen.
6: Hartstikke mooi. En dan is er ik nog, want die fibula van Wienaam, die zou in Wienaam te zien wezen. Maar dat geeft Pieter nog net terug vanwege het waar. Maar 14 augustus, hè, dan is de herkansing.
7: Ja, er komt een inhaaleditie inderdaad, op 14 augustus. Okay. Dus dat zien we zelf ook heel fijn, want dat is wel echt een heel nijskerig object.
6: Ja.
7: Dus daar zoek ik zeker bij wezen, 14 augustus.
6: 14 augustus in agenda zetten, komende sneun dus in Snits van die prachtig mooie kerfsnee hier de Wurk. Vaas. Hartstikke mooi. Zenon, dankjewel en een goede simmer.
1: Alles wat je dijs mist hebben, Joost kunt zien en halen.
0: Dit is de dij voorbij.
8: Nije Europese normen die bepalen hoeveel afval er in zee lezen mij, voldoen net. Dat zei Gita Maas van de stichting De Noordzee. De norm hoe de afval in zee is kwartelingen inviert in nijvolging van dezelfde soort norm voor de afval op het strand. norm die is al jarenlang bestuurd. Maar Stichting De Noodzetting Net, dat is normen heel nuttig binnen.
9: Je ziet bij het strandafval dat ze daar, wat tot acties heeft geleid. Maar dat we eigenlijk het waarschijnlijk pas in 2033 gaan halen. Terwijl die norm er echt al jarenlang ligt. Dus het is ook de vraag wat dit gaat bereiken. En wat voor ons het grootste punt is dat er dus eigenlijk nu in de Noordzee geldt dat er geen afval bij mag komen. Maar daarmee maak je impliciet eigenlijk duidelijk dat alles wat er ligt gewoon prima is om een goede milieutoestand te halen. En dat is eigenlijk iets wat wij sowieso willen aanvechten. Dat je die aanname maakt. Dus we zijn heel benieuwd hoe dat gaat uitpakken.
10: Maar eigenlijk is het ook een vrij pessimistisch nulpunt dan.
9: Ja, wel redelijk. Ja, voor ons in principe geldt gewoon de zee zou schoon moeten zijn. Het is goed dat er nu een soort van uniforme regel is in de EU. We verwachten ook dat het wel gaat helpen met dat er uniform gemonitord gaat worden. Maar wat ook een heel groot ding is, is dat, dat we eigenlijk nog heel weinig weten van wat er ligt. In de Noordzee wordt er nu gemeten aan de hand van vistrekken. En Wageningen Universiteit heeft daar ook onderzoek naar gedaan. En daarin hebben ze eigenlijk aangegeven dat het waarschijnlijk maar 4% meet van het afval wat er ligt. En dat eigenlijk alle kleine stukjes afval door de netten vallen. Dus ze meten wel de plastic flesjes, zaken die we kennen die op de zeebodem liggen. Maar waarschijnlijk gaat heel veel van het metaal en afval van glas, dat nemen we waarschijnlijk geen eens mee. Dus het is best bijzonder dat je dan eigenlijk al besluit, we willen een norm zetten. Terwijl je eigenlijk nog helemaal niet weet hoeveel er ligt.
10: En het is ook lastig natuurlijk om daar zicht op te krijgen in de Noordzee. Wat doet Europa dan met de kennis die jullie hier aan het opdoen zijn?
9: Ja, nee, goede vraag. Ik weet dat de Rijksoverheid het in principe wel er onderzoek naar heeft laten doen. Van wat kan er nog meer worden meegewogen aan andere data. Ik weet niet in hoeverre dat voor de drempelwaarde bijvoorbeeld kan gaan gelden. Maar we hopen wel dat bewijs en de foto's die we hier aanleveren, dat dat meetelt. En dat het ook, aangezien de duikers hier al vele jaren meten, dat dit eigenlijk ook, ja, het is moeilijk om hier echt een trendmeting van te maken. Maar je kan wel aantonen of er een nieuwe type afval bijkomen of wat er eigenlijk beweegt en gebeurt in de zee.
8: Zei het Gieter Maas van Stichting De Noordzee. Verslaghouder Lennart Kingma van de Waddenomroep.
1: Alles wat jouw duis mist hebben,

0: Alphen en Ian bij Omroep Friesland op radio.
1: Nou in Friesland.
0: Maar het nijste nijs uit Friesland.
2: Ja, dat jou.
0: Verslag jou eens die trofregje.
2: Wat doen we toen trof die hennen?
0: Sportnijs van de profs om te beginners.
3: Je hebt zachtere ballen.
0: Het waberjocht.
4: Het is nou heel mooi.
0: En nijs van de social media.
5: Dus het is eigenlijk een hele efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
1: Ik op sneun om 8 uur en tolven.
6: En een keer, niet keer.
0: Omroep Friesland. Ja. Nou in Friesland.
6: Het is perfect.
3: Super.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
7: Het moet naar voren, maar je tikt hem naar achteren. Spaanse fans willen dat er afgefloten wordt. Nog altijd de 1-0 voorsprong dus voor Spanje. Mikel Merino met een van zijn weinige balcontacten legde de bal in het doel. Maar lukt dat Portugal nu ook nog om er een verlenging uit te halen? Om de interlandse WK-carrière van Ronaldo te verlengen? Of strandt het hier in Dallas voor Portugal? Het lijkt er wel op. Ingooi was er nog 8 minuten bijna gespeeld. Maar de bal gaat naar eigen helft. Bruno Fernandes met de opening nog wel naar rechts. Conceição houdt hem maar net binnen. Dribbelt naar binnen. Behoorlijke schop nog van Ferran Torres op Conceição. Er komt denk ik nog een wanhoopsvrije trap. Ferran Torres nog een gele kaart. Conceição lijkt de bal te ver voor zich uit te spelen. En gaat dan in de mangel tussen Cucurella en Ferran Torres. En dan is er nog een vrije trap. Wel ver van het doel af. Ook helemaal aan de rechterkant van het veld. Ongeveer bij de zijlijn. Halverwege de helft van Spanje. Niet een moment om hem in één keer voor te geven. Of in één keer op doel te schieten. Maar wel een moment om hem voor te geven. En Bruno Fernandes achter de bal. Diogo Costa, de keeper van Portugal, mee naar voren gekomen. Dit is dan echt het laatste moment voor Portugal om nog gevaar te stichten. Bruno Fernandes legt hem voor. Bal doorgekopt en net voorlangs gekopt. João Neves was het met dat moment. En dan wordt er gejuicht door Mikel Merino en door de bondscoach De La Fuente. Want de kopbal van João Neves is het laatste wapenfeit van deze wedstrijd. Lang leek het af te stevenen op verlenging. Maar één moment van onoplettendheid. De as open en Mikel Merino maakt de 1-0. En dus beslist Spanje het nog wel in 90 minuten tegen Portugal. En is het na 6 WK's zonder een titel, 1 keer een halve finale in zijn allereerste WK, het einde van de WK-carrière van de 41-jarige Cristiano Ronaldo. Portugal 0, Spanje 1.
8: Dankjewel, Anne. Hij mag ook even een glaasje water drinken, denk ik. Hedwiges, laatste minuten nog wel echt grote kansen voor Portugal, hè?
9: Zeker. Grote kans voor Bernardo Silva. Een kopkans, hè? Ja. Bijna kopt hij hem de kruising in. En dan zaten we in de verlenging.
8: Ja, maar wel terecht uiteindelijk, ja, qua spelbeeld.
9: Zeker, zeker. Spanje was beter en ook de betere kansen en meer de bal, dus wel verdiend.
8: Dankjewel voor je komst.
10: Dit was Langs de Lijn en Omstreken met een iets verlengde uitzending. Maar met een winnaar die Spanje heet. Portugal is naar huis. Dank voor het luisteren. Hier zo op deze zender het uitgestelde oog op morgen met Sheila Chitosin. Fijne avond.
8: Fijne avond.

0: NPO Radio 1.
1: De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten de pan uitreizen. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. En toen er tussen 2005 en 2008 vragen kwamen over de kwestie, hebben de ministers Bot en Donner de Tweede Kamer daarover onjuist en onvolledig geïnformeerd. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Ze kwamen er onder meer achter dat het bedrijf KWS Holland doorging met de levering van een stof die nodig is voor de productie van zenuwgassen, nadat de VS en alle NAVO-landen had opgeroepen daarmee te stoppen. Het van oorsprong Nederlandse IT-bedrijf Solvinity wil dat het onderzoek naar de overname van het bedrijf wordt heropend. Eind mei besloot het kabinet dat Solvinity niet mag worden overgenomen door een Amerikaanse partij, omdat dat een risico zou zijn voor het publieke belang. Solvinity levert onder meer diensten aan DigiD, politie en justitie. Het bedrijf stapte naar de rechter omdat het alsnog wil worden overgenomen. Solvinity zei vandaag in de rechtbank dat het onderzoek van de overheid onzorgvuldig en onvolledig was en dat niet goed is gekeken naar maatregelen die het bedrijf wilde nemen om risico's weg te nemen. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek, dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Op dat moment was dat een juiste beslissing, zegt Enexis, maar achteraf gezien was het niet nodig geweest. Connie Palme krijgt voor haar oeuvre dit jaar de Constantijn Huygensprijs, een van de belangrijkste literaire onderscheidingen van Nederland. De jury noemt haar de beschermvrouw van onze letteren, die lezers steeds weer weet te raken en te inspireren. Palm is onder meer bekend van de romans De Wetten en De Vriendschap. Het weer, vannacht opklaringen, maar in het noorden bewolking. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden, vooral in het noorden. En dan wordt het 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
3: Iedereen begrijpt elkaar.
4: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
5: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
6: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.

0: zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
1: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
2: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann. Biologische wijn voor een mooiere wereld.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.

0: wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 20 graden, binnen zit Shara Sital Singh.
2: Vannacht, als de uitzending klaar is en ik weer thuis ben, ga ik slapen. Maar in mijn slaap, wanneer straks om 2 uur de Amerikaanse voetballers het veld opkomen, inclusief die spits, u weet wel, die ene die op hoog niveau werd gematst, dan ben ik, ook al slaap ik, hartstochtelijk en met huid en haar een Belg. En welkom bij het Oog. Ja, het morele failliet van het voetbal, daar gaan we het straks over hebben. En verder in het Oog, boten op waterstof in de Monaco Energy Race, de worstelingen van de NAVO met Trump en de eeuwige strijd om geld in de Europese Unie. En we hebben een literaire grootheid te gast, Connie Palme, de verse winnaar van de Constantijn Huygensprijs, is hier. Het is voor haar, zegt ze, schrijven of sterven. Dat en meer straks, nu eerst het nieuws van vandaag.
1: Maandag 6 juli.
3: Yes, I asked for a review bij FIFA.
2: Het is dus waar. De Amerikaanse president heeft gebeld met FIFA-baas Infantino over de rode kaart van de Amerikaanse voetballer Balogun.
3: And that wasn't a foul.
2: In de ogen van Trump was dat geen overtreding en zeker geen rode kaart waard.
3: And they say you can't play. That's very unfair.
2: Daar komt bij dat die scheidsrechter volgens Trump ook geen zuivere koffie is.
3: It's a little bit suspect if you check his past.
2: Trump vond gewillige oren bij de FIFA. De schorsing van Balogun werd opgeschort. Tot verbijstering van onze zuidenburen.
4: Ik heb niet zo heel veel verstand van voetbal, maar het lijkt toch doorgestoken kaart.
2: En ook deze Amerikaan zet er vraagtekens bij.
5: Well, I think it was unfair red, but once you give a red, it's a red.
2: Eenmaal rood gegeven, blijft rood. In ander nieuws, 10 gemeenten moeten op het matje komen bij minister Van der Brink van Asiel en Migratie.
6: Om afspraken te maken over hoe ze toch aan aan de opvangverplichtingen gaan voldoen.
2: Het is een eerste groep gemeenten die tot nu toe te weinig asielopvang regelen. Noordwijk zit daar niet bij, maar die gemeente is altijd duidelijk geweest. Ze zullen in Noordwijk niet meewerken, totdat ze worden gedwongen.
7: Dan is het met tegenzin en dan zullen we blijven zoeken naar mogelijkheden om dat te voorkomen.
2: Weet u nog van die stroomonderbreking in de regio Tilburg afgelopen weekenden? Omdat er te veel stroom zou worden gebruikt. Dat blijkt nu een misverstand. Het lag aan een apparaatje, omdat
8: door werkzaamheden is teruggevallen in fabrieksinstellingen,
2: waardoor de metingen die het doorgaf lichtelijk overdreven waren.
8: Een 5 keer zo grote stroom zagen als er eigenlijk liep.
2: De vakanties zijn begonnen en dus reizen mensen naar hun vakantiebestemming. Ook naar Spanje en Zuid-Frankrijk, waar flinke bosbranden woeden.
9: Wij gaan gewoon die kant op en we zien wel. Als het in de hand staat, dan gaan we weer terug.
2: Anderen denken dat tegen de tijd dat ze aankomen de branden wel gedoofd zullen zijn.
10: Nou, we zijn eerst nog een weekje in Parijs bij Disneyland. Dus ik denk, na een week moet het wel gedoofd zijn, lijkt me.
2: Er zijn er ook die hun bestemming voor de zekerheid hebben aangepast.
11: We zouden eerst naar Zuid-Frankrijk. Maar goed, met alle nieuwsberichten en het hete weer hebben we besloten om naar Bretagne te gaan.
2: Toch nog even terug naar Red Card Gate. Over een

0: paar uur spelen België en de VS de wedstrijd dus, met Belgen. En de Belgische supporters denken dat de Rode Duivels extra gemotiveerd zijn om de Amerikanen uit het toernooi te spelen.
1: Ik hoop uit gans mijn hart dat de Belgen winnen. Al was het alleen maar om Trump een rode kaart te geven.
2: Dit was Nieuws Vandaag in de Media.
3: Allee Belgen, kom aan, nu!
0: Gaan we naar de krant van morgen met Christian Bonenbakker.
4: Terwijl het WK in volle gang is, schrijft het AD over het Nederlandse amateurvoetbal. In het bijzonder over vechtpartijen en mishandelingen op het veld. Die komen steeds vaker voor. Het aantal zware tuchtzaken bij de KNVB steeg afgelopen jaar naar bijna 1200.
0: Relatief is het geen stijging, want er worden ook meer wedstrijden gespeeld. Maar, zegt de KNVB in de krant, het geweld baart ons uiteraard zorgen. Agressie tegen scheidsrechters wordt al harder aangepakt.
4: Zo mogen teams die over de schreef gaan 2 weken lang niet spelen. In de tussentijd werkt de KNVB dan aan de tuchtzaak. Afgelopen seizoen werd deze time-out 378 keer toegepast. Scheidsrechters zijn er blij mee, zegt de bond.
0: NRC schrijft over de feestelijke ondertekening vandaag van afspraken om de grutto te beschermen. Het Rijk en 7 weidevogelprovincies zetten hun handtekening. Maar de vogelbescherming was er niet bij. Die zag geen reden voor een feestje.
4: Ja, het is mooi als natuurgebieden zo worden ingericht dat de grutto zich er weer thuis voelt en als boeren grutto-vriendelijk gaan werken. Maar volgens de vogelbescherming zijn de afspraken te vrijblijvend en gaan ze niet ver genoeg.
0: Het Nederlands Dagblad vraagt zich af hoe lang het kerkasiel van een Oezbeeks gezin in Kampen nog moet duren. De kinderen groeien al 1,5 jaar op, gevangen tussen kerkmuren.
4: Zo kan het niet doorgaan, schrijft de krant in zijn commentaar. Want het is duidelijk dat het gezin geen verblijfsvergunning zal krijgen. Maar de vrijwilligers zullen de familie na 1,5 jaar niet laten vallen.
0: En het gezin zelf zal na al die moeite niet zeggen, stop er maar mee. Zo'n actie beëindigen is bijna net zo moeilijk als het terugduwen van tandpasta in een tube, concludeert de krant.
4: Het Australische verbod op sociale media onder de 16 jaar is nog geen succes, schrijft het Parool. Uit onderzoek blijkt dat het overgrote deel van de tieners nog altijd op Instagram, TikTok en Snapchat zit.
0: De verplichte leeftijdscontrole die techbedrijven moeten doen stelt weinig voor. Dat kan ook niet anders, want een ID-bewijs uploaden stuit op privacybezwaren. Jongeren moeten nu vaak een selfie sturen om te laten zien hoe oud ze zijn.
4: Het lukt dus niet om de tieners van nu van sociale media af te krijgen. De hoop is wel dat de volgende generatie er dankzij het verbod niet aan begint. Maar het kan ook zijn dat sociale media nu zo'n verboden vrucht zijn geworden dat de aantrekkingskracht alleen maar is toegenomen.
0: Tot slot in NRC 2 cartoons over de ingetrokken rode kaart voor de Amerikaanse voetballer Belgen. Zo kijken Fokke en Sukke verbijsterd naar de tv. Nee, zeggen ze. De FIFA heeft de hele Belgische verdediging alsnog rood gegeven.
4: En Kamagurka laat president Trump zien, zittend aan een tafel met een pen in zijn hand. Hij krabbelt een lijstje op papier en hij zegt, eerst even het klassement in de ronde van Frankrijk herschikken.
2: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: U hoorde Simon & Garfunkel met Homeward Bound. En onderzoeksjournalist Edwin Schoon is hier. Welkom.
1: Hoi, goedenavond.
0: Voor de Groene Amsterdammer schreef jij begin juni al een visionair stuk, zou je kunnen zeggen, met de vraag: voltrekt zich tijdens dit WK het morele failliet van de voetbalsport? Nou ja, het gesprek van de dag vandaag, toch? Want nou ja, we hebben dus die ingetrokken rode kaart. Vannacht VS België met de geschorste spits alsnog. Is dat nou het morele failliet waar jij op doelde?
1: Nou, van visionair wil ik wel iets afdoen. Het is ook weer niet zo'n spannende voorspelling in de zin van dat het ongeloofwaardig toen was.
0: Het stond wel in de kaarten.
1: Het stond al een beetje in de sterren met deze combinatie van leiders in de VS en bij FIFA. En hoe zij met elkaar omgingen. Je kunt je de FIFA Peace Prize nog herinneren in december. Infantino heeft sinds hij de basis van van de FIFA in 2016 heeft hij eigenlijk, nadat hij hervormingen had aangekondigd, het hele roer omgegooid. En is hij eigenlijk een soort Blatter 2.0 geworden.
0: Blatter on steroids. Die politieke inmenging hè, die er was. Hè, Trump zelf, die leverde gewoon bewijsstuk 1. Dat hoorde net ook in het nieuws over zich. Ja, ik heb gewoon gebeld. Zo simpel gaat dat dus?
1: Nou ja, blijkbaar gaat dat wel vaker zo simpel. Alleen meestal, in ieder geval voor Trump, hoorden we dat niet altijd. Ze weten niet wat we niet weten, natuurlijk.
0: Dit kan wel eerder zijn voorgekomen.
1: Nou, er is een precedent, maar er is toch wel een kanttekening bij te plaatsen. We hebben het over 1962, stel je voor. Echt een heel andere tijd, WK in Chili. Carincha, de beroemde Braziliaanse voetballer, speelde de sterren van de hemel. Half Zuid-Amerika was verliefd op die man. Moeilijk leven, maar een geweldige voetballer. In de halve finale 4-2 won Brazilië in Chili, van Chili. Alleen vlak voor tijd was hij zijn bewaker zo zat, hij deelde een schop uit. Werd het veld uitgestuurd. Het was nog voor de rode kaart, hè? Maar hij werd wel het veld uitgestuurd. Zou geschorst zijn voor de finale. En wat gebeurde er? Er werd gisteren ook gezegd, ja, de president greep in. Maar wat is nu het geval? De president van Chili greep in. Er waren zo gek van die Carincha dat ze een petitie zijn gestart om hem toch de finale te laten spelen.
0: Maar dat is wel echt iets anders dan nu een Amerikaanse president die een FIFA-baas belt en zegt, we gaan dit even regelen.
1: Totaal iets anders. Ja, sterker nog, het is dus de president van het gastland dat verloren
0: precies,
1: had.
0: Die zegt sneu dat
1: graag die voetballer wilde zien. Totaal iets anders.
0: Ja. Nou, weet u dat telefoontje van Trump, dat was iets, een hele reeks, een hele lobby. Hè, politico gezaghebbend medium heeft de reconstructie gemaakt. Ja. Dat die lobbymachine eigenlijk meteen op gang kwam. Wat is er eigenlijk allemaal gebeurd?
1: Nou, de wedstrijd was vorige week woensdag tussen Bosnië en de Verenigde Staten. Toen viel die rode kaart. Ze hebben dus een half uur zonder die spits Balogun gespeeld.
0: Ja.
1: Vervolgens is het standaard regel dat FIFA bij een directe rode kaart iemand de volgende wedstrijd automatisch schorst. Er hoeft niet eens een commissie aan te pas te komen. Dat staat al jaren vast in de statuten.
0: Ja.
1: Was ook helemaal geen discussie. Maar Andrew Galliani, de zoon van de burgemeester van New York, voormalig burgemeester van New York, is voorzitter van de taskforce. Die zat in het stadion. Trump is nog nergens geweest.
0: Ja, maar die wist ook niks van voetbal, toch? Die wist niet precies wat de rode kaart
1: was. Nee, rode en gele kaarten moesten nog uitgelegd worden. Volgens mij heeft Infantino het niet helemaal goed uitgelegd, dat je niet alleen de wedstrijd zelf mist, maar ook de volgende. Maar goed, daar kwamen we vandaag achter.
0: Ja,
1: maar wat er gebeurde
0: Giuliani,
1: is
0: die zag het, die is niet gek,
1: Nee, die heeft direct met Trump gesproken. Van, god, dat is toch wel heel oneerlijk. En Trump is natuurlijk ontzettend beïnvloedbaar. En zeker als hij iets zou kunnen doen wat het land bevordert, op wat voor manier dan ook. Nou ja, het is typisch Trump. In zijn oneindige domheid heeft hij gezegd, jongens, we zoeken dit tot op de bodem uit. Dus hij heeft een aantal mensen aan het werk gezet, waaronder, en dat is best wel opvallend, Scott Goodwin, dat is de financiële man van de Amerikaanse voetbalbond, die er ook voor heeft gezorgd dat de Italiaan die nu coach is van het Amerikaanse team, dat is echt een wereldtopper, dat die betaald kon worden. Want zoveel geld gaat in het Amerikaanse voetbal normaal gesproken niet om. Maar Pochettino is een topcoach. Je ziet het ook wel aan de resultaten. En die financiële man die heeft daar dus voor gezorgd. En Trump heeft tegen hem gezegd, goh, kun jij niet ook een beetje met deze zaak bemoeien? Dat was als al nummer 2 na Giuliani. En daarnaast heeft hij nog een derde man, de commercial secretary Howard Lutnick, aan het werk gezet. En die mannen hebben de attorneys, de openbaar aanklagers van het Witte Huis aan het werk gezet. Ze zijn gaan lobbyen, ze zijn gaan bellen met Zurich, met advocaten. Ze hebben alles in het werk gezet. En wat ze hebben gevonden, dat vind ik heel opmerkelijk. Het is een beetje House of Cards-achtige dirt. Van zoek nou eens uit of die scheidsrechter niet ooit in het verleden een fout heeft gemaakt. En ook dat hebben ze ontdekt. Iedereen heeft in het verleden als scheidsrechter wel een keer een fout gemaakt. Je hoorde Trump vandaag ook in dat statement zeggen. Nou, die scheidsrechter. En die man heeft echt de ballenverstand van voetbal. Dus als hij dat soort dingen zegt, het is zo ongeloofwaardig.
0: Allemaal ingezet.
1: Ja, deze man die deugt gewoon niet. Dat weten wij nu.
0: Ja. Nou ja. Dus en de scheidsrechter zwart maken en de FIFA onder druk zetten. Nou zegt de FIFA, maar wij hebben onafhankelijke disciplinaire commissie. Daar zitten wel 18 mensen in. En die hebben die beslissing genomen. Ja. Is dat nou een geloofwaardige lezing?
1: Nee, totaal ongeloofwaardig. Te meer daarin, uit die reconstructie blijkt ook in de New York Times dat ze twee keer met elkaar hebben gesproken. Dus op de ochtend na de wedstrijd waar de overtreding was, waar die rode kaart was. En één dag kort na de beslissing van de FIFA. Dat die man toch mag spelen. Vannacht is dat om 2:00.
0: Ja.
1: En kijk, wat FIFA heeft gedaan na Infantino is allerlei commissies veranderd. Want er was veel kritiek op. Maar langzamerhand heeft hij de afgelopen jaar die commissies weer ingesteld. Dat betekent eigenlijk dat er uit allerlei landen in de wereld mensen in een commissie plaatsnemen voor heel veel geld. En een mooi hotel, overnachtingen, een dagelijkse vergoeding. Ze worden echt in de watten gelegd. En er hoeft eigenlijk maar één ding in ruil daarvoor gegeven te worden. En dat is loyaliteit aan de baas. Dus ook deze commissie, we hebben al die 18 leden eens even doorgelopen samen met mijn FIFA-collega's. Nou ja, sorry, maar de vroegere critici die wel in de FIFA-ethische commissie bijvoorbeeld zaten, zoals Miguel Maduro, dat was echt een vooraanstaande Europese openbaar aanklager uit Lissabon. Dat soort types zitten er gewoon niet meer in. Dus er werd net door, ik belde nog even met een jurist die wel thuis is in die wereld, die zei nou, zij hebben echt geen enkele incentive eigenlijk om Trump of Infantino in dit geval hierin tegen te spreken.
0: Ja, dat klinkt bijna mafioos. Maar misschien nog heel even terug. Was die rode kaart misschien wel zo discutabel dat je kunt zeggen van nou, de regels voorzien in een intrekking?
1: Ja, dat is een beetje het probleem. De discussie nu toch wel weer gaat soms over het sportieve gedeelte. Daar kunnen we wel even kort op ingaan. Maar ik denk dat er iets fundamentelers is gebeurd vandaag. En dat is dat de integriteit van de sport is aangetast. Ja. Niet alleen doordat het zo openlijk door Trump wordt verklaard. Maar dat ja, als je één en één bij elkaar optelt. Dat het zo duidelijk is dat de politieke inmenging is. En dat was er al financieel.
0: Ja.
1: Het WK. Dat was er al met de tickets. Dat was er al met supporters die niet werden toegelaten. Dat was er al met scheidsrechters die werden weggestuurd. Dat was er al met ICE die op sommige supporters gericht. Maar nu is het ook binnen de lijnen.
0: Precies.
1: En heel veel liefhebbers voelen aan, er is een grens overschreden.
0: Is het nu klaar? Is het spelletje niet meer leuk? Is de toekomst van het voetbal hiermee totaal bezoedeld?
1: Nou ja, ik denk dat er toch een voor 5 juli 2026 hebben en een daarna. En dit is zo fundamenteel. En niet iedereen beseft dat nog direct. Maar er kwam vandaag een brief met een zekere ironische tint van een Engelse parlementslid. Die zei ja, die gele kaart, die rode kaart van vannacht, van onze speler tegen Mexico. Een brief gericht aan Infantino. Dat lijkt een beetje op die rode kaart.
0: God, nou gaan van we alle rode spelers worden
1: kunt
0: nu.
1: Kunt u die alstublieft dan ook, als het toch een eerlijk spel is.
0: Worden ze allemaal aan twijfel getrokken.
1: Ja, en Frankrijk heeft een pil gedaan. Dat was dan een serieus om een gele kaart in te trekken. En dat is natuurlijk met een zekere ironie. Maar het einde is natuurlijk zo. Want stel dat Trump zich, Amerika gaat misschien gewoon vannacht winnen van de Belgen. Stel dat ze doorgaan en dan gaat een keer over een doelpunt wel of niet goedkeuren. En hij gaat zich er weer mee bemoeien. Het is gewoon het einde van het spel.
0: Het einde van het spel.
1: Hoe het was.
0: Dat is echt een hele trieste conclusie.
1: Nou, dat is het ook.
0: En dankjewel.
1: Ik zit hier ook namens de liefhebber. Want ik denk, ja, het is gewoon doodzonde. Hij weet niet waar die mee speelt. Nee. Zij allebei niet.
0: Nee, het is verschrikkelijk. Dankjewel, Edwin Schoon. Heel hartelijk dank voor je komst.
1: Graag gedaan.

0: U hoorde Natasha Bedingfield met Unwritten. Schrijfster Connie Palme krijgt de Constantijn Huygensprijs, werd vandaag bekend. Ze debuteerde met De Wetten, dat een enorm succes wordt, en schreef daarna een reeks romans, verhalen en essays. Ze is de grote dame van de Nederlandse literatuur en ze zit hier bij mij in de studio. Goedenavond, Connie Palme.
1: Goedenavond.
0: Gefeliciteerd natuurlijk.
1: Dankjewel.
0: Een oeuvreprijs is het. Betekent dit dat het af is, de buitenbinnen, het schrijverschap voltooid?
1: Nee hoor, dat is nooit voltooid. Het is niet iets, het is geen baan. Hè, of een, het is een manier van leven. Dus zolang ik leef, zal ik ook schrijven.
0: Ja, schrijven is leven. Het is een mooi rijtje, die Huygensprijs. Lieke Marsman staat erin, Adriaan van Dis. Ja. Zij is Notenboom, je dierbare vriend, ons onlangs ontvallen.
1: Zeker.
0: Hoe is het om in zo'n rij te staan?
1: Ja, geweldig. Ik ben ongelooflijk blij met deze prijs. Het is een... Ik werd het al een beetje voor afgegaan dat ik op mijn 70ste verjaardag kreeg ik van, had het zijn majesteit behaagd, dat ik commandeur werd in de orde van de Nederlandse Leeuw. En ik was daar zo ongelooflijk blij mee. En ik eigenlijk, en nu ik deze prijs ontvang, begint het een beetje tot me door te dringen waarom. Kijk, want voor die boeken heb ik altijd wel de erkenning van lezers gehad. Dat, de lezers blijven heel trouw. Het gaat altijd, ze kopen altijd mijn werk gretig. Dus ik heb altijd een hoge oplage. En ik kreeg daar prijzen voor per boek. Maar in de toespraak die Femke Halsema hield toen ik de commandeur
0: werd. Dat lintje, ja.
1: Ging het opeens over de betekenis die ik had volgens hun toespraak. Vooral ook voor jonge vrouwelijke schrijvers en voor de literatuur, dat ik het boek verdedig. Dat is allemaal iets wat ik doe.
0: Ja.
1: Maar
0: het is fijn als
1: waarvan
0: het
1: ik zelf niet weet dat het erkend wordt. Of dat het gezien wordt. Of dat het. En eigenlijk is dat wat me het meest trots maakt. Ik heb inderdaad altijd gezegd dat schrijven. Is mijn huwelijk met de wereld. Ik trek me eigenlijk heel lang terug uit die wereld. Ik heb anders niet zoveel te bieden. Ik trek me heel lang terug en ik denk. En eigenlijk is het resultaat van dat denken komt in die literaire werken terecht. Dat is eigenlijk wat ik te geven heb. Ik zou ook niet schrijven als het niet voor de wereld was.
0: Als het niet voor de wereld was, dus het schrijven doe je niet voor jezelf?
1: Nee, ik doe het niet voor mezelf. Ik schrijf hoogstens een boodschappenbriefje tegenwoordig voor mezelf. Zodat ik niet de nootjes vergeet. Dus ik schrijf niet voor mezelf. Nee. Kijk, de schrijverscursussen die worden gegeven voor mannen en vrouwen, die gaan over schrijven voor jezelf. Dat je iets kwijt moet of dat je een, weet ik veel, de dood van iemand moet verwerken of een traumatische jeugd of een toxische relatie wat tegenwoordig ook.
0: Dat is therapeutisch schrijven.
1: Dat is therapeutisch schrijven,
0: als therapie.
1: Ja. En dat doe ik niet. Ik schrijf voor u.
0: En wat is het wat wij moeten halen uit dat werk? Wat is de rode draad in dat oeuvre? Wat is het richtsnoer?
1: Dat is moeilijk te zeggen. Een boek heeft niet, het staat niet op één poot of zo. Het staat op meerdere, het berust op meerdere poten. Ik ben op de eerste plaats ook altijd in gesprek met de literatuur zelf. Ik probeer altijd een roman te schrijven die er nog niet is. Dus je doet ook altijd iets met de kunstvorm zelf. Om het maar heel plechtig en groot te zeggen. Maar ik heb absoluut geen zin om het kleiner te maken. Ik denk eigenlijk dat ik toch altijd een voortdurend onderzoek is op het hele microniveau. Hoe gaat het tussen jou en mij? Hoe verhoud ik me tot anderen? Wat is liefde? Wat is vriendschap? Wat, zoals mijn laatste boek Johnny Walker, dat ik net inleverde op de dag dat ik hoorde dat ik Constantijn Huygensprijs zou krijgen op 1 juli. Wat is familie? En dan op het grotere niveau, wat heeft familie bijvoorbeeld te maken met, ja, dus die eerste kern, die eerste groep waartoe je behoort, die eerste eenheid waar je onderdeel van uitmaakt. Dat heb ik zo onderzocht voor in Johnny Walker. Want denk, een paar stappen verder heb je de gekozen familie. Maar nog een paar stappen verder heb je de Rode Armee-fractie of de ITA of de terreurgroepen.
0: Wat
1: of
0: ook
1: de,
0: als familie kan voelen.
1: Ja, en dat is natuurlijk ook familie. Dat waar je je leven voor opoffert. Dus mensen zeggen, ja, ik zou voor jou zou ik sterven. Ik zou voor jou de roeien en ruiten voor jou. Dat doe je voor je familie. Maar er zijn ook mensen die doen voor een vlag of voor een volk of voor een land.
0: En dat wordt dus onderzocht.
1: En dat heb ik onderzocht.
0: Ja, dat is voor dat nieuwe boek, maar ook in eerdere boeken.
1: Ja, dat is natuurlijk. Het komt
0: tussen mensen.
1: Ja, ja.
0: Nou, gaat het over dat schrijverschap? Ik noteerde een citaat. Het is schrijven of sterven.
1: Ja.
0: Wat betekent dat?
1: Ja, dat ik het betekent dat ik het groot wil zien. Ik heb ik hou helemaal niet van als het iets kleins wordt gemaakt. Voor mij is het nooit klein geweest. Ik heb het heel lang uitgesteld ook. Ik debuteerde pas op mijn 35e. Juist omdat ik wist, ik denk, dit is alles. Vanaf dat moment begint een leven dat alleen nog maar in dienst zal staan van schrijven. En van een grote liefde natuurlijk. Daar wilde ik ook alles op inzetten. Maar eerst dat schrijven. Ik schrijf ook een Johnny Walker, de man die met mij zo lief hebben, zo niet van een vrouw houden, maar van een schrijver. Wat echt iets anders is.
0: Wat is het
1: alle
0: verschil?
1: Mannen zeggen. Het verschil is dat er al een iets is wat mijn grote overgave vraagt. En dat dan moet je maar tegen kunnen als man om zo'n concurrent te hebben ik hou van de overgave, maar het niet elke man verdraagt het. En de man zou ook moeten weten dat ik het niet koos voor het moederschap of voor huizenboompje beestje of voor wat dan ook. Het schrijven is staat op nummer 1.
0: En sluit het een het ander uit? Het moederschap, het huis.
1: Ja, voor mij
0: leven,
1: wel.
0: Het
1: als het schrijven of sterven is.
0: Ja.
1: Als het zo hoog gespeeld wordt. Dan word je niet daarnaast ook moeder of wat dan ook. Je doet er niet ook nog een baan naast. Dan is het alles of niets.
0: Het moet volledig zijn.
1: Het is een radicale keuze.
0: Maar die grote liefde past daar dan wel
1: die
0: bij.
1: Past
0: in die radicale keuze.
1: Maar nogmaals, ook de grote liefde moet weten dat die met de schrijver trouwt.
0: Is dat ook de enige manier waarop een groot boek tot stand kan komen? Als je zo radicaal kiest voor volledig schrijverschap?
1: Ja, dat zou ik zeggen. Ik zou zelf zeggen ja. Weet je, maar er zijn ook vrouwelijke schrijvers die wel kinderen hebben. Toch ook de Nobelprijs gewonnen hebben.
0: Ja, dus hele grote. Annie Ernaux, Doris Lessing.
1: Ja.
0: Ik ben nog gaan opzoeken. Ik dacht, nou, we hebben een heleboel grote schrijvers.
1: Ja, nee, Doris Lessing heeft wel haar kinderen achtergelaten in Afrika. Dus het is dubieus. Maar het komt wel voor. Dus ik zal hier niet al te radicaal oordelen voor anderen die het wel kunnen. Ik zelf kan het niet. Maar dat heeft ook wel te maken met juist een zwakte in mijn karakter. Dit radicale, dat zo radicaal willen zijn, is niet. Lijkt een kracht, maar dat is het niet. Dus eigenlijk, ik beschouw het zelf ook als een vorm van zwakte. Alleen schaam ik me er niet genoeg voor. Dus het is.
0: Schamen voor je zwaktes, daar schiet je ook niks mee op. We hadden het net over dat therapeutische schrijven. Dat mensen leren dat mensen gaan schrijven om trauma's te verwerken. Je hebt ook wel dat ontaart vaak. Ontaart is een verkeerd woord. Dat resulteert vaak in autofictie. Een beetje verhalen die heel erg één op één op het persoonlijke zijn geënt. Niettemin is uw oeuvre ook gebaseerd op de autobiografie.
1: Zeker.
0: Op eigen ervaringen. Waar zit hem het verschil in?
1: Ik vind dat wat tegenwoordig autofictie wordt genoemd, dat eigenlijk een soort verkapte term is om dat therapeutische proza te schrijven. Dat is dat het fictionele element daaraan is buitengewoon gering. Als je fictie wil schrijven zoals ik het wil schrijven of zo. Ik heb altijd gezegd, mijn werk is heel autobiografisch. Ik heb het nooit verhuld. Maar het is vooral ook een met een in een romanvorm onderzoeken van wat bijvoorbeeld het autobiografische is. Ik vind al zodra ik het woord ik gebruik, vind ik dat eigenlijk al een vorm van fictie. Zodra ik over mezelf praat, heb ik al een verhaal klaar dat gestructureerd is, waarin ik fungeer als hoofdpersonage. Dus alles wat je vertelt over jezelf, ook in spreektaal, heeft eigenlijk al een fictionele structuur. Dus de structuur van een verhaal, de structuur van proza. Soms, als je heel poëtisch bent aangelegd, wat ik niet ben, dan heeft het soms wel de structuur van een gedicht. Dit is eigenlijk een filosofische, ja, een filosofische kant. Het is een deel van mijn filosofisch onderzoek geweest om wat is een ik, wat is een zelf? Kan een ik eigenlijk alleen in een verhaal fungeren? Ik bedoel, als jij definieert mij nu ook in dit gesprek, dat is iets anders. Dat is ook wat ik onderzoek. Dan krijg ik een deel van mijn ik, maak jij nu. Ja. Ik ben nu de geïnterviewd. Ik zit in een programma dat bekendheid heeft. Je kijkt op een bepaalde manier naar mij. Allemaal heel prettig. Dus ik ontsta nu op een andere manier. Dat zijn eigenlijk allemaal dingen waarvoor ik de roman gebruik, dus de fictie gebruik, om dat te onderzoeken.
0: En dat leidt tot prachtig werk, waarvoor nu dan die oeuvreprijs. Heel hartelijk dank voor uw komst naar de studio. Dank, Connie Palme.
1: Brussel bij nacht.
2: Brussel's by night.
0: Ook in Brussel is het zomer. Maar in deze laatste Brussel bij Nacht van dit seizoen is er nog niet bepaald sprake van een vakantiestemming. We hebben contact met Kisia Hekster in Ankara, waar de NAVO-top op het punt van beginnen staat. Goedenavond, Kisia.
3: Hallo.
0: En in België is Ardi Stemerding. Goedenavond, Ardi.
4: Goedenavond, Sheila. Hallo.
0: We gaan met jullie terugkijken vanavond op het afgelopen politieke jaar en vooruit op het volgende. Maar eerst nog even deze week, Kisia, want NAVO-top, wat staat er op het spel in Ankara?
3: Nou, het gaat hier straks over het WK voetbal natuurlijk ook en het ingrijpen van Trump in de wedstrijd van Amerika tegen de Rode Duivels vannacht. En zo zie je maar dat je met die Amerikaanse president eigenlijk nooit helemaal zeker weet waar die op uit is. En dat is nou precies niet de bedoeling van deze NAVO-top. Want de bondgenoten hopen dat het een saaie top wordt, een rustige top, die resultaat moet laten zien aan Trump. En de top die is geslaagd als aan drie voorwaarden voldaan is. 1. Dat de landen Trump hebben laten kunnen zien dat ze veel meer zijn gaan investeren in hun eigen defensie. En dat de Amerikaanse defensieindustrie daar ook van profiteert. 2. Dat er langjarige steun voor Oekraïne wordt afgesproken. En 3. Dus inderdaad, Trump geen ruzie heeft getrapt en dat iedereen straks breed uitlachend Ankara weer verlaat.
0: Ja, dat klinken als eenvoudige voorwaarden, maar er zullen nog wat haken en ogen aan zitten. Ardi, de EU is ook nog niet aan vakantie toe. Wat zijn de grote zaken die Brussel nu nog bezighouden, wat nog speelt?
4: Nou, dan moeten we toch vooral kijken naar onze Nederlandse eurocommissaris Wopke Hoekstra. Die moet iedereen hier toch nog wel het hardst aan de bak, moet je zeggen. En dan vooral in zijn rol als eurocommissaris van klimaat, want hij moet namelijk nog komen met een aanpassing voor het Europese systeem om bedrijven te laten betalen voor hun uitstoot. Dat geldt als de absolute hoeksteen van het Europese klimaatbeleid. En wat heel interessant wordt, is naar welke lobby Hoekstra vooral gaat luisteren. Is dat de lobby van sommige bedrijven? Die zeggen het is allemaal al veel te duur, zeker met die hoge energieprijzen van nu. En die zeggen afbreken dat systeem. Of gaat hij luisteren naar de groenere lobby die zegt doorpakken met dit klimaatbeleid. Kijk naar de hittegolf van 2 weken geleden. Hoeveel meer bewijs heb je nog nodig voor de noodzaak van strenger klimaatbeleid? Dus volgende week moet hij de knoop doorhakken. En waar hij ook mee gaat komen, hij kan rekenen op fel verzet.
0: Dus ook geen klein dossier. Terug naar jouw kies, ja, die NAVO. We hebben een jaar geleden, het lijkt langer geleden, maar het was pas een jaar geleden, die NAVO-top in Den Haag met Trump, dat alles hier dicht was. Nu die top in Ankara dus. Het was niet bepaald een rustig jaar voor de NAVO, hè?
3: Nee. En inderdaad, een jaar geleden toen ging iedereen juist nog zo hoopvol uit elkaar met de tevreden Trump. Maar die opluchting die duurde niet lang. Niet veel later dreigde Trump Groenland in te nemen van Denemarken. Desnoods met geweld, zei hij in eerste instantie. Hij begon een oorlog tegen Iran zonder zijn NAVO-bondgenoten te informeren. Maar werd wel woedend toen zijn partners zeiden dat ze die oorlog niet steunden. En daarop dreigde hij meermaals de NAVO te verlaten. NATO cannot be a one-way street, heette het dat. En tot op de dag van vandaag is hij eigenlijk boos op die landen die bijvoorbeeld tegen de VS zeiden, jullie mogen onze militaire basis niet gebruiken voor de oorlog. Ja, en met die landen heeft hij dus nog wel een appeltje te schillen hier in Ankara. En NAVO-diplomaten die hebben dus het afgelopen jaar herhaaldelijk verzucht dat de alliantie in grote crisis was vanwege die verdeeldheid die zo pijnlijk duidelijk was. Want de bondgenoten die stonden niet meer naast, maar tegenover elkaar.
0: Ja, en het lijkt wel alsof het inderdaad voor de hele tijd gaat om het tevreden houden van Trump. Hoe groot is de kans dat Trump nu tevreden Ankara zal verlaten?
3: Ja, nou, de Rutte doet er in ieder geval alles aan om Trump met een goed gevoel het einde van die top te laten halen. En nog niet zo lang geleden was hij in het Witte Huis. Die beelden heb je waarschijnlijk nog wel op je netvlies, denk ik. Van Mark Rutte, die Trump liet zien hoe ongelooflijk veel extra geld de bondgenoten het afgelopen jaar geïnvesteerd hebben in defensie. Ja, de Trump Trillion doopte die dat. Ik geloof het bord daarna stond dat bijna 300.000 Amerikaanse banen via de defensieindustrie met Europees geld hun inkomen verdienen, mensen. Maar Trump die is nog steeds niet overtuigd, want niet alle landen dragen genoeg bij. En dus heeft hij ook aangekondigd dat alle 32 landen, nou ja, ik denk 31, want voor Amerika zal het niet nodig zijn, maar die andere landen die krijgen een rapport van wat ze nou het afgelopen jaar hebben gedaan. En we weten al, daar zullen ook onvoldoendes vallen. Tsjechië, Slovenië en Albanië bijvoorbeeld, die scoren slecht. Dus nou, blijft even spannend hoe dat gaat lopen.
0: Ja, dan was er veel te doen over die paaiende stijl van Rutte. Sommigen noemen het slijmen. In hoeverre was het nou effectief of succesvol?
3: Ja, slijmen, paaien, vleien, likken. Nou, iedereen heeft er zo zijn eigen woorden voor. Maar alle kritiek die komt er eigenlijk op neer dat mensen zeggen, ja, Trump die heeft een hekel aan mensen die hem naar de mond praten. Daar heeft hij helemaal geen respect voor. Die vindt hij zwak. Je moet hem juist tegenspreken. Tegelijkertijd is het wel moeilijk om antwoord te geven op de vraag van, is het nou een succesvolle strategie van Rutte? Want we weten natuurlijk ook niet wat Trump nou zou hebben gedaan als hij hem zou hebben tegengesproken. Dus ja, dan moet je kijken van, wat weten we wel? De Amerikanen zitten nog steeds bij de NAVO. Ze gaan wel ook door met druk opvoeren op de alliantie dat de Europeanen meer moeten doen. De Europeanen die doen dat al. Er is een grote transformatie aan de gang. En ja, al die kritiek, als je die voorlegt bij de NAVO zelf, dan zeggen diplomaten steeds vast, we hebben gewoon geen alternatief nu. We zijn afhankelijk van de VS en bovendien zeggen ze, is het ook wel lekker makkelijk. Veel Europese leiders die vinden het achter gesloten deuren, zeggen ze dan stiekem wel lekker dat Rutte zich bezighoudt met dat vleien van Trump. Want dan kunnen zij zich lekker afzetten tegen Trump en dat doet het dan weer goed bij hun politieke achterban.
0: Ja, en Ardi, dan naar jou. De NAVO is dus heel erg in de weer geweest met Trump. Hoe zit dat bij de Europese Unie en in Brussel?
4: Nou ja, ook bij de EU kon je er toch het afgelopen jaar weer niet omheen dat Trump echt een enorme invloed heeft gehad op het politieke debat. Hè. Weet nog bijvoorbeeld vorig jaar rond deze tijd werd er op die inmiddels beroemde golfbaan in Schotland die handelsdeal met Amerika gesloten. Maar het heeft nog tot een paar weken geleden geduurd dat die deal helemaal rond was. Europarlementariërs die zagen het niet zitten vanwege die dreiging toen, waar Kiesja het ook al over had, om Groenland in te nemen. Ook niet vanwege Trumps dreiging met nieuwe importheffingen. Nou ja, inmiddels is die handtekening toch gezet, maar er is alweer een nieuw dreigement uit de VS. Namelijk dat de Verenigde Staten geen vloeibaar gas meer willen gaan leveren als de EU, zoals nu gepland, strengere milieueisen gaat stellen aan dat gas. Uit de VS hoor je dan nu bijvoorbeeld alweer, als dit zo doorgaat, dan wordt het een koude winter in Europa. Dus We kunnen onze borst weer nat waken.
0: En wat belooft dit voor het volgende seizoen, het politieke seizoen in Brussel?
4: Nou ja, van Trump zijn we voorlopig nog niet af. Maar niet alles draait om hem, moet je toch ook wel even zeggen. Volgend jaar wordt het heel interessant om te zien hier of het nieuwe migratiebeleid van de EU gaat werken. Het migratiepact ging vorige week in van de Europese Unie. En de komende maanden moet gaan blijken of de EU inderdaad meer grip krijgt op migratie. En misschien nog wel belangrijker, gaat het ook lukken om straks uitgeprocedeerde asielzoekers uit te zetten. En de strijd om het geld gaat volgend jaar losbarsten in de EU. Specifiek om de nieuwe Europese begroting. Een strijd om bijna 2000 miljard euro. Ja, dat is altijd al een politiek gevecht. Maar er staat nu misschien wel meer druk op dan ooit. Vooral door de presidentsverkiezingen in Frankrijk. Een grote kanshebber is daar de radicaal-rechtse partij van Marine Le Pen. En die partij heeft gezegd, we willen de bijdrage aan de EU halveren als we winnen. Dus zeggen een heleboel mensen hier, daar moeten we uitkomen over die discussie over het geld voordat er verkiezingen zijn in Frankrijk. Nou, dat belooft wat. En als je dan ook nog weet dat de EU ook mogelijk nog aan de vooravond staat van de uitbreiding met een heleboel landen, waaronder Oekraïne. Nou, dan mag je toch wel zeggen dat het geen nieuw saai jaar gaat worden hier.
0: Dankjewel, Kiesja Hekster en Ardy Stemmerdink. Today I-

0: Dat was de Lazy Song van Bruno Mars. En die staat deze dagen in de arena, morgenavond voor het laatst. En de week wordt heel spannend voor een groep Nederlandse studenten in Monaco. Ze doen mee aan de Monaco Energy Boat Challenge. En dat is een wedstrijd voor milieuvriendelijke boten. Het Nederlandse team bouwde een eigen boot op waterstof. En wat kan de maritieme industrie hiervan opsteken? Damian Bertrams is een van de deelnemende studenten en is alvast in Monaco om zich voor te bereiden. Goedenavond, Damian.
1: Een hele goede avond. Nou, superleuk dat wij jij mogen inbellen vanuit Monaco.
0: Ja, natuurlijk. De Monaco Energy Boat Challenge. Wat voor wedstrijd is dat? Vertel.
1: Ja, het is eigenlijk een wedstrijd met allemaal teams van de hele wereld komen er samen. Allemaal studententeams. En die hebben allemaal een eigen boot ontworpen en gebouwd. Die vaart op een zero emission. Zo noemen we dat. Dus zonder uitstoot.
0: Ja, dus met nul uitstoot. Nul CO2 uitstoot op de teller. En hebben jullie een beetje vertrouwen in? Hebben jullie de beste boot?
1: Nou, ik moet zeggen dat we wel goed redelijk vertrouwen hebben. We hebben één grote concurrent, dat is het team uit Zwitserland. Die hebben we vandaag gezien, want we hebben een beetje rondgelopen al en we hebben de andere teams gesproken en de concurrentie bekeken. En ik moet zeggen dat zij er ook wel goed uitzien en een sterke boot hebben. Maar ik denk wel echt dat wij zeker een hele goede kans maken om te winnen.
0: Want gaat het erom wie het hardste kan varen op een zero emission boot? Of gaat het erom wie de beste milieuoplossingen heeft voor zijn boot?
1: Ja, je hebt eigenlijk een beetje verschillende onderdelen in de wedstrijd. Je hebt vier races heb je. Een speedwedstrijd, een maneuverability, dat je heel snel om boeien moet varen.
0: Ja, wendbaarheid.
1: Wendbaarheid, inderdaad. En 16 nautical miles, dat is echt dat je van de open zee moet oversteken van Monaco naar Italië en weer terug. En de laatste, belangrijkste, waar wij ook echt in uitblinken met onze waterstofboot, is de endurance race. En hier is echt, willen wij de balans tussen kracht en efficiëntie van onze boot laten zien. En dat is eigenlijk in 3 uur tijd een zo groot mogelijke afstand afleggen. Ja. En de combinatie hiervan is dan de wedstrijd eigenlijk.
0: Ja, ik snap het. Dus echt laten zien dat je met zo'n uitstootvrije boot echt alles kan. Nou gebruiken jullie waterstof als brandstof. En andere boten gebruiken weer andere type brandstoffen. Wordt het ook een soort test voor wat nou de beste duurzame brandstof is? Uiteindelijk?
1: Het is natuurlijk leuk dat wij waterstof gebruiken. En wij denken ook dat het wel een van de meest kansrijke toekomst. Brandstof is met een toekomst. Maar in principe is het allemaal een hele goede zero emission uitstoot oplossing. Maar wij denken gewoon dat met waterstof de beste energie kan opgeslagen worden. En de beste boten zero emission kunnen gaan varen.
0: Ja, en hebben jullie bij de concurrentie nog echt inventieve dingen gezien waarvan je denkt, oh, dat is slim bedacht?
1: Nou, dat is wel heel leuk. Ja, dus zoals ik zei al, vandaag hebben we rondgelopen in de haven van Monaco. En daar zijn we met alle teams de laatste finishing touches aan het brengen aan onze boten. Dus we kunnen een beetje kijken bij elkaar. En iedereen heeft natuurlijk wel eigen kleine dingen bedacht en ontworpen die allemaal wel anders zijn. Dus ik ben heel benieuwd hoe het er allemaal uit gaat zien als het echt allemaal in het water ligt. Maar iedereen heeft een beetje zo zijn eigen sterke punten bedacht. Dus het wordt wel spannend, maar ik ben in ieder geval heel benieuwd.
0: Ja, nou en dan waterstof. Gebruiken jullie waterstofgas, moet ik zeggen? Want eigenlijk wilden jullie vloeibare waterstof, maar dat is er niet geworden, hè?
1: Nee, klopt inderdaad. We hebben een heel jaar lang gewerkt aan vloeibare waterstof en gaswaterstof. En in principe hebben we het hele systeem van vloeibare waterstof werkend gekregen op het land en getest. Wat al echt een hele grote stap is voor ons, maar ook voor de hele industrie. Alleen uiteindelijk hadden we net te weinig tijd om het dan te testen, om het ook op water te gebruiken. En we hebben natuurlijk veiligheid ook hoger in het vaandel staan. Dus daarom hebben we uiteindelijk ervoor gekozen om vooral met gas te gaan racen in Monaco. Maar we hebben nog zeker niet afgeschreven dit jaar de vloeibare waterstof.
0: Ja, en is dat waterstof nou, of je het nou vloeibaar doet of gas, is dat nou de schoonste brandstof die je kunt gebruiken? Is het echt zoveel schoner dan waar de scheepvaart nu op vaart?
1: Ja, zeker. Tegenwoordig varen natuurlijk heel veel op kerosine, diesel.
0: Ja.
1: En met waterstof heb je gewoon helemaal geen uitstoot. Ja, wat eruit komt, dat is water en zuurstof. Dus dat is gewoon helemaal goed voor het milieu. En tegenwoordig wordt er steeds vaker ook op een groene manier waterstof opgewekt. Dus in principe kan het hele proces van begin tot eind uitstootvrij zijn.
0: Ja,
1: en tegenstelling de brandstof die nu wordt gebruikt.
0: Ja, en ook schoner dan elektrisch dus.
1: Nou, het ligt een beetje aan. Bijvoorbeeld met elektriciteit kan je waterstof opwekken. Dat is leuk. Bijvoorbeeld de windmolenparken of zonnepanelen die wij heel veel in Nederland hebben. Daarmee zouden wij gewoon heel veel waterstof kunnen opslaan. Heel veel energie kunnen opslaan in waterstof. En daarmee kunnen wij dan... Het is gewoon een makkelijke manier om energie op te slaan. En daarmee kan je dan bijvoorbeeld gaan varen of in de toekomst ook vliegen zelfs.
0: Ja, en nou is zo'n wedstrijd, het is natuurlijk leuk om mee te doen. Maar het gaat natuurlijk om de technologie die jullie ontwikkelen. En die misschien wel die hele scheepvaart kan helpen bij de verduurzaming. Zijn er, kijken bedrijven ook geïnteresseerd mee?
1: Ja, zeker. Nou, dat is zeker echt een van onze doelen om dan echt de maritieme industrie te inspireren eigenlijk en te laten zien wat de mogelijkheden zijn met waterstof. En we hebben gelukkig ook heel veel bedrijven die ons steunen in ons project, want we kunnen het helemaal niet zelf. Met technologische hulp en ook financiële hulp hebben we echt heel veel bedrijven die achter ons staan en ook heel erg kijken wat wij doen, omdat wij toch echt aan de voorgrond staan van de innovatie. Dus zijn er zeker heel veel bedrijven die in ieder geval meekijken en ons helpen hierbij. En we hopen hiermee toch wel echt dan ook de industrie te inspireren, wat dat betreft.
0: Ja, want zijn er naast die waterstof, die duurzame brandstof, ook nog andere manieren waarop je dan zo'n boot schoner kan laten varen?
1: Nou, schoner niet, maar bijvoorbeeld wel efficiënter. Want wij vliegen bijvoorbeeld boven het water. Wij gebruiken foils. Dat zijn vleugels, zoals een vliegtuig heeft, maar dan onder water. En daarmee wordt onze boot uit het water getild, waardoor we veel minder weerstand hebben eigenlijk.
0: Okay.
1: En dus veel efficiënter kunnen varen en sneller.
0: Ja, ja, dan gebruik je ook minder brandstof natuurlijk. Dankjewel en heel veel succes met de challenge.
1: En dan wil ik zeggen dat het allemaal te volgen is ook op onze Insta en ook op de website van
0: Agrimotion. Top, we gaan het volgen. Hartelijk dank. En dit was Het Oog. Morgen zit hier Wilfried de Jong. Straks op deze zender Nooit meer slapen met Femke van der Laan. Ik wens u een fijne nacht.
2: Zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letzter.

0: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
1: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
0: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Voel de zinderende zon.

0: vakantie.
1: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
2: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
1: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
3: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
5: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Connie Palme ontvangt de Constantijn Huygensprijs 2026 voor haar volledige literaire oeuvre. De juryprijs haar scherpe en hartstochtelijke schrijfstijl over filosofie, liefde en vriendschap. De 70-jarige auteur noemt de onderscheiding een ontroerende erkenning van haar schrijverschap, dat voor haar altijd een levensnoodzaak is geweest. Voor de derde keer dit jaar is in vrijwel heel Cuba de stroom uitgevallen. De oorzaak wordt onderzocht. Door de storing zitten bijna 10 miljoen inwoners zonder elektriciteit. Cuba kampt al lang met stroomproblemen, mede door brandstoftekorten na Amerikaanse sancties. De hitte maakt de langdurige uitval extra zwaar voor de bevolking. Nederland kondigt tijdens de NAVO-top voor ruim 3 miljard euro aan defensiecontracten en plannen aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk worden nieuwe landingsschepen gebouwd. Ook met Duitsland werkt Nederland aan verdere defensiesamenwerking. De Amerikaanse autoriteiten hebben tijdens het WK voetbal meer dan 600 drones onderschept, waaronder 130 in Miami. Op wedstrijddagen geldt binnen een straal van 5,5 kilometer een vliegverbod tot 1000 meter hoogte. De FBI treedt op tegen overtreders van deze tijdelijke luchtruimbeperkingen. En dan het weer. Komende nacht is het droog, alleen in het uiterste noorden is wat lichte regen mogelijk. De minima liggen tussen 15 graden plaatselijk in het noorden tot 19 in het zuiden. Overdag zijn er zonnige perioden met temperaturen tussen 21 en 29 graden. En tot zover het nieuws.
4: Dit is Omroep Zilt non-stop.

beste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Connie Palme ontvangt de Constantijn Huygensprijs 2026 voor haar volledige literaire oeuvre. De jury prijst haar scherpe en hartstochtelijke schrijfstijl over filosofie, liefde en vriendschap. De 70-jarige auteur noemt de onderscheiding een ontroerende erkenning van haar schrijverschap, dat voor haar altijd een levensnoodzaak is geweest. Voor de derde keer dit jaar is in vrijwel heel Cuba de stroom uitgevallen. De oorzaak wordt onderzocht. Door de storing zitten bijna 10 miljoen inwoners zonder elektriciteit. Cuba kampt al lang met stroomproblemen, mede door brandstoftekorten na Amerikaanse sancties. De hitte maakt de langdurige uitval extra zwaar voor de bevolking. Nederland kondigt tijdens de NAVO-top voor ruim 3 miljard euro aan defensiecontracten en plannen aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk worden nieuwe landingsschepen gebouwd. Ook met Duitsland werkt Nederland aan verdere defensiesamenwerking. De Amerikaanse autoriteiten hebben tijdens het WK voetbal meer dan 600 drones onderschept, waaronder 130 in Miami. Op wedstrijddagen geldt binnen een straal van 5,5 kilometer een vliegverbod tot 1000 meter hoogte. De FBI treedt op tegen overtreders van deze tijdelijke luchtruimbeperkingen. En dan het weer. Komende nacht is het droog, alleen in het uiterste noorden is wat lichte regen mogelijk. De minima liggen tussen 15 graden plaatselijk in het noorden tot 19 in het zuiden. Overdag zijn er zonnige perioden met temperaturen tussen 21 en 29 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Connie Palme ontvangt de Constantijn Huygensprijs 2026 voor haar volledige literaire oeuvre. De jury prijst haar scherpe en hartstochtelijke schrijfstijl over filosofie, liefde en vriendschap. De 70-jarige auteur noemt de onderscheiding een ontroerende erkenning van haar schrijverschap, dat voor haar altijd een levensnoodzaak is geweest. Voor de derde keer dit jaar is in vrijwel heel Cuba de stroom uitgevallen. De oorzaak wordt onderzocht. Door de storing zitten bijna 10 miljoen inwoners zonder elektriciteit. Cuba kampt al lang met stroomproblemen, mede door brandstoftekorten na Amerikaanse sancties. De hitte maakt de langdurige uitval extra zwaar voor de bevolking. Nederland kondigt tijdens de NAVO-top voor ruim 3 miljard euro aan defensiecontracten en plannen aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk worden nieuwe landingsschepen gebouwd. Ook met Duitsland werkt Nederland aan verdere defensiesamenwerking. De Amerikaanse autoriteiten hebben tijdens het WK voetbal meer dan 600 drones onderschept, waaronder 130 in Miami. Op wedstrijddagen geldt binnen een straal van 5,5 kilometer een vliegverbod tot 1000 meter hoogte. De FBI treedt op tegen overtreders van deze tijdelijke luchtruimbeperkingen. En dan het weer. Komende nacht is het droog, alleen in het uiterste noorden is wat lichte regen mogelijk. De minima liggen tussen 15 graden plaatselijk in het noorden tot 19 in het zuiden. Overdag zijn er zonnige perioden met temperaturen tussen 21 en 29 graden. En tot zover het nieuws.